0: overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
8: Ja, was leuk.
9: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
10: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie een kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken. Vandaag wil ik het met u hebben over de stille vragen. De stille vragen. Een interessant onderwerp, want je kan er zoveel kanten mee opgaan, nietwaar? Wel, we gaan in deze aflevering reflecteren op het leven en de dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Dingen waar we soms onverwacht even bij stilstaan. En misschien is vandaag die dag. Vandaag staan we even stil bij enkele van de reflecties die we anders maar laten gaan. En er zal uiteraard wat leuke muziek tussen zitten, waarvan ik hoop dat u zult genieten. En sinds we het zullen hebben over de stille vragen, is hier het geluid van de stilte, the sound of silence. Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes, dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment, in 1962, kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo-carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot een serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon die ook Art heet.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar twee of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. En ik ga u in 4 etappes tussen de muziekjes door confronteren met reflectieve onderwerpen waar we allemaal best eens een keer bij moeten stilstaan. Het eerste stuk heb ik getiteld Nimmer verstuurde brieven. Nimmer verstuurde brieven. Er is iets wat de meeste mensen met zich meedragen, zonder het ooit hardop te zeggen. Woorden die klaar liggen, maar nooit zijn uitgesproken. Een dankjewel die te laat kwam. Een sorry die te moeilijk was om uit te spreken. Een ik hou van je die vanzelfsprekend leek en daardoor nooit werd gezegd. De Australische verpleegkundige Bronnie Ware werkte jarenlang in de palliatieve zorg. Ze zat aan het bed van stervenden en ze vroeg hen wat ze anders zouden hebben willen doen in hun leven. En wat ze ontdekte was dat de mensen niet vonden dat ze te weinig hadden gewerkt of te weinig hadden bereikt. Wat hen het meeste speet was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Ware, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen, die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader, maar op het moment leek het gewoon niet een goed idee. Dingen die je je kinderen had willen vertellen, maar waarvan je hoopte dat ze het vanzelf zouden begrijpen. Jammer genoeg begrijpen ze het niet altijd vanzelf. Dus mijn vraag is, als u vandaag een brief zou schrijven, een brief die u nooit verstuurt, maar die u gewoon voor uzelf schrijft, aan wie zou die brief zijn? En wat zou u zeggen? Wat heeft u al die jaren tegengehouden? Het hoeft geen grote verklaring te zijn. Soms zijn het de eenvoudigste woorden die het zwaarst wegen. Ik was trots op je. Ik had het anders moeten doen. Dank je voor alles. Maar misschien is het dus nog niet te laat om die brief toch te versturen. Denk daar even over na.

Barry, Robin en Morris Gibb. I just gotta get a message to you. Deze heren werden geboren op het eiland Man en emigreerden in 1958 naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single Spicks and Specks van hun gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald trouwens door Robert Stigwood, bekende naam in de muziekwereld in die dagen. Robert Stigwood was ook de manager van Eric Clapton. Dus Stigwood werd hun manager en de hits begonnen te rollen. De gebroeders hebben niet alleen voor zichzelf liedjes geschreven trouwens. In 1967 schreven ze op verzoek van hun manager het lied To Love Somebody voor Otis Redding. Later hebben ze zelf het lied ook opgenomen. Hun grootste topper in de vroege jaren was Massachusetts. Maar toen kwamen de interne strubbelingen, zoals je dat altijd hebt in gezelschappen, of het nou familie betreft of niet. En de strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam er dus weer een hele rits hits vrij, met Nights on Broadway als de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het disco-tijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Morris overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus. En vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld Wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven. Grootouders fungeren als bewaarders van familiegeschiedenis en culturele tradities. En dat draagt direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding en fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend. Misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen. Misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf.

Een historicus in Nederland die heeft het zo gezegd. Verhalen die nooit zijn verteld, worden soms pas gedeeld als het bijna te laat is. Hoe pijnlijk die gesprekken tussen kinderen, ouders en grootouders soms ook zijn, toch durven mensen het verleden dan te verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Uwe om Wita Ruko. We kennen het allemaal gemakshalve als Sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. En dat is Japans voor 9. Sakamoto begon te zingen op de middelbare school en hij werd al snel populair. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyutu Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk. Waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen schrijven aan zijn vrouw. Met wie hij 2 dochters had, Hanako en Maiko. Sukiyaki bezorgde Sakamoto internationale faam. Het lied heeft in 1963 gestaan in

de hitlijsten van zowel Japan als de Verenigde Staten. In Amerika stond Sukiyaki 3 weken lang boven aan de Billboard Hot 100 lijst en was daarmee tevens het eerste en enige volledig Japanstalig liedje dat ooit die notering heeft behaald. Wij gaan terug naar de stille vragen. En dit stuk heb ik getiteld De dingen die u nooit heeft gezegd tegen uw moeder of vader. Ja, er is een moment in het leven van bijna iedereen waarop je je realiseert, ik had meer vragen moeten stellen. Vragen aan je moeder over haar eigen jeugd. Over wat ze droomde voordat jij er was. Over hoe het was voor haar om haar land achter te laten als zij dat ooit gedaan heeft. Of om hier waar u nu bent een leven op te bouwen. In de kou en de drukte van Nederland. Of misschien gewoon, als ze in Suriname gebleven is, hoe het was daar. Over wat ze bang voor was. Over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of misschien, en dat is moeilijker, een eerlijk gesprek over iets wat u heeft gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zwijg je, jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste één van hun volwassen kinderen. En dat er een enorm taboe rust op dit onderwerp. Ik vertel het aan niemand, zei je moeder, omdat ik weet wat mensen dan denken. Vervreemding begint zelden met een grote ruzie. Het begint met dingen die niet worden gezegd. Met gesprekken die worden uitgesteld. Met de veronderstelling dat de ander het toch wel begrijpt. U hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien is er één ding. Één zin die al te lang wacht. Tegen uw ouders, tegen uw kinderen of tegen uzelf. Wat zou die zin zijn? Stevie Wonder heeft misschien het antwoord.

I just called to say I love you. Laatst zag ik een clip op TikTok waarbij een koppel het had over het feit dat het lied zo speciaal is. Hoewel we jaar in jaar uit ernaar hebben geluisterd, staan er weinig mensen bij stil dat hij eigenlijk het hele jaar de revue laat passeren. Hij heeft het over alles wat er gebeurt van december tot en met november. En als je dus goed naar het lied luistert, dan merk je dat hij het daarover heeft. Dat in elk jaargetijde en welke maand het dan ook is, het gepast is om te zeggen dat je van iemand houdt. Als je dat voelt. Stevie Wonder werd als het derde kind van Lula Mae Hardaway geboren, maar 2 maanden te vroeg. En hij bracht dus zijn eerste dagen door in couveuse. Dat heb ik al vaker verteld. Hij kreeg zuurstof omdat hij niet goed ademde door onrijpheid van zijn longen. Maar hij kreeg te veel zuurstof. En dat verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Op 7-jarige leeftijd speelde Stevie Wonder voor het eerst piano. Hij zong in een kerkkoor, leerde zichzelf mondharmonica, drums en basgitaar spelen. Op 11-jarige leeftijd sloot hij, geholpen door zijn moeder, met Motown zijn eerste platencontract. In 1963 brak hij door met het liedje Fingertips. En de mensen achter het Motown-label vreesden dat het succes van Fingertips niet zou worden geëvenaard. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, want in november 1965... zag het er heel veelbelovend uit voor Mr. Wonder, met liedjes als A Place in the Sun en de vertolking van het door Bob Dylan geschreven Blowing in the Wind. In 1970 werd het album Signed, Sealed and Delivered uitgegeven. Op de 21ste verjaardag van Stevie liep het door zijn moeder ondertekende contract bij Motown af. Hij hernieuwde het contract aanvankelijk niet en in de $1 miljoen van het label. Met dit geld liet hij zijn eigen muziekstudio bouwen en hij schreef zich in bij de Universiteit van Southern California. Hij wilde namelijk meer artistieke vrijheid en die bereikte hij in maart 1972 toen hij een nieuw contract onderhandelde met Motown. Het label mocht zijn platen uitbrengen, maar hij behield alle rechten op zijn muziek. Heel slim. Zijn succes heeft een heel lang spoor gekend met een lange rij hits zoals You Are the Sunshine of My Life, Superstition. En in 1974, moet u weten, viel hij 4 keer in de prijzen van de Grammy Awards. In de jaren 80 had hij een enorme blast met zijn 20ste studioalbum Hotter Than July. En daarna schreef hij, bleef hij aan top. Met liedjes als Master Blaster en That Girl, Ebony and Ivory and I Just Called to Say I Love You. De ene die we net afdraaiden. Naast zijn muzikale loopbaan is Stevie Wonder een vervent activist. Hij heeft 2 schuifkinderen uit verschillende relaties, is meerdere malen getrouwd geweest, is vandaag de dag een beetje minder actief, maar nog steeds heel goed bezig. En wij keren terug naar de stille vragen. En dit stuk noem ik wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Dit is misschien wel de meest persoonlijke vraag die iemand zichzelf kan stellen. En ook de gevaarlijkste, want het antwoord onthult wie u werkelijk bent, los van alles wat u heeft bereikt. Wat zou u anders doen? Niet in grote dramatische zin hoor. Niet ik had een andere carrière gekozen of ik had nooit naar Nederland gegaan of whatever, maar kleinere dingen. Bijvoorbeeld, zou u meer tijd hebben genomen voor dit of dat? Zou u minder hard hebben gewerkt? Zou u meer hebben gelachen? Eerder gezegd, wat u dacht. Minder geprobeerd om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Bronnie Ware, diezelfde verpleegkundige waar ik het over had, die stervenden begeleidde, weet u nog, in Australië, diezelfde vrouw noteerde wat zij het vaakst heeft gehoord. De meest voorkomende spijtbetuiging van oudere mensen was: ik zou willen dat ik de moed had gehad om een leven te leiden dat trouw was aan mezelf, niet aan de verwachtingen van anderen. De meeste mensen hadden niet eens de helft van hun dromen verwezenlijkt en ze wisten dat het lag aan keuzes die ze hadden gemaakt of juist niet hadden gemaakt. En weet u, dat is confronterend. Maar het is ook bevrijdend. Want het betekent dat keuzes tellen. Dat het hoe u leeft ertoe doet. Voor mensen die zijn opgegroeid tussen 2 culturen,
en die jarenlang hebben gebalanceerd tussen wat Suriname van hen verwachtte en wat hun nieuw land, in uw geval Nederland, in mijn geval Amerika, van hen vroeg, is dit een bijzonder gewichtige vraag. U heeft keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt onder omstandigheden die weinig ruimte lieten voor twijfel. U moest overleven. U moest uw kinderen verzorgen. U moest bewijzen dat u erbij hoorde. Maar ergens, diep van binnen, was er ook een mens met eigen dromen, met eigen verlangens, met een eigen stem. Is die stem gehoord? Of heeft u die stem te lang binnengehouden? Het mooie is, het is nooit helemaal te laat. Niet om iets te zeggen. Niet om iets te doen. Niet om eindelijk te leven op de manier die u altijd al voor ogen had. Het enige wat u nodig heeft, is de moed om te beginnen. En hier is Whitney Houston die ons gaat aansporen.

Whitney Elizabeth Houston. Ze werd The Voice genoemd. En dat was geen overdrijving, zoals u net ook gehoord heeft, hè? Ze werd geboren op 9 augustus 1963 in Newark, New Jersey. Groeide op in een muzikale familie. Haar moeder Sissy was een gerenommeerde gospelzangeres. Haar nicht was niemand minder dan Dionne Warwick. Al als kind zong Whitney in het koor van de Baptistenkerk in Newark. En op haar 15e stond ze als professioneel achtergrondzanger te zingen voor artiesten als Chaka Khan en Lou Rawls. In 1985 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum. Het werd een bestseller. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En het leverde er 7 opeenvolgende nummer 1 hits op. Een record dat alleen maar door de Beatles en de Bee Gees behaald is geworden tot nu toe. De grootste moment kwam in 1992 met de film The Bodyguard en haar versie van I Will Always Love You. Dat was zo prachtig. Die soundtrack domineerde de Grammys dat jaar. Met Whitney Houston, die de awards won voor album van het jaar, plaat van het jaar en beste vrouwelijke popvocale prestatie. Maar achter de schijnwerpers worstelde ze. Een turbulent huwelijk met zanger Bobby Brown en een strijd met verslavingen tasten haar carrière en gezondheid aan. Op 11 februari 2012 overleed ze op 48-jarige leeftijd in haar hotelkamer in Beverly Hills. Een tragisch einde voor een van de grootste stemmen die de wereld ooit heeft gekend.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

We naderen het eind van dit programma. Vandaag had ik het in de andere kant over vier stille vragen. Vier uitnodigingen om even naar binnen te kijken. Brieven die nooit zijn verstuurd. Dingen die u uw kleinkinderen heeft willen meegeven en nog niet hebt meegegeven. Woorden die u nooit heeft gezegd tegen uw ouders of kinderen. En de vraag wat u anders zou doen als u opnieuw mocht beginnen. Er is geen goed antwoord op deze vragen. En er is zeker geen verplicht antwoord. Maar de vragen stellen, alleen al dat, heeft waarde. Want wie stilstaat bij zijn leven, leeft bewuster. En wie bewuster leeft, heeft minder spijt. U bent iemand met een bijzonder verhaal. U heeft een wereld verlaten en een nieuwe wereld opgebouwd. U heeft misschien kinderen grootgebracht in een land dat niet de uwe was. U heeft vastgehouden aan wie u bent, ook als de wereld om u heen dat moeilijk maakte. En dat verdient erkenning. Van anderen, maar voor eerst van uzelf. Dank dus voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat u me een nootje wilt sturen als er iets is dat u geraakt heeft of iets dat u in de toekomst behandeld wilt horen. Ik sta altijd open daarvoor. Mijn e-mail is jmarcus01@earthlink.net. jmarcus01@earthlink.net. En ik reageer graag zo gauw dat mij mogelijk is. Dank voor het luisteren vandaag. Ik wens u een mooie, stille morgen, middag of avond toe, met ruimte voor uw eigen gedachten. Tot volgend maand hopelijk weer, wanneer we aan de ene kant en de andere kant toch wel samenkomen bij de andere kant. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw, die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Een heel goeiemorgen, geloofsgenoten, familieleden, vrienden en zo ook de trouwe luisteraars van Radio Mart. Ik heet u van harte welkom bij het programma Psalmochtend, het tweede uur. Het is vandaag 10 mei 2026. Vanuit de studio aan de Woutlichemstraat 8 te Gein wens ik alle moeders over de gehele wereld, het zij de biologische moeders, de peetmoeders, de kweekmoeders, grootmoeders, de aardmoeders, alle moeders. En niet te vergeten, Mama Sranang. Ik wens jullie allemaal namens de directie en het hele Mart Media Team een fijne moederdag. En natuurlijk ook mijn vrouwelijke collega's van Radio Mart. En allemaal die actief zijn op het Caribisch kanaal, radio kanaal van Salto. Ik groet u allen en wens u ook een geweldige moederdag. Bent u geen biologische moeder, dan bent u misschien peetmoeder, kweekmoeder, oppasmoeder. In elk geval, bij vrouwen is er altijd iets van een moeder.

Ik ga een gedicht lezen voordat we precies aan Mathilde gaan. Ik ga een moederdaggedicht lezen. Als het moet, zal ik het later weer herhalen.

Er zijn geen woorden groot genoeg en geen zin die dit alles kan vervangen. Van de vroege hulp die ik van u kreeg als kind, tot de steun waar ik nu nog op kan rekenen. Uw handen die mij altijd hebben verzorgd met een hart vol moederliefde, die mijn babytaal verstond in lichte en in donkere dagen, bracht u mij tot rust. Mama, de liefde die u mij dagelijks gaf, is nu de grond waarop ik stevig sta, waar ik ook ga of sta. In alles wat ik denk en tot nu toe heb beleefd, lieve mama. Als ik terugdenk aan mijn jeugdjaren, zal ik altijd de warmte van u als mijn moeder met mij meedragen. Ik dank God dat u mijn moeder bent. Er zijn simpel geen woorden genoeg om u te bedanken. Dank je wel, mama, voor de mens die ik vandaag geworden ben. Fijne moederdag.

0: Een heel goedemorgen, Sisa Mathilda. Wees welkom in de uitzending.
1: Een gezegende zondag toegewenst. Brother Rufus, you nanga you bere du tu. Me win si wan bless his son de tide.
0: Sisa Mathilda, wees welkom in de uitzending.
1: Een gezegende zondag toegewenst. Brother Rufus, you nanga you bere du tu. Me win si wan bless.

winst van de jongen, een winst van de biggie, een winst van de dat op een hoge leeftijd. Mama, ta mama, dem tje oma wang, vroeg of laat. Zo wang de otro mama. Dus we bien te kenten naar abere routu. Die de son de manten. Met dat dat de grand tangi baka die uw brada rifus. Dat door in genade, je kan kom baka na a studio. Voor radio mat en bless we nanga. Den apparatuur dape die kantjar aboskopu. Panya di grontapu. So lekfa u konsabik ba door alla den ontwikkelingen, alla den techniek di e ontsta, alla den sabi di gado e pot in na tonton fulibisma pichin, meki we kroos grontapu no gemakkelijk. En dat ede we blessi alles maar aan wiens poude die de zon de manten. Ja, we baro die en we die grani en tangi na alles maar die eere abrede fulibi dansen akrakti die mastagado epot in na lobby brada fu konte sonde na a radio en fu bedien a techniek die unu. We tak ook toe a directoro Norman van Gom grantani. We blessen ook toe. We blessen alle de medewerkers, alles maar die de betrokken bij Radio Mat. Die ondanks alle de storm, de squala, de meeting, toch eitang in na lok toe, toch eitang besta, is ook een wonder. Ja, voor Master Gado. Dat ondanks sommen struggle, voor veel money, voor kan set up a studio kon, dat we merk op dat ei. Wins van of voor een derde jaar vallen en opstaan, opstaan en vallen. Maar het Radio Mat is een icoon. Hè? Het is niet meer een, uit onze samenleving, onze gedachten weg te doen. Die de manten zoon de lobby wan. Mrs. Matilda e bad odi. Na Aladdin Swati wang den. Mofina wang, den troosteloze wang, den beroerde wang, ja, den die last wang sma, en den die abnoot, den die ab alle soort zorgen naar de ede, me karmastra gado santa jeje voor den anga den, en ondersteun den, en jeb den da pepe de ekari basuku jepi. Ja, in one of them salma, ja, Usef moest ik lukken den sani. Ik knap ik hef mijn ogen op. En hij lukken den bed die knap na infestie den problema. En hij praxeert dat hij maar opé misa fin jepi. En uiteindelijk ik kon tot a conclusie dat hij jepi edena in Master Gado anu. Ja, we taken zo. Tide zonde 10 mei, moederdag. Minotak furu, want mi fin taki alasma mus aba a okasi a mogelijkheid fukon takwan sani, bemoedig wan trawan, begrigi wan trawan, en bovenal tak mastagado grantani fu di amek wan dey e deji uno fu mama dey en papa dey, waardoor ukan sorry un lobby un firi. Na wang kringye ye fasi na den sma di den nanga unu dey nanga neti en den di chari pichinko in na gron tapu. Ya. Di den manten son de lobby wang. Ja, ik weet het wel dat niet alle vrouwen die moeder worden het goed doen. Ik besef ook dat niet alle moeders perfect zijn. Dat zeg ik vaak, te met jara brede voor libi. Te met tak over mama, lobby en amama, lespekifa. Dat me e besef wel, voor den sma, den ching die a problema nanga den ouders, nanga den mama of den papa. Dat die, ja, son sani, ane fil suiti in de ati. Maar des ondanks, wamma kan mek somen foto. So lazy, wamma e make photo

0: die aan een man verklaard in Tien. Er zijn vrouwen die rondlopen met zoveel geheimen in hun binnenste in de ati. Die de man tegen dem Tien, omdat de man zadel dem Tien op naar den verleden, naar den negatieve ervaringen samen den in de jonge jaren, zowang tijdens de zwangerschap. Ja, zo'n vrouw, ja, bewust, de bewanip ching en zo aan, den tapu, moeilijke fasi, de raken zwanger, misschien door incest en door verkrachting. Dan, amma, a vrouw die snow aan, zadel hem ching op, nanga in verleden. Awan si hem ching, koloku, awan nek hem ching, de vrij voel, een abba gevoel dat migado nadat mek mi mano de gelukkig of nadat mek mi mano love me of adat mek mi ma dati mi ma so. Ja, we kunnen een heleboel dingen benoemen waardoor een kind het gevoel heeft van ik heb geen moederliefde gekend of gehad. Dus ja, sisa Mathilda, ik kan comforteren. Zo mensen voor mama dati mama zo ablobi respecti mama. Maar adino sabi tak fa mi mago om nangami. Ja, en mi kan begrijpen, maar ook to mi kan tak ook to. Ima foteri alasani. Bonsi bonsi sameki. Abuan bepaalde houding of gedrag die you know if you tak ima lobby. Maar goed, me jumping. Tide son de mante lobi wa. Dame tak alas ma mawang umawang. Wins san e hinder you fu mama. Ano somar a day diskonfu mama day. Wan ook tu. Atramu na baka papa day o de ook tu. Mano ya so na mama day. Dame e versteer alla vrouwen. A vrouwelijk geslag. Me versteerde allemaal aan een adedisi. Want not ne ontstaat zomaar, niets is toeval. Dat adedis kon. A ab veel betekenis. Dat die zoveel ouders, zoveel vrouwen, kinderen beseffen dat soms niet. Dat ma, ja, mi ma dat die mi ma zo. Maar je weet niet hoeveel pijn je moeder heeft gevoeld dat ben chari kon na grond tapu. Je no sap alla den san di miten bakada befall of you. So wang ma, so ma e belande tena psychiatrische inrichtingen. So wang e las den srepi. So wang e rake in coma. So wang e rake depressief. Het kan alle kanten opgaan met een vrouw die een kind baart. Of tijdens een zwangerschap. Misap voor mijn ma bijvoorbeeld. Dat ik die mijn ma ben de zwanger voor een vriend zelf. Ik ben domanden naar een torso. Ja, dat mijn man ben perfect. Maar dan ben ik ook een. Mathilda. Zonder pa. Ik ben ik knap voor. Sogu fu uno nyang drini ve krosi gas koro ala mantien fruku abem opogwa voyo gogo hustle ti deme yere taki wei swat vrouwen kom takin so we zijn economisch niet stabiel we uno sab roko money uno sab dati ma mino ebriba san dat lobby wan. Ik bid voor mezelf ook dat me make foto. Dat me nog meer denk aan heden. Me ben limitant continu in het verleden. En vanwege dat ik one day tika trade. Maar me zie dat me ma abem hossel trangen. En waardoor zo lezen aan nog meer denau zo doen. Uno lek bidi wang, na uno bem tek a sorg abra fu dem chuan. En ya, me yeles me taki, sa me kas maki so furu chin. Zo'n thee aan een wan, er was maar wan poetje zo many ching. We moeten ook God dankbaar zijn voor de ouders die te tekel met ding, die raken zwanger, bewust of onbewust, en pak wel lief ding, dat die niet doen abortus, dat die nog een poed op ching, dat die takkie, wie zo, wie zang heeft ze na in milibi, met behou op ching. Hij beschermde me, waardoor die de voet op ching de, na grond tapu tronsani, leer is toeka, Misap tak de ben de nanga malas wat rau be guas koro. Uka lafu mana truto di metaki. Ube gwene so lesi nanga angri bere na skoro. Wan mi man obe aben. En bifra un obe makfu sabi tak angri ekir uno. Te mi ma be gogo hoso suku aso utukon. Da kande ya da mi matan swanger. Dat mijn mat obere, dat nou man kost mijn ma. Want na hossel abego hossel, na roka abego suku. Usap omeni ma, begwa kantoro go suku roko. Ga presi go suku roko. En de be worden verkracht, de be worden vernederd. En dat de be obere, dat abtien dat die. Abe geboren ma en pano ben de dape. Pano ben de fsi, pano ben de feni. One for the way there, eh? One for the way na tori we taki. Want ook to walo mamtje geboren so. Dat den sap den pa. Dat na afrouwelijke krak kweki den. Afrouwelijke energie kweki den. Dan, tide, ja. Ik begreep mijn moeder niet. Mimma no belo mi, if you sab sa mimma duanga mi, mimma dati mimma so. Ma isabi san imma dosta. Isab sa frustrer imma. Isab so trauma imma e wakang en dano futer yu le ken pichin. Ahoren atibre inne bere inne ati. Fu yu no be wakananga a las dati. Fu yu no be wakananga a balas dati. Ima tibri jiyo taki aben nyan vernedering pina fu ben tjadi kon na gron tapu komet ikon bidi en dat na a manifestatie di ye merk op fima tak imman no lobby imman e di andag imma frusta ma ino sab tak na wansan miti imma dano fu teri yu lekem ching. Dus die de moeder dag, en wens van je ati bita tegenover je ma. En wens van je vier tegenover je ma. Onthoud dat er zijn moeder die praten, die hun kinderen hun verleden vertellen. Maar er lopen ook veel ouders, veel vrouwen op deze aardbol, die hun kinderen niet opzadelen met hun pijn. Met hun trauma, met hun depressie, met hun negatieve gedrag. De normaal vertelt je dat hij die doet zo met de onbeschof of met dat. Maar omdat, als je pa ben dwang aan mij, of als zo me ben ervaren, die ben de berefie van mij, die ben lim mij, die ben veracht mij, die ben verstoten mij. Mij niet teken op die ding, maar om luku alla fasi. Suku, tak mama, sana sani di e hinder you that you know man so lobby, that you know man di lobby. Mama sani, tide na de ukan tak openlijk, tide de ukis wijsheid, ukis inzicht. Mama i abuam psychiater van nodu, mama mim tjadi gawam psycholoog, mama sana sani dat je kos nomo so je kosi. Mama san e hat you on the soup you matakan e makarin brasen tak mama afas fa ye takan mi mama afas fa ye go omanga mi ne feel bo mama sanin san store you na mi pa ben gweli bi of na mi pa ben for you of na mi pa ben me sandal you takan ai ma takan ai pa. De vader dat ik kon, je kan accepteren ook de omgekeerd van ma. Die de zonde vrouwendag. Teken. En ik kan met churi, ik kan negeren, maar aan de vergrond tapu, moederdag. En u kan veel van je vieren. U hebben alle recht voor veel van je vieren. Maar dat neemt voor dat moederdag de moederdag. Die we blessen in de naam van Christus Jezus. Alle mama. Den die make foto. Den die not de perfect. Den die vallen in den voor die opvoeding. Boom opvoeding naar den tien. Na den die vallen voor die echte tranga mama lobby na hem. Na den na den tien den. Wat het ook zei. We soort sanipsa. Nanga a uma dati. We bedi masra gado. Voor Master Gado Masseer den Ati. Voor ook to Master Gado Masseer den Chi Ati. De Mawan, de Umawan. De Firi tak de Mano ben de Giden. Dat de Ma ben pot den in te huizen. Dat de Ma ben Gitras Ma den. Voor Kwetje den adopteer den. We bedi Master Gado voor vergeef alla de Mama dati. Den. If they be make foto bewust of unbewust, we beg you pardon to them. But we beg you pardon ook to them, pichin. Die effect that they normal love them, ma of the end of other manier. Uno ben dapem, mi no ben dapem, no sap sana reide. But we beg you masak kado. For balsam de ati. For mer de ati. For make de ati. Firi lobby. Is lobby so that they can give pardon na makandra. Mama, if you chill kontakangai, no de ombushkof take it, no baring, no zagging, make udoem te jing, like a forlorn son, and paben na pe wak ten. Aben gwefre willek a pano beyagi, aben gwefing, eik taka wango sa grun tapu aben go wan abe gwef go shi tak sambo grun tapu abe wan shi grun tapu ma di grun tapu beten adrai kom baka ak napin na bible apa no yagen apa on fangin apa forgiven abe jem pa forgiven dus pichin ma wan uma wan so leki fa Aboskopu tak inna panang a verloren zoon. Aboy dry kom baka takang empa en empa takang en baka. Jewan fesa, wewa linga jen. Vergeef in. Me begi tak alap jen. De vierden verwaarloosd en afgestaan door de ma. Me begi masa gado. Fu a mama. Nanga apchin dati. De vergeef den serefi. Isabi, mino de tegen bepaalde kulturu, sani. Ja, wan mi kwetje naini, mi sap san. Ma isabi, furus ma etak, de go was fiu fiu watra, fura fa vakansi ten ekon. Dan we tak we go was fiu fiu watra, we was dat watra, la sot watra we go wasi. Ne? A Bible says, "Ben tak des ma be was nanga hip sop." We dan to go wasi, ugo was pull mo for tachi, ugo was pull fio fio, ugo was pull ala sot sani. Ma say de dan to come backa. Slip so list na let na tobo, let na prapi we bigi fetanga usrefi. San sam shanga mi ai. We fetanga usrefi. Ma we tak we go was pool mo fo taki. We go was hebi watra pool, hebi pool fo ka, pool kunu, pool fio fio. Ala son sani. Madam, ti de na di dat se nan doti. Dat akondre doti, lobi wan ko tak sa omu tachi. Look on me was we wasi. Look on me pay we pay passi. Look on me that we do. Ma look for kondre doti. Pedien limis map chinde. di e krin kondre bi kasi a kondre a doti fu sonan kondre di a symbol fu ta u doti bi kasi if uno doti a kondre no kan doti a kondre no kan doti if u krina yeye fasi if una fuka una kunu if a yeye in uno de charu di we wasi we sogu we jen to we jen kranyanyang. If ano doti, unormally be in doti. Unormally be in a kondre da we waka sada we si doti. Ushi dendri sadi tak avichi disi. Tak fa wan gedeelte fa fotom no kanin. Fa ala yu de kring, ma jes omoro de kring, nothing doing. A jes awan san de di emek u dota kondre. That one that could save Doti. One not gold and silver. Gold and silver heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Na sande in you. En dat e manifesteer in na kondre. Na dat e sorry in na kondre. En zolang uno libi smap chino kring. U yeyo asil as ching. Uno man krima kondre. Uno man klima kondre, want a yeye uno a gwen doti keba. We was puru, ma a jesi une do noti. Me abe oktuf des ma dek beji, wu de beji, un dem chin di tak una gad of chin. If usrefi ne yepi, krimpe we libi, krimpe we sribi wichi. If unaf ab gold, unaf ab noti nu oso, ma ifa oso kri no mo. If pe we libi a omgeving a biti funu pe we libi kring, da a kondre o kring. Tide mama pichin, o krimu ati, o jima kandra pardon, o takang o srefi, unaf go ala dey na ima, ina go ala dey nep chin, ma mek feyanti no de. Mek feyanti no de moro, moeder dag. Me takang ono. Misaba ala san me yera ala sani. Ano hala pichin, lob mama, ano ala mama lobi pichin. Madang, dat mek moeder dag kon, fu onderzoek u ati. Fu takang ono jeje, onderzoek u konsensi. Fou kan mek vrede nanga o mama. Fou kan vergeef o mama. En fou o mama vergeef o nou ook toe. En poer me voor. Unaf go tek was traer, eh? Unaf ga no was ma go tak dem mek fief yo wat ra juno. Missisa Matilde ratu an unogo. Want a wat ra fou poeda fief yo ade no mo voor. In umo fo aspiti diwe spiti anati na watra. Uspiti na watra. Dewe tak so lezi no, dewe tak heftak, ino tak we spiti. A he prese spiti, we spruya. Madan, te tak van uti ati. A watra dek mopo in you ati e was you. Mama e was you pichin, e was you bere rutu. Wotu. Want to take mo put di pin no ati na dat na watra in na krabasi na dat na watra in na prapi na date pou fio fio na date pou kunu a date pou me kunu le de kupi kadu a dat e yagi den takru yeye di e charu no fu od usrefi yaren lang na feyanskap sa no de fanu do da u takso wan blessi mama dey. En we hoop dat hij om meteen tot een onvergetelijke moederdag. Zowel die mama, mama zowel die pichin. Papa ook toe een gezegende moederdag. Ja, tramu dan een gezegende vaderdag. Amen.
1: Dank u, dank u, dank u wel. Sisa Matilda. Het is haast 10:50. Wilt u reageren, dan krijgt u nu de tijd. Wilt u bidden of een iemand anders moederdag wensen, dan kan dat nu ook. Later in het programma gaan we het ook doen hoor. Vandaag hebben wij POZ. Dus ik ben tot 10 uur als solist. En daarna ben ik met Peggy Royce niet. En dan gaan wij ook aandacht gaan besteden. Maar nu momenteel is de lijn vrij. Voelt u zich geroepen? De andere dames of iemand in uw familie of wereldwijd de vrouwen. Goedendag te wensen, dan is dat mogelijk.

0: Een heel goedemorgen, Wies. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ik ben zo heel ver weg, hoor ik je.
0: Alles is luid, open hier.
1: Oké, nu hoor ik je goed. Goedemorgen, Roefen.
0: Ook, nou, Emma, voor u ook een geweldige moederdag.
1: Ja, dank je, dank je. Ik bel, ik denk even een alle luisteraars, moeders, opvoeders, mensen, ook vaders die opvoeden, een goede dag toe en een mooie dag. Geniet ervan. En weet je, het is elke dag moederdag, maar het is toch fijn als je één speciaal moment kan uittrekken om het toch een beetje een accent te geven. Daarom wil ik allemaal mevrouw Elfriede, ik weet niet dat ze al terug is, Ellie Erd, mevrouw Redoet, tante Loes, Hortense, Lisa Mathilda, bedankt voor je mooie preek, zuster Carmen van Opoai. Ik zeg tegen alle vrouwen, moeders, oma's, heb een mooie dag. Geniet ervan. Ik wil alvast mijn kleinzoon Gennaro Uitelo, die morgen 25 jaar wordt en is nu met zijn moeder weg. Ik wens ze op de plek waar ze zijn ook een hele mooie vakantie toe. En ik wil hem zeggen dat ik trots ben om te zeggen dat hij mijn kleinzoon is en Claudia mijn dochter is. Het is een voorbeeldkind, respectvol. Nou, ik kan zoveel over hem vertellen. Jay, alvast een mooie Oroyari, een goede gezondheid. En voor bovenal de blessie van Anana, Maisa, Kejaman, Kejampong. En dat was het, Roefers. Een fijne zondag ook voor jou.
0: Dank u, dank u, dank u, dank u. Voor jou ook een gezegende zondag. Abon, dank je. Een heel goedemorgen, Wies. Welkom in de uitzending.
2: Ja, broer Roefers, mijn heer Bakboord.
0: Brada Bakboord, Fafio, Fafio, Fafio.
2: Goedemorgen, goedemorgen, mijn breed meer deze week. Vorige week ben ik zoeken, maar dan met de dorp. Maar mijn breed meer deze week, mijn kist in haar telefoon, want daar gaat het met een schaar day.
0: Thank you.
2: De kona studio kon je de nieuws te zien. En ik moet mijn moeder Mathilde naar radio. Voor je de mooie, leerrijke stories aantakken. Is waar wat ze zegt, helemaal, 100%. Want ik heb het ook een beetje meegemaakt met de ouders en zo, moeder, vader. Ja, dus dat is mooi en true story. Mijn wens een gezegende zondag en een gezegende moederdag, mijn wens, moeder Mathilda. En voor mij ook, wat gaat er met Misha Day? Dit is mijn taki, mijn breedte. En alle moeders en alle moeders ook. Mijn barwa hippie, hoe leg je dat idee? Verjaardag voor de moeders, idee. Alle moeders, Sadalibi, Sadalibi, allemaal gefeliciteerd vandaag, moederdag. Mijn ook is wel mooi day en ga doe je wat day toe. Want je is haar zong. En papi, je hebt een mooi stond in de zondag. Met alles aan elkaar boeien doen. Ja, Roefers? Al die, ja, ja. Al die moeders. Ik ben versterkt in mijn drieën. Dijk maar goedemorgen. En mijn zes broers en mijn zus en nichten. Fijne moederdag vandaag. Ja? Kinderen ook, kind van mij ook. De moeders. Oké? Okay? Roefers, ik ben blij dat ik ben gekomen op de radio. Voor en je hebt mij ook een pokoetje voor moederdag. Broer Olly, maar kijk, ik alleen wat net trouwen.
0: Je bent verder die Olly mooi, no?
2: Ja, maar ja, mooi. Ik heb wel mooi wat net.
0: Ja, man.
2: Maar goed, en broer, ben blij. Met jou trouwen, ik ga zo kort tijd. Bedankt.
0: Abon, bedankt. Ja, oké.
2: Doei.
0: Het is elke dag moederdag, elke dag. Maar vandaag wordt het wereldwijd belicht.

0: Je hebt een vrouw zijn ook is ching, maar de look van trash map ching. De doen sanji den, a moederlijk gevoelens, de altijd dus, den schrift toe. Den papa san de papa na nga mama, you de kon. Een heel goedemorgen, wie is welkom in de uitzending?
1: Goedemorgen, meneer Vrij.
0: Een heel goedemorgen, meneer Vrij.
1: Hoe gaat het met meneer Rupes?
0: Zo'n gangetje, rustig, ik mag niet klagen.
1: Nou, ik hoor alle mensen en de mensen die het vieren, moederdag.
0: Ja?
1: Mogen gelukkig zijn. Maar wat ik wil vragen, mijn tijd. Ik heb mijn moeder ook in de heffen. En ik zou u graag willen vragen. Als u de gelegenheid hebt het nummer te draaien van mijn ouders, mama Fabio Tide.
0: Ja, is goed. Kom goed. Eraan.
1: Fijne dag.
0: Dank u, dank u.
1: Fijne dag.
0: En ook voor mevrouw een fijne moederdag.
1: Dank u wel.
0: Ja. Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
2: Een heel goedemorgen, Lobby Brada Rufus.
0: Goedemorgen, Lobby Sisa Hortens Graceburg.
2: Yes. Odina Lasse, blij je stem te horen.
0: Dank je.
2: Vandaag is moederdag. Ik wens mezelf en alle moeders een fijne dag. Elke dag is mama die. Maar deze dag is special. Lekker matak opo en doe wat je moet doen. Agima krakti. Voor mij kondre je remisting. Desi kiwang metek me imi begi. Misrefi ook te metek me imi begi. Brada Rufus ook te metek me imi begi. Ambra Basi en Kru ook. Dendila Swalobi wang ook te metek me imi begi.
0: Chatu. Hortens, wacht even, wacht even, wacht even. Hoe me kwam afspraak. En je Archie Radio.
2: Ja.
0: Dus dat betekent dat hij fa de reclamakba. So yo bel kombaka. Want if me libi no so, bijna anderhalve minuut inodoro.
2: Is goed, is goed,
0: ja?
2: Is goed.
0: Ma, dus dat mijn actie, famang ba bel kong.
2: Is goed.
0: Ja?
2: Is goed.
0: Oké.
2: Okay.
0: Okay. Omeka deal, ja?
2: Ja, omeka deal. A deal is a deal.
0: Aboom.
2: Alibi is a lachen en traan. Anos omra daru.
0: Asade, asade lobby sisa.
2: Take me a la party.
0: Ay, dalet, ja?
2: Talk show. Bye-bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: De huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020-67-99-665.
5: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
6: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
7: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
8: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
1: Een heel goede morgen, Lobby Brada Rufus, daar ben ik weer.
0: Nogmaals welkom en voor jou ook een fijne moederdag.
1: Grand Tangi, ja. Grand Tangi.
0: We luisteren naar je.
1: Ja, en voor u ook. Ja, ja, ja. Ja. Jibby, het is zwaar, maar ik zeg niet zo het maar tegen. Zelfs toen ik weer in moest komen, ging er wat mis met die radio. Ik dacht niet zo het maar tegen.
0: Tide WAPO zetten.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat betekent dus dat een 10 uur moet schakelen over dat manga peggy de.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus, ja, oké.
1: Ja, is goed. Het programma druk. Ja, blij je stem te horen. Odi, odi, nala, see. De bradangasa in Agadam. Ook toen met ik mee in Begi. De zieke. Die de in Atozo zowel na Oso. Ook toen met ik mee in Begi. En Dendila Swalobiwang. Ook toen met ik mee. En allen sterkte in deze donkere dagen. En verder wens ik jullie allen ook een fijne moederdag. Ja, de boom komt met me in Ching en de rest. Ja, en Sisa Matelda ook, had ik ook gehoord. Wie tapt naar hemel? Je naam moeder Santa. Je kondre moe kong. Je wani moe godoro na grondtapu, soleki naar hemel. Giwi tide, dan janjan fuwi. Giwi pardon. Fuwi ogri, diwidu. So leki wi tugi padona den suma disidu wi hogri. No meki wi kong na initesi. Ma pulu wi na da ogri wang. Bikasi ala kondre da for you. And ala tranga na nga glory da for you. Tego. Amen. Ik heb dit lied meegenomen vanuit Suriname. En ik ga het ook zingen, want ik had mijn moeder ook altijd om gevraagd. Die mego verbering. Abu Kelly komt niet, kijk maar hier.

0: moeder ook een fijne dag in heaven. Alla de mama die gueli bij de pichin die gua fessi. Me wens Dala een fijne moederdag in heaven. Dat was het, Lobby Brada Rufus.
1: Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Tikka day en geniet fijn extra. Ja. Dank je.
0: Gratangi.
1: Ja.
0: Gratangi. Amagi ma krakti. Bedankt,
1: ja.
0: Hè.
1: Ja, ja.
0: En social lobby. Da. Bye bye.
1: Dat was Sisa Hortens. Volgens afspraak. Ik heb een uurtje. Minder dan een uurtje. Drie kwartier. Vandaag. Ik ga wat verzoekjes doen. En daarna nog een... hoop ik nog een gedicht voor te lezen. Ik heb wat hier. Maar we komen er niet aan toe om alles te doen. Dus, maar... ik doe mijn best. In elk geval... we gaan beginnen met de verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. Ze heeft twee prachtige nummers aangevraagd. En even de jingle, de tune van vandaag.

Waar u zich ook bevindt, de biologische moeder, de surrogaatmoeder, de peetmoeder, kweekmoeder, grootmoeders, artmoeders, mama Sranang en alle moeders rond de hele wereld. This is your day, enjoy it. Elke dag is moederdag hoor, maar vandaag wordt het wereldwijd belicht. En Adefano Udo.

0: straks iets voor de moeders die er niet meer zijn. Ja, die gedenken wij ook. In elk geval, we beginnen met de verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. Zoals ik al zei, is een vrouw die praat met muziek. Music that touches your heart. Als je niet veel wilt praten, weet je, dan laat je het muziek voor je doen. Alsjeblieft, voor alle moeders. En voor haarzelf ook. Zussen, oma's, everybody, enjoy this one. Mevrouw Ellie Riedewald.
1: Never give up. This one right here is for my aunt, my sister.
0: Flowers for every mother.
1: Every mother in my family.

tweede verzoek van mevrouw Ellie. Naila Hill met Thank You, Thank You.

Dat waren de twee mooie verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. En meneer Vrij, u hebt het allemaal gehoord. Die vraagt een nummer voor haar, voor, daar ga ik in de fout, voor zijn moeder.

mama, faf you today. Ik ga even een instrumental draaien, want ik heb het even in die... Nee. Ik heb hem al. Ja? Ik moest hem van mijn schijf halen. Ik draai niet graag van YouTube, hè? Weet je wel, reclame en dat soort dingen. In elk geval, hier is hij dan van Helen Meynals en Lou Masso.

gevraagd door meneer Vrij. Moeder in hemel. Ik doe ook de felicitaties aan mevrouw Moni Bundel. Van harte gefeliciteerd.

Happy birthday aan alle jarigen vandaag. Ook mevrouw Onnie Bundel. Ik heb hier een gedicht en een nummer voor de mensen die hun moeder moeten missen. Maar, zoals wij dat zeggen, moeder is in de hemel. Lieve mama, sinds jij er niet meer bent, voel ik mij zo vaak alleen. Omdat ik die speciale persoon in mijn leven mis. Ik mis onze gesprekken samen als moeder en kind. Ik mis jouw moederlijke advies en een schouder om op te kunnen huilen wanneer het weer eens misging met mij. Iemand die mij begreep en waar ik zelf mijzelf kon zijn, omdat ik nooit te oud was. Mama, die iemand was jij, mijn eigen moeder. Nu ik zelf moeder ben, probeer ik hetzelfde voor mijn kinderen te zijn. Maar mama, het is niet altijd even makkelijk zoals jij dat deed. Maar nu weet ik pas hoe zwaar u het hebt gehad met mij. Want er is niemand in de wereld zoals jij. Mama, jij bent mijn grote voorbeeld. En ik zal jou nooit vergeten. Want nu weet ik pas de betekenis van het lied. Tesuma habiwa mama. Pika one thing. Mi ben habi one true mama. En het bijbehorende lied is dit.

in het zometeen 10 tot 12 hebben wij het programma POZ Peggy op zondag. Roy is vandaag op afstand in Spanje. Hij luistert. Hey Roy, ook de groetjes aan jou. Namens mij, Peggy en ieder. En ook mevrouw Ellis. Ja? Yeah? Have a good time. En ik moet ook erbij zeggen. No me gago. Ik moet ook erbij zeggen. In het tweede uur gaan wij ook heel veel aandacht besteden aan Moederdag. Dan krijgt u de kans ook om uw zegje te doen. Moederdag te wensen, moeder, weet u wel. U krijgt gewoon uw zegje. We gaan wat nummers draaien daar, krijgt uw zegje. Ja? En ik heb wat nummers hier hoor. Maar een manga peggy naar bewissel van gedachten wat de nummers betreft. En het nummer wat ik net draaide. Dus Peggy kwam net binnen. Peggy zei, jongen, dat mag bief poeren. Begrijp je wel? Toen ik het gedicht schreef, dan ga ik een plaats zoeken. Want die zei, maar ben je niet verstandig? Ik denk, dat jongen, is het nummer, past ja, zo'n plaat, past ja. Ik heb een heleboel waar ze die moeders missen. Maar dit vond ik zo geweldig. Weet je wel? Ik heb een hele map hier, hoor. Je kan niet alles draaien. Maar in elk geval, hier is ook een moederdagnummer. De traditionele moederdag, zoals mama Nasibi Krosi en mama van Brian en mama van Max Neyman, Tessuma, Abiwa mama, zijn geweldige nummers, weet je wel. Maar ik heb voor gekozen vandaag en we hebben ook in POZ moederdagnummers, dus dat belooft heel wat. Ik heb wat andere nummers, maar dus nummers met een boodschap in ook, hè? Ook andere ook, hoor.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Abo.
4: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020-67-99-665. Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Prezen BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, goeiemorgen. Wat sweet is zondagmorning. Het is vandaag zondag 12 mei 2026. Tijd voor ons programma POZ. Peggy op zondag. Met Rufus en normaliter zou Roy hier moeten zitten in de studio. Maar die zit nu lekker op Mallorca. Mooi weer. Dus Rufus, goeiemorgen.
1: Een heel goede morgen, Peggy. Wat zie je er zonnig uit met je roze pak?
0: Nou, ik zal je vertellen, Rufus. Deze pak heeft mijn moeder aangetrokken toen een nichtje van me ging trouwen. Dus ik dacht, nou, het is moederdag. Laat me een pakje van haar aantrekken. En hij past, dus.
1: Zoals men zegt, moeders moeten dochters hebben.
0: Dat zeker.
1: Dat kan je een, hoe zeg je dat? Je passen over.
0: Dus dat.
1: If na Sue, if na Krosi, if na dat mama bij lobby, hij feed me met teken.
0: Met teken, me weren gewoon.
1: Dan is mama tenminste dicht bij me.
0: Dus dat. En dat had ik ook niet naar de stomerij gebracht, dus het is dubbel dicht bij me. Maar goed, we zitten natuurlijk in het programma POZ. En het is vandaag voor veel vrouwen, met name de moeders, en een speciale dag. Een bijzondere dag, mag ik wel zeggen. De eerste officiële viering van Moederdag in Nederland vond plaats op rondom 20 mei 1926. Het is nu 10 mei geworden. Dus dit jaar bestaat Moederdag in Nederland 100 jaar. Je hebt alle landen die hebben, de meeste landen hebben ook andere dagen. Ik dacht dat België en Nederland en Suriname en Curaçao dezelfde dagen hadden. Vandaar dat deze moederdag een bijzondere moederdag is. Deze dag is uitgeroepen als dag om moeders te eren en dankbaar te zijn voor het leven dat ze aan ons hebben geschonken. Ik weet dat veel kinderen en moeders vandaag het met heel veel verdriet zitten. Als ik soms met moeders bel, dat ik tak undina san baka, toch? Ga je die nanga mi dina san baka? Dan weet ik dat ze weer ruzie hebben. En Heidi is niet echt hoor. Ik noem maar gewoon iets als voorbeeld. En dat kan verschillende redenen zijn. Of je moeder is al overleden, hè, dat je verdrietig bent. Of moeder en kind hebben ruzie. Tegen het kind zou ik willen zetten, zet je er alsjeblieft overheen. We snappen je pijn ook wel. Maar jouw moeder heeft je 9 maanden natuurlijk gedragen. Ze had ook een andere keus kunnen maken. Dat vergeten sommige mensen wel, hè? Vervolgens heeft ze jou gebaat. Ook toen had ze een andere keus kunnen maken, namelijk het afstaan. Maar nee, ze heeft wederom voor jou gekozen. Dus het minste wat je kan doen op deze bijzondere moederdag. Je kan het ook morgen doen of je kan het in de week doen. Als je denkt van shit, ik heb mijn moeder even verwaarloosd. Of ik ben niet in staat geweest naar de toe te gaan. Of een dinas aanbakken. Stuur er een kaartje met bedankt voor het leven. Kijk, opvoeden doen ze op andere manieren. Maar het leven heeft ze jou geschonken. Of je kan ook een bloemetje sturen met de tekst. Mama, bedankt dat u mij het leven hebt gegund. That's all. En dan, moeders zijn niet zo heel hard dragend, hè? Want ik snap dat veel je daar bakken. Dus,
1: jawel, Peggy.
0: Rok op voor, hoor.
1: En Peggy, en, meestal, het eerste kind, hè?
0: De oudste bedoel
1: je? Ja, die moeder maakt het zelf, hè?
0: Ja.
1: Want een... Ze is een spitting image van elkaar. Yes, maar kan dat ook.
0: Als mijn moeder ons zat was, dan zei ze... Beter bij oren na wampje noemen. Mijn broer wampo geboren. Maar goed, ze heeft er 8 gehad. En we zijn er blij mee. Dus de moeders thuis en natuurlijk ook... laat me eventjes mijn lijst doornemen bij jou. Want er waren mensen boos op me. Zegt, je groet me nooit en dit en dat. Maar we zijn zo bezig met het programma. Ten eerste willen alle medewerkers van Radio Maart een fijne moederdag toewensen. Ik wil Oshine een fijne moederdag. Lilian Deekman, ook een fijne moederdag. Hermin Jumena, Kala Milan, fijne moederdag. Patricia Wilson, Ellie, Elfriede wil ik een fijne moederdag toewensen. Shirley Meinheimer, Steven Keupers, Ronnie Tan. Als je je naam niet hebt gehoord, bel me in het tweede uur. Dan kan je me ook weer zeggen van... je bent me vergeten en dan doen we het alsnog dunnetjes. Het eerste uur blijft ongewijzigd. We starten met uw horoscoop. Gevolgd door de maat verjaardagsgroet. Summa Friari Tide. Is speciaal voor de betalende leden van maart. En we gaan de verjaardaglijst van april doornemen. Want vorige maand zijn we natuurlijk abrupt uit de uitzending gebonjourd.
1: Ze zegt het goed, hè, met nadruk.
0: Maar we zijn niet boos. Maar goed, mensen belden natuurlijk en appten mij van ja, april, april. We gaan het snel doornemen, hoor. Dus niet meer boos zijn. En ja, dan nemen we de actualiteiten door in het nieuws en social media. Gaf Rufus net een voorbeeld van een verklikker binnen de politie. En we eindigen het eerste uur met het nieuws uit Suriname. Het tweede uur hebben we gereserveerd voor u thuis. Vaak in het programma POZ zijn we met zoveel andere dingen bezig. Informatie die we willen brengen, waardoor er weinig tijd is. Maar dan mag u bellen, mag u zelf feliciteren, u mag uw moeder in het zonnetje zetten, je dochter die het zo goed doet met haar kids. En ja, dan sluiten we het dus af met het interactieve gedeelte 020-471. 4291. We hebben in het tweede uur heel veel interviews. Heb ik gekregen via WhatsApp. Van mensen die moeders thuis of zichzelf in het zonnetje willen zetten. En ook aangeven wat het moederschap voor hun betekent. Nu daar zij moeders zijn. Dus dat gaan we via audio aan u doorgeven. Ondersteund door wat muziek. Ik heb het van ja, Amerika, Suriname, Nederland. Hebben mensen het doorgestuurd. Mensen die het hebben opgeschreven, heb ik gelezen. Roy heeft ook wat gedaan. Mm-hmm. Veel ook. Ook interviews gedaan met moeders. Dus dat allemaal in het tweede uur. Ben ik wat vergeten, Rufus? Nee, hè?
1: Tot nu toe niet.
0: Tot nu toe niet. Oké, dan heb ik genoeg gepraat. Laten we naar wat muziek gaan luisteren.

volgt uw horoscoop over de maand mei. Ram, Aries, 21 maart tot en met 19 april. Uw kritische en uw inschikkelijkheid staan deze dagen onder druk. Als u de overhand hebt bij discussies, zorg dan dat u niet arrogant en laatdunkend overkomt. In de liefde matcht u met de steenbok, vriendschap met de tweelingen en carrière met de boogschutter. Stier, Taurus, 20 april tot en met 20 mei. U bent perfect uitgerust voor uw huidige relatie of indien u vrijgezel bent om potentiële nieuwe romans. U bent in staat om elke situatie met betrekking tot uw liefdesleven het hoofd te bieden. In de liefde matcht u met de ram, vriendschap met de schorpioen en carrière met de schorpioen. Tweelingen, Gemini, 21 mei tot en met 20 juni. Wees voorbereid op een tijd van tintelende sensaties die een

0: voorbode zijn dat er binnenkort iets goeds gaat gebeuren. Carpe diem, pluk de dag. In de liefde matcht u met de maagd, vriendschap met de vissen en carrière met de leeuw. Kreeft, Cancer, 21 juni tot en met 22 juli. Breng geen werkgerelateerde zaken in uw liefdesleven. In plaats daarvan zoek ontspanning en plezier door elkaar een aangename massage te geven. In de liefde matcht u met de tweelingen, vriendschap met de ram en carrière met de schorpioen. Leo, 23 juli tot en met 22 augustus. Bereid jezelf voor op iets speciaals, aangezien degenen om je heen gefascineerd zullen zijn door je spontaniteit. Als jij nieuwe projecten op de rit wil krijgen, zul je geen tekort hebben aan bereidwilligen en aanhangers. In de liefde match je met de tweelingen, vriendschap met de kreeft en carrière met de schorpioen. Maagd, Virgo, 24 augustus tot en met 22 september. Het is moeilijk voor u om uw frustraties en irritaties met uw partner onder controle te houden. Het lijkt alsof u elke gelegenheid aangrijpt om met hem of haar te redetwisten. Uw gedrag kan een afknapper zijn. U zou moeten proberen uw boosheid onder controle te houden. In de liefde matcht u met de weegschaal, vriendschap met de steenbok en carrière met de steenbok. Weegschaal Libra, 23 september tot en met 22 oktober. Als u te dramatisch reageert, dan zult u grote teleurstellingen ervaren. U denkt gemakkelijk dat u het doel bent van vijandigheid. Probeer een positieve werkomgeving te creëren. Degene die toegeeft, is zelden de zwakste. In de liefde matcht u met de leeuw, vriendschap met de kreeft en carrière met de leeuw. Schorpioen, Scorpio, 23 oktober tot en met 21 november. U begint de dagen in een uitgelaten stemming en u geniet volop van het leven. U voelt positieve energie die u in staat stelt om ideeën en dromen eindelijk te verwezenlijken. Het is nu tijd om een lange reis te ondernemen en de wereld te gaan verkennen. In de liefde matcht u met de vissen, vriendschap met de leeuw en carrière met de ram. Boogschutter, Sagittarius, 22 november tot en met 21 december. Zelfverzekerd, ontspannen en in een goed humeur. Je houdt iedereen tevreden en verwacht dat het romantisch goed gaat. Niets weerhoudt u ervan om nieuwe vrienden te maken. In de liefde matcht u met de ram, vriendschap met de leeuw en carrière met de tweelingen. Steenbok, Capricorn, 22 december tot en met 19 januari. U hebt nu de gelegenheid en de helderheid van geest voor slimme beslissingen. U voelt zich op uw gemak en kunt gewoon uzelf zijn. Het is een goed moment om een vrije dag of vakantie te nemen. In de liefde matcht u met de stier, vriendschap met de leeuw en carrière met de tweelingen. Waterman Aquarius, 20 januari tot en met 19 februari. Je zult geconfronteerd worden met situaties die je geduld tot het uiterste drijven. Het is belangrijk niet te twijfelen aan je eigen bekwaamheden. Problemen kom je uiteindelijk tegen, zodat je ervan kunt leren. In de liefde match je met de schorpioen, vriendschap met de kreeft en carrière met de boogschutter. Last but not least de vissen. Accepteer anderen zoals ze zijn. Probeer ze niet te veranderen. Of klaag niet als ze fouten maken of als je een meningsverschil hebt. De controle verliezen is nooit cool. En daarna kun je spijt krijgen van de dingen die je hebt gezegd. In de liefde matcht je met de steenbok. Vriendschap met de stier. En carrière met de steenbok.
1: Krachtige oproep tot samenwerking, innovatie en duurzame productie is de Agrarische Beurs officieel geopend. 3 dagen lang komen overheid, bedrijfsleven, banken en internationale partners samen om kansen binnen de sector te presenteren. Het evenement fungeert als nationaal platform voor landbouw, veeteelt, visserij en agroverwerking. Minister Mike Noursalim stelt dat de beurs de sector zichtbaarder, sterker en toekomstbestendig moet maken, met nadruk op publiek-private samenwerking.
2: De pitch-sessies en netwerkmomenten die hier plaatsvinden zijn ontworpen om uw marktkansen direct te vergroten, dames en heren. Deze beurs is meer dan een tentoonstelling. Het is een plek waar ideeën ontstaan en partnerschappen voor het leven worden gesmeed. Ik roep u allen op, gebruik deze 3 dagen om te ontdekken, te verbinden en te innoveren. En alleen door samenwerking bouwen we een veerkrachtige en welvarend Suriname.
3: Tijdens de opening werd het belang van de agrarische sector voor de economie van Suriname krachtig onderstreept. De overheid richt zich op moderne, klimaatbestendige landbouw, meer technologie, betere exportkwaliteit en sterkere marktoegang voor producenten. Voedselzekerheid staat daarbij centraal. President Jennifer Simons benadrukte dat het land minder afhankelijk moet worden van import en meer lokaal moet produceren. Ook de economische diversificatie krijgt aandacht, zeker met de verwachte groei van de oliesector. De agrarische sector moet uitgroeien tot een stabiele tweede pijler van de economie, goed voor banen en duurzame groei. Extra kansen voor jongeren en stimulering van innovatie moet dat mogelijk maken. De beurs biedt intussen volop ruimte voor netwerken, kennisdeling en nieuwe samenwerkingen.
4: We moeten ervoor zorgen dat de grond die we hebben in de kustvlakte maximaal benut wordt. En het kan. Dus ik eindig hier ermee dat we alles eraan willen doen om de agrosector te versterken. Maar 1 ding wil ik niet doen. En dat is het bos kappen. Dat heeft geen zin. Laten we die kustvlakte daarvoor gebruiken. En dus massa op groot aan een gebruik ding. Verhuur het voor anderen. Neem 10% in een bedrijf of 15% voor je grond. Doe iets ermee als je zelf niet kan. Laat anderen het doen. Want dat is de grond die we hebben voor landbouw. En het is echt genoeg. Dus we bouwen samen aan een welvarend Suriname. Waar iedereen profiteert van vooruitgang en welvaart. Als we ook allemaal samenwerken.
1: De agrarische beurs onderstreept de urgentie en de kansen binnen de sector en moet uitgroeien tot de katalysator voor een brede structurele versterking van de landbouw in Suriname. De regering werkt aan de opzet van een geïntegreerd welzijnsbeleid waarin mentale gezondheidszorg, suïcidepreventie, huiselijk geweld en middelengebruik gezamenlijk worden aangepakt. Centraal in deze aanpak staat de herintroductie van een nationale crisishulplijn en de versterking van samenwerking tussen verschillende instanties.
5: En ik moet zeggen, mijn complimenten ook aan Just Paul. Daar hebben we natuurlijk een hele goede samenwerking mee. Want er is ook een nationale raad voor huiselijk geweld. Het is heel breed. Ook daar gaan we proberen natuurlijk een meer geïntegreerd gedeelte van te maken. En daar moeten we eigenlijk komen. Want anders werken we langs elkaar heen. Terwijl we als we effort zetten dat het één geheel daarin wordt. Dat we het hele land kunnen bestrijken in een welzijnsnetwerk.
3: Volgens onderminister Rajdat Nanan Singh van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid is het doel om te komen tot 1 gestructureerd nationaal crisisteam dat snel en effectief kan inspelen op noodsituaties. Daarbij wordt voortgebouwd op eerdere ervaringen met crisisopvang, waarbij slachtoffers langdurige psychologische en psychiatrische begeleiding ontvingen. Een belangrijk onderdeel is de herlancering van de 114-hulplijn. Deze moderne hulplijn, bemand door getrainde consulenten, moet fungeren als eerste opvangpunt en de-escalatiecentrum voor urgente maatschappelijke problemen. De focus ligt op thema's zoals suïcidaliteit, huiselijk geweld en verslaving. Volgens Jatnanan Singh hangen deze problemen nauw samen en vragen ze om een integrale aanpak, gericht op preventie en vroege interventie.
5: Iemand die structureel het huiselijk geweld moet ervaren, kan er soms zo moedeloos van worden en kan geen of zoekt geen hulp op en die kan suïcidaal gaan worden. Zie daar alvast de 3 punten waarom de logische keuze is gemaakt om die 3 aspecten mee te nemen hierin. En dat gaan we doen met hele mooie programma's. Ik graag doe ik dat interdepartementaal. Mijn collega's van Sociale Zaken en Justpol weten dat. Onderwijs weet dat ook. Dat ik ze ook allemaal betrek erbij. Dat we ook erover gaan discussiëren. De heer Koster van de buurtorganisaties weet dat. Omdat ik ook de buurtorganisaties straks... gaan we ook starten met de religieuze groeperingen. Omdat ook die een bijzondere mooie bijdrage leveren. Om een stukje welzijnswerk en dat welzijnsdoelstelling te kunnen promoten, te kunnen bevorderen en positief te kunnen stimuleren.
1: En met deze aanpak wil de overheid bouwen aan een landelijk dekkend welzijnsnetwerk. Zodat iedere burger op tijd de juiste hulp krijgt voordat problemen escaleren. Een van de pioniers van de Surinaamse televisiestichting STVS, André Stekkel, is vandaag ten grave gedragen. Zijn naaste familie herinnert Stekkel als een persoon die niet alleen passie en liefde had voor zijn werk en ook zijn hobby's. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd zijn loopbaan als fotograaf onderstreept door een familielid.
6: Zijn liefde voor het vak zag je terug in alles wat hij deed. Nauwkeurig, creatief en altijd met trots. Daarnaast was André een zeer begaafde muzikant, een echte Oropokoeman. Hij stond vooral bekend als gitarist, maar kon ook fluit en piano goed bespelen.
3: In aanwezigheid van familie en naaste dierbaren vond de uitvaartceremonie plaats. Verschillende sprekers stonden stil bij zijn grote passie voor muziek en planten. André Stekkel heeft op donderdag 23 april het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Volgens de familieberichten was Stekkel bovenal een levensgenieter. Een man die hield van gezelligheid, warmte en samen zijn. Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor wie hij altijd liefde en aandacht had, vormden zijn grootste trots. André Stekkel was een geboren muzikant. Met zijn talent, passie en liefde voor muziek wist hij vele mensen te raken en laat hij waardevolle herinneringen achter. Dit werd door de sprekers nadrukkelijk bevestigd. Muziek zat diep in zijn hart en was een belangrijk deel van zijn leven. Zijn naam en zijn bijdrage zullen blijven voortleven in harten van velen.
1: Onder het motto Rokkebank D koerst vakcentrale C47 richting vernieuwing en versterking van de arbeidersbeweging. Tijdens een recente assemblee van de arbeid stonden modernisering, scholing en het bundelen van krachten centraal. Voorzitter Robbie Berenstein kondigt daarbij de herstart aan van een verplicht scholingstraject voor bestuursleden van aangesloten bonden.
7: En dat is de basis toch van het werk. Onze ervaring is dat het kracht geeft op verschillende niveaus. Toch? Weet u wat het betekent als iedereen uit een vakcentraal, uit één mond praat? Uit iemand praat. En wie zegt dat zo, dat is. Dat kan alleen maar scholen.
3: Volgens C47-voorzitter Robbie Berenstein bestaat er een onterecht beeld over de vakbonden. Vooral door gebrek aan informatie. Hij benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan betere arbeidsomstandigheden en dat de communicatie richting leden en samenleving wordt versterkt. Ook de kredietoperatie van C47, die nog relatief onbekend is, krijgt een nieuwe impuls en zal actiever worden gepromoot. De boodschap van Berenstein is duidelijk. Nolla si bribi, verlies het geloof niet, maar blijf vertrouwen in eigen kracht.
7: Rokkomans, vakbonden, hebben ontiegelijk hard gewerkt. We werken nog steeds hard om de situaties van werknemers te verbeteren. Wij zeggen aan alle Rokkomans, no las bribi. In afvalboeien, in afvalboeien, in afvalboeien.
1: Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Mike Nur Salim, ontkent met klem dat er contracten bestaan tussen de regering en Mennonieten. Volgens hem zijn de berichten hierover onjuist. De discussie leidde recent opnieuw op na beweringen vanuit verschillende maatschappelijke groepen dat er wel degelijk afspraken zouden zijn gemaakt.
8: Het ministerie bezit landbouwarealen. En wie ook wat wil doen, gaat volgens de set of rules werken. Er zijn regels die te maken hebben met milieu, regels die te maken hebben met de gemeenschap, regels die te maken hebben met verblijf hier. En iedereen moet zich daaraan vasthouden. Als je nou Mennoniet bent, als je nou Cubaan bent, nou, het ministerie geeft geen arbeidsvergunningen, geeft geen verblijfsvergunningen. Dus dat moet elders gevraagd worden. Maar voor nu hebben wij geen overeenkomst. Dus.
3: Volgens minister Mike Noor-Salim verblijven er al geruime tijd Mennonieten in Suriname, waar zij actief zijn in landbouw en bijdragen aan de ontwikkeling van de agrarische sector. Internationaal staan deze gemeenschappen bekend om hun efficiëntie en grootschalige productiemethoden, van voornamelijk maïs en soja en veeteelt. Tegelijkertijd is er ook kritiek omdat Mennonitische landbouwactiviteiten in verband worden gebracht met grootschalige ontbossing voor landbouwdoeleinden. In Suriname wordt hun aanwezigheid gezien als een kans om de voedselproductie te verhogen en afhankelijkheid van import te verminderen. Tegelijkertijd benadrukt de minister dat het behoud van het bos voor de regering hoogste prioriteit blijft.
8: Dus zonder nu even een waardeoordeel over te vellen over wat men ergens anders heeft gedaan, wij zullen waken, zoals de president heeft gezegd, de vice-president, dat onze milieuregels, dat we daaraan vasthouden. Voor alle ondernemingen boven de 100 hectare is er een milieustudie vereist. Dus wie ook wat aan groot landbouw wil doen, die gaat die stappen moeten aflopen.
1: Mennonieten uit Belize hebben de afgelopen jaren minstens 6 keer Suriname bezocht om duizenden hectare land te inspecteren en meer te leren over lokale regelgeving. Daarbij werden ze samen met zakenlieden als Ruud Soeverein van Terra Invest Suriname en Guyana.
9: Beste luisteraars, even uw aandacht. Het horoscoop die ging even mis. We hebben hem opgenomen, maar hij werd afgekapt bij Mart. En we gaan hem even overnieuw. We hebben nog even wat tijd, niet te veel, maar we gaan hem even overnieuw spelen voor u. Dus mensen, bent u gereed?

0: dagen onder druk. Als u de overhand hebt bij discussies, zorg dan dat u niet arrogant en laatdunkend overkomt. In de liefde matcht u met de steenbok, vriendschap met de tweelingen en carrière met de boogschutter. Stier, Taurus, 20 april tot en met 20 mei. U bent perfect uitgerust voor uw kritische en uw inschikkelijkheid staan deze dagen onder druk. Als u de overhand hebt bij discussies, zorg dan dat u niet arrogant en laatdunkend overkomt. In de liefde matcht u met de steenbok, vriendschap met de tweelingen en carrière met de boogschutter. Stier, Taurus, 20 april tot en met 20 mei. U bent perfect uitgerust voor uw huidige relatie of indien u vrijgezel bent om potentiële nieuwe romans. U bent in staat om elke situatie met betrekking tot uw liefdesleven het hoofd te bieden. In de liefde matcht u met de ram, vriendschap met de schorpioen en carrière met de schorpioen. Tweelingen, Gemini, 21 mei tot en met 20 juni. Wees voorbereid op een tijd van tintelende sensaties die een voorbode zijn dat er binnenkort iets goeds gaat gebeuren. Carpe diem, pluk de dag. In de liefde matcht u met de maagd, vriendschap met de vissen en carrière met de leeuw. Kreeft, Cancer, 21 juni tot en met 22 juli. Breng geen werkgerelateerde zaken in uw liefdesleven. In plaats daarvan zoek ontspanning en plezier door elkaar een aangename massage te geven. In de liefde matcht u met de tweelingen, vriendschap met de ram en carrière met de schorpioen. Leo, 23 juli tot en met 22 augustus. Bereid jezelf voor op iets speciaals, aangezien degene om je heen gefascineerd zullen zijn door je spontaniteit. Als jij nieuwe projecten op de rit wil krijgen, zul je geen tekort hebben aan bereidwilligen en aanhangers. In de liefde match je met de tweelingen, vriendschap met de kreeft en carrière met de schorpioen. Maagd, Virgo, 24 augustus tot en met 22 september. Het is moeilijk voor u om uw frustraties en irritaties met uw partner onder controle te houden. Het lijkt alsof u elke gelegenheid aangrijpt om met hem of haar te reden twisten. Uw gedrag kan een afknapper zijn. U zou moeten proberen uw boosheid onder controle te houden. In de liefde matcht u met de weegschaal, vriendschap met de steenbok en carrière met de steenbok. Weegschaal Libra, 23 september tot en met 22 oktober. Als u te dramatisch reageert, dan zult u grote teleurstellingen ervaren. U denkt gemakkelijk dat u het doel bent van vijandigheid. Probeer een positieve werkomgeving te creëren. Degene die toegeeft, is zelden de zwakste. In de liefde matcht u met de leeuw, vriendschap met de kreeft en carrière met de leeuw. Schorpioen, Scorpio, 23 oktober tot en met 21 november. U begint de dagen in een uitgelaten stemming en u geniet volop van het leven. U voelt positieve energie die u in staat stelt om ideeën en dromen eindelijk te verwezenlijken. Het is nu tijd om een lange reis te ondernemen en de wereld te gaan verkennen. In de liefde matcht u met de vissen, vriendschap met de leeuw en carrière met de ram. Boogschutter, Sagittarius, 22 november tot en met 21 december. Zelfverzekerd, ontspannen en in een goed humeur. Je houdt iedereen tevreden en verwacht dat het romantisch goed gaat. Niets weerhoudt u ervan om nieuwe vrienden te maken. In de liefde matcht u met de ram, vriendschap met de leeuw en carrière met de tweelingen. Steenbok, Capricorn, 22 december tot en met 19 januari. U hebt nu de gelegenheid en de helderheid van geest voor slimme beslissingen. U voelt zich op uw gemak en kunt gewoon uzelf zijn. Het is een goed moment om een vrije dag of vakantie te nemen. In de liefde matcht u met de stier, vriendschap met de leeuw en carrière met de tweelingen. Waterman Aquarius, 20 januari tot en met 19 februari. Je zult geconfronteerd worden met situaties die je geduld tot het uiterste drijven. Het is belangrijk niet te twijfelen aan je eigen bekwaamheden. Problemen kom je uiteindelijk tegen, zodat je ervan kunt leren. In de liefde match je met de schorpioen, vriendschap met de kreeft en carrière met de boogschutter. Last but not least de vissen. Accepteer anderen zoals ze zijn. Probeer ze niet te veranderen. Of klaag niet als ze fouten maken of als je een meningsverschil hebt. De controle verliezen is nooit cool. En daarna kun je spijt krijgen van de dingen die je hebt gezegd. In de liefde matcht je met de steenbok. Vriendschap met de stier. En carrière met de steenbok. Last but not least de vissen. Accepteer anderen zoals ze zijn. Probeer ze niet te veranderen. Of klaag niet als ze fouten maken of als je een meningsverschil hebt. De controle verliezen is nooit cool. En daarna kun je spijt krijgen van de dingen die je hebt gezegd. In de liefde matcht je met de steenbok. Vriendschap met de stier. En carrière met de steenbok. En dit was uw horoscoop. Uw geluksmomentje luidt als volgt. Geluk vermenigvuldigt zich als we het met anderen delen. Ja, dat was uw horoscoop. We gaan over naar het verjaardagsmomentje. Ik neem die van april door en dan in de tweede uur dan gaan we die van mei doornemen. Rufus, heb je muziekje voor ons voor de verjaardag?
1: Ja, ik ben even zo

0: 2021, even kijken hoor. Ja, we gaan even de verjaardaglijst doornemen. We hebben gehad de heer R. Balker, was 21 april jarig, deelt zijn dag samen met mevrouw R. Munslag. Vervolgens 3 april was jarig mevrouw D. Bergmans, deelt haar dag samen met mevrouw Dalglish. 22 april mevrouw L. Blake, 29 april mevrouw A. Botsen. 4 april de heer A. Veller en 18 april meneer of mevrouw L. Farinum. Heb je nog een muziekje?
1: Ja.
0: Ja, dan vervolgen we de lijst van april. 7 april mevrouw A. Groenhart. 11 april mevrouw O. Koubal. 11 april deelt haar dag samen met mevrouw E. Krekko. En dan hebben we 29 april mevrouw A. Rusveld. 9 april mevrouw N. Lieflang. En april wordt afgesloten door meneer of mevrouw R. Abel.

En op woensdag 13 mei is jarig de heer Druivendaal. Op zondag 17 mei is jarig mevrouw S. Willems. Op dinsdag 19 mei is jarig de heer H. Tan. Op woensdag 21 mei is jarig mevrouw Hortens Kreesburg. Op dinsdag 26 mei is jarig mevrouw C. Vient. En op vrijdag 29 mei is jarig mevrouw Bertine Redoet. Op zaterdag 30 mei is jarig mevrouw J. Persson. Op zondag 31 mei is jarig de heer of mevrouw E. Durham. En dan heb ik drie collega's als laatst. Op 3 mei, zondag 3 mei, vorige week dus was jarig, collega Roy Vient. En op woensdag 20 mei is jarig Guus Geurts. En op dinsdag 26 mei is jarig Raoul Welsh. Danawa, hip, hip, hip, hip, hip. Hoera, hoera, hoera.

0: Ja, maar ja, ik zou denken dat Peggy jarig is. Maar ja, heeft misschien nog een gevaarlijk mooi boeket, ja, zo. Ja? Peggy, waar was je pipipo dat je in de zin hebt van het kind, zo?
1: Even, no? Dat is...
0: Ja.
1: Even kijken, wie weer aan bril, even.
0: Nee.
1: Bedankt voor alles, fijne moederdag, liefst Dionne Reemak. Dat heb ik van haar gehad. Dat is heel, heel, heel leuk. En ik weet dat Dionne op vakantie is, maar, dus ze heeft het door een courier laten brengen.
0: Maar ik heb je live, hè, Peggy? Dus, ja?
1: Oh, je hebt me live.
0: Ik heb je live, ja?
1: Ik dacht dat we al uit de uitzending waren.
0: No.
1: Ik ben even gestoord, want ik moest eventjes een boeketje in ontvangst nemen. Met een kaartje. Bedankt voor alles. Fijne moederdag. Liefst Dionne Reemak heb ik gekregen. Mooi boeketje.
0: Oké, okay, dan.
1: Het is een boeket versierd met geld.
0: Ja, maar ja, waarom wil je dit hebben?
1: Ja, werkelijk, ja. Dank je wel. Het ontroert me. Dank je wel.
0: Peggy, we gaan eruit. Nee, nog één minuut.
1: Ik hoor je op het moment dat ik een mama ben.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Radio voor, door en met u.
4: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
5: De 9e editie van de Nax Iconenkalender is uit. En deze kalender bevat het verhaal van 12 bijzondere Surinamers die op hun eigen wijze hun bijzondere bijdrage hebben geleverd of leveren aan de Surinaamse Bromkidjari. We hebben het over iconen als Eddie Snijders, André Loor, Ronald Kolff, Nita Ramcharan en vele anderen. Steun het werk van de organisatie voor gemeenschapswerk Nax en koop een kalender voor 400 SRD bij Nax aan de Thompsonstraat, Vaco of

0: In Amsterdam en Rotterdam kunt u uw iconenkalender halen voor maar €15. Deze iconenkalender naar Yusani, naar Misani, naar Walasani.
1: Hippie, juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo luister nog. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Juwelier Wiering, Ferdinand Bosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Juwelier Wiering.
2: Toujours, na Wiegi Reisbureau Capricio Stoers. Is dat padet toch? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu. Dat wan taki de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstrati. Voor zet je op olanyi free. Gwa para maribo. Nanga kande. Isa fasande. Trasef gronta pa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru te 020-67-37-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op bije moun de manting, ja? Ajuru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, Reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam-Nederland is gestart. De consul-generaal Roseline Daan.
1: Dit is Mart. Al langer dan
2: 40 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: is inmiddels 11:11 en u luistert nog steeds naar het programma POZ, Peggy op zondag met Rufus en Roy. Roy, zoals gezegd, zit in Mallorca, maar die heeft zijn gedeelte op audio, dus daar gaan we straks naar luisteren. Zoals beloofd is dit het uurtje speciaal voor de moeders en verzorgers, met veel muziek en audio's van moeders die vertellen wat het moederschap voor ze betekent. Ik heb net een hele mooie bos bloemen ontvangen. Vorig jaar ben ik ook verrast geweest, hè, Rufus?
1: Ja.
0: Toen was Daisy in de studio. En het is een bosje van Dionne Remak. En Dionne, nogmaals bedankt. Sosse Lobby, dankjewel. Dankjewel. Goed, Rufus, we gaan...
1: Naar het gedeelte van Roy.
0: Yes. Nee, we gaan gewoon de eerste pakken.
1: Dat is Happy Mother's Day. En volgens mij is dat die van Roy.
0: Nee, nee.
1: Welke dan?
0: Ja, hoor. Doe maar. Zeker. Ik word oud.
1: Okay. Nee, afleiding.
2: Tekeningen, kleine briefjes met handgeschreven tekst. Ik hou van mama, bevestigen dat ik trots mag zijn als moeder. Makkelijk is het niet altijd om een kind de beste opvoeding te geven, maar dankbaar ben ik elk moment dat ik een mama ben. Ik wens alle moeders, oma's, tantes, moederfiguren en mijn moeder een liefdevolle moederdag toe. Laat je heerlijk verwennen vandaag.
3: Hij zegent je dag aan dag, zodat je in zijn liefde leven mag. Je gebrokenheid mag je hem geven, ook dat is een deel van jouw aardse leven. Met zijn vleugels zal hij je beschermen, hij wil zich over jou ontfermen. Nu mag jij de wereld laten weten, dat God bestaat en geen mens zal dat vergeten. Je bent uniek en waardevol, je bent gezegend, dus hou vol. Jij bent een zegen voor de mensheid, vergeeft daarom ook hun slechtheid. Dank u wel, lieve moeders, heel veel liefs en een hele fijne moederdag. Sosso Lobby, muah, bossie en brasa, en God bless you all. Fijne moederdag.

0: Moederschap is een avontuur dat niemand kan voorbereiden en waarbij het belangrijk is om te onthouden dat je naast moeder ook nog steeds mens bent. Ik feliciteer elke vrouw met deze speciale dag, zij die gebaard hebben of niet, maar een belangrijke rol vervullen in het opvoeden van kinderen.
1: Vandaag is een bijzondere dag. Ze noemen het Moederdag. Bij deze wil ik alle lieve moeders...
2: Moederdag is zo speciaal voor mij omdat het een onvoorwaardelijke liefde is. De band tussen moeder en kind dat eigenlijk centraal staat. Een dankbaarheid tonen voor de opvoeding, zorg. En wat altijd ook leuk is, zijn dezelfde gemaakte cadeautjes die je meestal krijgt op Moederdag.
3: U hebt de eer met Lillian. Wat betekent Moederdag voor mij? Een moederhart, een gouden hart. Moederdag betekent voor mij alle liefde die ik mag krijgen, die ik gegeven heb, geniet ik ervan. Ik weet niet wat ik allemaal moet zeggen, maar mensen, de moeders vooral, en de vaders die moeders zijn, die geef ik ook heel veel kracht, liefde, wijsheid, alles van de wereld gun ik jullie. Maar moederdag betekent extra verwennerij. Elke dag is moederdag, maar moederdag 10 mei is extra verwennen voor de moeders en aan de moeders en bij de moeders en in de moeders. Moederdag wil zeggen die lobby, die liefde, die genade, die kracht. Dit komt van Lillian Deekman.
4: Mama,

0: Moederschap is een avontuur dat niemand kan voorbereiden en waarbij het belangrijk is om te onthouden dat je naast moeder ook nog steeds mens bent. Ik feliciteer elke vrouw met deze speciale dag, zij die gebaard hebben of niet, maar een belangrijke rol vervullen in het opvoeden van kinderen.
1: Vandaag is een bijzondere dag. Ze noemen het Moederdag. Bij deze wil ik alle lieve moeders en ook de stoute moeders een bijzondere dag toewensen. Want ook stoute moeders zijn door een moeder uit liefde op de wereld gezet. Ik heb de gelegenheid en kans gehad om een jaar lang voor mijn 95-jarige moeder te gaan zorgen, mantelzorgen. Het was de moeite waard. Dus als moeder iets fout zegt of wat dan ook, accepteer het maar in stilte. Ik wens jullie allemaal een geweldige dag. Geniet ervan op eigen wijze, maar maak gebruik van de dag. Namens de familie Milan Hofman, meer bekend als Carla. Succes allemaal en gaan jullie ervoor.

0: Ik ben Laverna, afkomstig uit Aruba. Moederdag betekent voor mij liefde, waardering en invloed van moeders op de samenleving. Veel moeders zeggen dat het elke dag Moederdag is.
1: Gramorgo, gramorgo. Vandaag een speciale moederdanswens namens een moeder voor de moeders. Een hele fijne moederdag. Moeder, alle lobby's, alle brasa's en alle blessings voor alle lieve mama over de hele wereld. Lobby, bossy en brasa's voor alle lieve mama. Soso lobby, liefde, liefde, liefde. Dankjewel, een fijne moederdag allemaal.
2: De mooiste moederdagen heb ik als warm en liefdevol ervaren toen de kinderen op de basisschool zaten en elk jaar met een mooie tekening thuis kwamen. Nu ze volwassen zijn, gaan wij een hapje en een drankje doen, maar alleen als dat uitkomt, zo niet, komt het een ander keer. Een moederhart geeft altijd liefde. Maureen.

0: Vandaag, 10 mei, is het moederdag. Ik zelf zit in Mallorca. Maar dat mag niet nalaten om toch wat over moederdag te zeggen. Mijn moeder als zodanig vond moederdag eigenlijk niks. Want ze zei, dat is een commercieel feest. En dat zal misschien ook wel zo zijn. Maar wat belangrijk is namelijk, dat zij en bijna alle moeders die ik ken zeggen, dat moederdag is eigenlijk elke dag. Ouders, dus moeders, moeten ontzettend veel doorstaan. Je hebt dan 9 maanden ook zo'n kind in je buik, het kind je bevalt. En dan moet maar blijken, als al de liefde, alle inspanning, alle pijn en moeite, ook als het kind opgroeit, de moeite waard is. En dat weet je nooit, want zolang je ouder bent of moeder bent, heb je de verantwoordelijkheid en de zorg van die kinderen, ook hoe oud ze worden. Tenminste, je zou zeggen, als ze volwassen zijn, kan je ze als ouder loslaten. Maar mijn ervaring, ook met mijn eigen ouders, was altijd toch wel dat ze heel erg betrokken waren bij ons. En dat ze niet ons voorschreven wat ze moesten doen. Maar als er wat was met mij, mijn broer of mijn zusters, was er toch wel zorg. Ook toen mijn ouders, mijn moeder, kleinkinderen kregen, was er zo sprake van zorg. Dus als moeder heb je hele leven zorg. En ik moet zeggen, als ik kijk naar de meeste moeders die ik ken, die hebben het fantastisch gedaan. De mensen, wat ik wil zeggen is dit. Ze hebben hun best gedaan. En ik weet, het leven is niet zo makkelijk. Maar die moeders hebben soms ook het niet makkelijk. Dan heeft hun man of hun vriend heeft ze wel of niet verlaten. En soms hebben ze wel een goede man. Maar heeft die man weinig inkomen, moeten zij dat ook aanvullen. Dan heb je, die kinderen willen ook merkkleren. Die kinderen willen naar feesten. Die kinderen willen van alles. Dus voor die moeders die dan alles willen doen voor hun kinderen, ja, dat valt allemaal niet mee. Zeker in deze economische tijden. En toch proberen de moeders elke dag. Ik ken moeders, al hadden ze zelf dan niet te eten, gaven ze dat aan de kinderen. Nou, dus moeder zijn is een heel bijzondere iets. Dus ik wens alle moeders vandaag, 10 mei 2026, een fijne en goede moederdag toe. En aan alle kinderen wil ik zeggen van, wat je moeder ook heeft gedaan, wat er ook gebeurd is en hoe dan ook, vergeet niet dat zij uiteindelijk de 14, 15 jaar van je leven wel voor je heeft gezorgd en vaak nog heel lang. Dus vergeet niet dat zij er was toen je poepte, toen je huilde, toen je verdrietig was, toen je blij was. Je moeder was er altijd. Beste moeders, dit was Roy Carter voor POZ op zondag 10 mei 2026. Het gaat u goed.
1: Aisha zegt het volgende over Moederdag. Moederdag, dan moet ik ook aan mijn eigen moeder denken. Die zei, Moederdag is iedere dag. En dat ervaar ik nu zelf ook zo. Moederdag is voor mij niet 1 dag per jaar, maar iets wat voortdurend beweegt. Moederdag is elke dag aanwezig zijn, blijven praten, grenzen stellen, zonder meteen te straffen. Dat is geen makkelijke weg, zeker niet met puberende dochters. Moederschap is niet alleen geven, maar ook ontvangen. Die energie en liefde die je terugkrijgt van je dochters, hoe klein of groot, soms ook maakt het wederkerig. Tegelijkertijd vraagt het veel alertheid van je. En dat kan best uitputtend zijn. Het is logisch dat het soms voelt als balanceren tussen loslaten en vasthouden. Moederdag is voor mij niet zozeer in het vieren zelf, maar in even bewust stilstaan bij dat proces. Hoe je groeit samen met je dochters, hoe je het telkens opnieuw probeert en hoe die band zich ontwikkelt. Niet perfect, wel echt.

Hallo, mijn naam is Letitia van Moederdag. Bij Moederdag denk ik altijd aan mijn moeder die niet meer in het leven is. Ik ben altijd verdrietig op Moederdag, omdat ik altijd aan haar denk. Ik krijg altijd tranen in mijn ogen, omdat ik heel veel contact met mijn moeder had. Ik belde haar elke dag, zodat ik in problemen zat. Belde ik mijn moeder op en dan nam ik het altijd mee wat ze me zei. En dat lukte wel. Maar dat ik nu moeder ben, probeer ik het ook aan mijn kinderen door te geven. Mijn kinderen te leren om op het rechte pad te blijven. En dat vind ik fijn. En mijn kinderen waarderen mij zoals ik hun ook waardeer. Dat is het. Dat vind ik van Moederdag. Meer niet. En heel veel liefde. Oké.

0: Ja, het is inmiddels 12:05. Ik hoop dat u genoten heeft van deze moederdaguurtje, van dit moederdaguurtje. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. Ik groet u en wens u nog een mooie moederdag. Bedankt voor het luisteren en tot zondag 14 juni. Dan zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van Peggy op zondag POZ met Rufus en Roy, de voltallige kroet erbij. Rufus, nog een fijne moederdag voor jou, hè?
1: Ja, ik ga naar moeder zo meteen. De rest mij ook hetzelfde u te wensen. Een fijne moederdag aan alle vrouwen, todo el mundo, gehele wereld. We gaan afsluiten nu met een nummer. That's what the pain taught me. Luistert u naar mooie muziek, ja? Tot de volgende keer. Adios.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de Straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al twee LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Ik denk dat.
0: Oh, belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
2: Goedemiddag, luisteraars en welkom bij Radio BTA. Ik zou eerder zeggen Radio BTS, belastingtoeslagenschandaal. En we heten u van harte welkom bij dit programma. Wij hebben straks om over 10 minuten een telefonische gast in de persoon van niemand anders dan de heer Erwin Ment, coach. En we gaan hem dus een aantal zaken bespreken met hem als het gaat om de manier waarop Ontdek Je Plekje gemeente heeft om om te gaan met slachtoffers die te maken hebben met deze belastingtoeslagenschandaal. En ik ben natuurlijk niet alleen op deze middag. Ik ben met Naomi Belgrave. En ik heet er ook van harte welkom in deze uitzending. Naomi, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: En welkom.
3: Goedemiddag, luisteraars. Ik heet iedereen welkom op deze moederdag. En vanuit Stichting Ontdek Je Plek willen we alle moeders een fijne moederdag toewensen.
2: Oké. Misschien is er nog iets wat je te melden hebt, ook met name als het gaat om het tweede uur, of heb je de nodige boodschappen?
3: Ja, in het tweede uur. We gaan zo dadelijk met Erwin Min aan de gang. En in het tweede uur zal ik het een en ander informatie delen over Stichting Ontdek Je Plek, wat we allemaal al hebben gedaan en wat er nog gaat komen aan activiteiten en alles.
2: Oké. Heb je nog nieuwtjes voor de luisteraars op deze ochtend? Is er een actualiteit die je met ons wil delen?
3: Op dit moment even niet. Mijn assistent heeft even nagelaten om informatie te delen met mij.
2: Okay.
3: En door de drukte van het nieuwe pand, want we zitten nu in
2: dat
3: een
2: is nieuws.
3: Nieuw pand. Ja, dat is nieuws.
2: Vertel ons dus een beetje over.
3: Ja, we zitten nu in een Stichting Ontdek Je Plek zit nu in een pand in Amsterdam-West op de Jan Eversenstraat 737-739. Dus daar zijn we de afgelopen week heel erg druk mee geweest en nog steeds druk. Met de inrichting, verven, alles. En daar gaan we dus vanaf woensdag aanstaande gaan we daar onze cliënten ontvangen. En er is op woensdag, donderdag en vrijdag is er van 10 tot 6 doorlopend spreekuur. Mensen kunnen zich ook nog steeds online via de website aanmelden, registreren. En zo komen ze dus bij ons terecht voor een fysieke afspraak indien zij daar behoefte aan hebben.
2: Oké. En in verband met de dienstverlening, want ik mag het toch zo verwoorden. In het kader daarvan dan hebben we straks in het tweede uur inhoudelijk informatie als het gaat om de diensten die vanuit de Jan Eversenstraat ook zullen worden verleend aan de doelgroep waarvoor ontdek je plekken, zeg maar, de zaken voor ontwikkeld die de belangen van die doelgroep kunnen behartigen.
3: Helemaal correct.
2: Dus dat hebben we in het tweede uur in een gesprek met mevrouw Beryl Steinbach. Heb ik dat goed?
3: Nee, helaas kan mevrouw Steinbach in het tweede uur. Ja, of we moeten even kijken of we daar even kunnen bellen. Maar ze is nu onderweg naar de Jan Eversenstraat. Om even nog het een en ander rond te breien, zeg maar. Nee, dus het is allemaal hard werken. Maar uiteindelijk zitten we dan wel in een fantastisch ingericht pand. Waar we dus onze doelgroep mogen verwelkomen.
2: Oké. Okay. Nou, ik kijk even naar de tijd. En we hadden een afspraak met de heer Urwin Ment. En we gaan kijken als we dus contact kunnen opnemen. Ik wil aan onze technicus vragen om toch iets leuks te zoeken voor de moeders in het kader van Moederdag. Nou, eentje van Brian Bijlhout. Ja, mama. Dat zou fantastisch zijn. En natuurlijk vanuit deze plek groeten we aan ieder die betrokken is bij de stichting Ontdek je plek, maar in het bijzonder de moeders die ook het ene en ander hebben mogen ervaren als het gaat om deze belastingtoeslagenschandaal. En nu hoogstwaarschijnlijk heel veel, na zoveel inzet van de stichting, weer enigszins in hun kracht zijn gezet. Namens Ontdek je plek wens ik jullie een hele fijne moederdag. En natuurlijk voor de mensen waarvan ze nog steeds op zoek zijn naar hoe het gaat met hun kinderen. En ook op zoek zijn naar de banden die moeten worden ontwikkeld om weer een goede relatie op te bouwen. Vooral die moeders wensen we heel veel kracht, heel veel sterkte namens Ontdek je plek. We gaan naar een speciaal nummer. Speciaal voor alle moeders.

0: Ja, luisteraars,
1: is zover. We hebben onder de knoppen de heer Erwin Ment. En met hem gaan we dus in gesprek. We zeggen een hele goede middag. Is dat de heer Erwin Ment?
2: Goedemiddag, Glenn.
1: Hey, goedemiddag, Erwin. Fafio.
2: Midé. Een fijne moederdag aan jullie allemaal daar. Oude collega's, toen ik je weer sprak na lange tijd, besefte ik me ineens weer dat ooit eens mijn mooie radiocarrière, wat ik een aantal jaren gedaan heb, bij jullie begon. Mijn allereerste keer uitzending mogen maken, was omdat Norman me vroeg om het een keer te doen. Ik ben hem zo dankbaar nog steeds en ik vergeet het nooit meer. Dus het is heel fijn om weer eens een keer zo live binnen te zijn bij Mark.
1: Ja, nee, ik kijk naar mijn technicus, want vaak hoor ik mensen zeggen dat de mensen die inbellen heel zacht overkomen. Maar ik hoor je ook heel slecht, want het zal hier liggen aan mijn headphone misschien. Maar
2: nou, ik hoor je inderdaad ook zelf heel ver op de achtergrond.
1: Je hoort me ver op de achtergrond. Ja. Dus ik denk dat mijn microfoon ook niet echt goed open is. Erwin hoort me ook niet zo goed en ik hoorde mezelf ook heel slecht. Maar ja, oké, het wordt een beetje beter nu, denk ik. Ja, Erwin. Nee, ik denk ook aan de periode. Het was de Tweede Zwelingstraat.
2: Ja, okay.
1: Waar je actief was als ex-collega. En ja, goede aanwinst van Maart, maar helaas. Je was heel snel weer weg.
2: Ja, vertrokken naar Rotterdam.
1: helaas. We hadden echt een hele goede aaier en je was natuurlijk ook een hele fijne collega.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja. Erwin, we gaan het hebben over jouw expertise, de kennis. Misschien is het goed om de mensen thuis, want je bent intussen ondernemer.
2: Ja.
1: Kan je de mensen thuis vertellen wie is Erwin Ment?
2: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Erwin Ment. Ik ben 48 jaar, vader van 4 kinderen, inmiddels ook opa van een prachtig kleinkind. En ik woon en werk in Rotterdam als healing coach. Ik help gezinnen, dus met gezinstherapie, met relatietherapie en ik doe 1-op-1. Mijn werkveld, mijn werkgebied is de mentale gezondheid. En waar je naar de dokter gaat om te kijken of je fysiek in orde bent, help ik mensen die wat meer struggelen met hoofdzaken, met emoties, met zielverwante zaken en dus ook trauma-gerelateerde zaken. En ik heb een praktijk in Rotterdam, waar ik dus met heel wat mooie zielen dit werk mag doen. En dat doe ik al bij elkaar zo'n kleine 15 tot 20 jaar. Ik begon al eigenlijk in de begincarrière van mijn journalistieke tijd, waaronder onder andere het radio maken, ook bij jullie en later in Rotterdam ook. En daar ben ik mee doorgegaan. En op een gegeven moment merkte ik dat de gesprekken steeds dieper gingen. Mensen kwamen met meer informatie over zichzelf uit de gesprekken. En zo ben ik eigenlijk heel natuurlijk gevloeid in coaching en therapie. En dat doe ik dus nu al een hele tijd met heel veel plezier en dankbaarheid. Dat in een notendop.
1: Ja, voordat we gaan, zeg maar als het gaat om je kennis en kunde met betrekking tot jouw coachschap in het kader van healing, wil ik toch even met jou kijken, want als we het hebben over die toeslagenschandaal, dan weten we dat heel veel zaken die mensen hebben moeten, die mensen zijn overkomen, te maken hebben met een stukje veiligheid, angst en natuurlijk onzekerheid. En ik ben natuurlijk benieuwd als het gaat om de route die je ontwikkeld hebt, als het gaat om hulpverlening vanuit jouw inzichten en kennis, wil ik het toch hebben over die toeslagenschandaal. Want hoe kijk je naar het geheel als het gaat om dat wat de mens is overkomen ten aanzien van dit?
2: Nou, wat ik natuurlijk en wat de meeste van ons wel of persoonlijk hebben meegemaakt of wel van gehoord hebben, is dat er ergens tussen 2005 en 2019 volgens mij waren er tienduizenden gezinnen die plots duizenden euro's in schuld kwamen vanwege dramatische gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de Belastingdienst. Nou, dat was één grote financiële chaos. En waar het eigenlijk toe geleid heeft, zeker bij een bepaalde groep binnen de gemeenschap, dat het heel veel chronische stress heeft opgeleverd. Probeer je voor te stellen dat wanneer jij aangeslagen wordt, in dit geval dan voor een toeslag, die je dan wel of niet zou hebben aangevraagd en dat terecht of onterecht was, maar waar jij dan voor beschuldigd werd, kregen heel veel mensen binnen de gemeenschap het idee dat ze fout waren, want zo werden ze bestempeld. En probeer je de stress voor te stellen die daarbij meegaat. En probeer dan weer de stress voor te stellen die dat heeft en de impact die dat heeft op gezinnen. Binnen gezinnen, je had ook één oude gezinnen, maar ook twee ouders gezinnen. Mensen die al het ook al wat moeilijker hadden, niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Die dan heel veel last hadden daarvan. De schaamte die eruit voortkomt. De breuk van vertrouwen met de overheid bijvoorbeeld, maar ook binnen gezinnen zelf. Want als jij niet je hoofd boven water kan houden omdat je ineens plotseling heel veel financiële zorgen hebt, dan kan het een doorwerking hebben op jouw taken en verantwoordelijkheid als ouder. En daarom heb je ook van die gekke verhalen gehoord later over uiteenzetting. Of uithuiszetting bedoel ik, excuus. Waar je merkte dat het zelfs zo ver ging dat mensen het hoofd niet meer boven water konden houden en de stress, de spanning, de druk ook invloed had op je zorgtaak. En je kon gewoon niet meer de juiste vaderlijke of moederlijke taken doen in huis. En dan kwam ineens jeugdzorg erbij kijken. En daarom heb je daar heel veel ellende van gekregen. En het is echt een hele kwalijke zaak wat er toen gebeurd is. En in mijn werk kreeg ik dan te maken met mensen die dus nu achteraf, want redelijk veel wordt nu weer rechtgetrokken, maar die mentale slijtage, die impact is dermate groot dat we daar nog steeds van moeten herstellen. En vandaar dat mijn werk ook zit op herstel, verbinding en echt kijken hoe de mentale doorwerking je nu weer aan het werk zet om te werken aan jezelf. En dat moeten we als gezin doen. En daar zit mijn werk. Maar het was wel echt een pittige periode. En nu nog steeds voor heel wat mensen en gezinnen.
1: Ja, als we kijken naar de rol van de stichting Ontdek je plek, waarmee je ook een samenwerkingsrelatie hebt.
2: Ja.
1: Hoe kijk je naar de rol die Ontdek je plek daarin speelt als het gaat om dat stukje hulpverlening?
2: Cruciaal. Het Ontdek je plek is als stichting een belangrijke motor om allereerst de gezinnen op te sporen, ze te vinden, maar ook om gevonden te worden. Want voor veel gezinnen is het vaak een hoge drempel om überhaupt toe te geven of te erkennen dat ze onderdeel zijn van dit schandaal. En het heeft alles te maken met identiteit. Je wil niet gelinkt zijn aan een schandaal, want je ontleent dan vaak, en dat is wat mensen natuurlijk doen, je identiteit eraan. Dus je wil daar niets mee te maken hebben. Dus om dat überhaupt toe te geven is al een hele grote stap. Dus het is belangrijk dat een stichting zoals Ontdek je plek er is, waar je niet veroordeeld wordt aan de voorkant, maar dat je als mens gezien wordt en als gezin gezien wordt in wat je nodig hebt en wat je is overkomen en wat dat heeft betekend. In plaats van de stempel, je bent zo één die slachtoffer is geworden. Nee, ik zeg ook, de manier waarop ik ernaar kijk, we hebben niet te maken hier met gebroken gezinnen, we hebben te maken met gewonde gezinnen. En op die manier moeten we ernaar gaan kijken en daar is een stukje heling en verwerking en herstel nodig.
1: Ja, je praat niet over dus gebroken, maar gewonde gezinnen. Waarom maak je dat onderscheid, als ik vraag mag?
2: Ja, omdat ik het belangrijk vind om mensen te empoweren. Mm-hmm. En het moment dat je tegen iemand zegt, in mijn werkveld is dat heel belangrijk, veiligheid is heel belangrijk, het moment dat je kijkt, en daar is een stukje heling en verwerking en herstel nodig.
1: Ja, je praat niet over dus gebroken, maar gewonde gezinnen. Waarom maak je dat onderscheid, als ik vraag mag?
2: Ja, omdat ik het belangrijk vind om mensen te empoweren. Mm-hmm. En het moment dat je tegen iemand zegt, in mijn werkveld is dat heel

0: En ik geloof daar niet in. Ik geloof dat ons als mensen overkomt ons dingen. En dat is heel impactvol. En dat kan een doorwerking hebben op je psyche. Maar het betekent niet dat er geen kansen zijn voor herstel. Ja. En het begint bij de taal. Het begint bij wat we daarover zeggen. Het begint bij wat we mensen daarover vertellen. Over wat er mogelijk is voor ze. En als je tegen iemand begint te zeggen, je bent kapot. Dan sta je al gelijk met 10-0 achter. Zeg tegen iemand van, er zit kracht in jou. Dit is niet wie je bent, dit is wat je is overkomen. En je zal zien dat iemand er heel anders naar gaat kijken. En veel sneller met het herstel kan beginnen.
1: Ja, toch. Ik hoor je praten. En je bent zeg maar een van de deskundigen die met deze doelgroep aan de slag gaat. Als het gaat om de sporen die enigszins patronen hebben, als het gaat om zeg maar dat wat mensen kan verwonden met betrekking tot dit schandaal. Zie je daarin patronen waarvan je zegt van die sporen moeten mensen goed in de gaten houden? Als het gaat om de patronen die sporen hebben achtergelaten.
0: Ja, een paar hele opvallende patronen zijn die helaas een doorwerking zijn van deze hele affaire. Is wat ik al eerder zei, is die stress. Dat is echt chronische stress. Wat kan leiden tot overspannenheid. Wat kan leiden tot een manier dat je het gevoel hebt dat je alle controle kwijt bent. Het heeft ook op je zelfbeschikking effect en invloed. Alle gevoelens die je hebt van zekerheid, daar is het een aanslag op. Omdat je bestempeld bent, je bent benadeeld en je hebt jezelf daarmee geïdentificeerd. Dus wat je krijgt bij heel veel gezinnen, en zeker bij ouders, is dat ze dan in de overlevingsstand gaan. En die financiële druk en dan ook nog de maatschappelijke druk, dus wat wij ervan vinden en hoe we ernaar kijken, maakt dat je dan prikkelbaarder wordt. Je hebt wat meer moeite met structuur en soms treed je dan ook verwaarlozing op. Je verwaarloost jezelf. En in het ergste geval verwaarloos je ook nog je dierbaren, je kinderen. Ja, en dan krijg je heel veel escalatie. Dan krijg je relaties die uit elkaar vallen. Vaders en moeders die het niet meer samen kunnen vinden en die dan met elkaar in conflict raken. Huwelijken die stranden. Er zit zoveel druk hierop. Dus de impact van wat hier gebeurd is met deze affaire, het valt niet te onderschatten. Het is heel groot.
1: Ja, en toch ben ik ook heel erg nieuwsgierig. We hebben al een aantal uitzendingen gemaakt en we kregen wat informatie her en der, waarvan mensen zeiden van, er is een hele grote doelgroep waarvan 75% bestaat uit de mensen van Surinaamse komaf die hiermee te maken hebben gehad. En ik vroeg me ook af, stel je zou behoren tot die groep als het gaat om de mensen met een Surinaamse achtergrond. Je woont in dit land en dit overkomt je. Hoe veilig kan je als mens die behoort tot een andere doelgroep, hoe veilig kan je nog voelen in deze maatschappij? En als dat gevoel van veiligheid gaat knagen aan jou, hoe kijk jij naar de mensen, of tenminste, hoe benader je als hulpverlener die groep die zich redelijk onveilig voelt in deze maatschappij vanwege deze misdaad, om het maar even zo te noemen?
0: Ja, dat is ook best wel een grote groep. Er is een redelijk grote groep die zich onveilig voelt in maatschappelijke context. Dus die op straat loopt en die contacten met mensen in de supermarkt, in het uitgangsleven, sociale contacten in het algemeen, gewoon heel spannend vinden vanwege de labels die uit zo'n schandaal voortkomen. En wat ik altijd zie bij de mensen die bij mij komen in de praktijk, is dat het gevoel van onveiligheid ook nog oude pijn triggert. Dus iets wat nu gebeurd is, dit is iets van natuurlijk van de afgelopen jaren, maar als we zeker kijken naar ouders, kan dat ook tot gevolg hebben dat het oude traumatiek naar boven haalt. Dingen die je in het verleden misschien nog niet helemaal verwerkt hebt, wat sowieso al een struggle was, waar je misschien al mee te kampen hebben. En het patroon die ik hierin heb gezien, dat dit vaak mensen betreft die sowieso al niet zo heel veel met innerlijk werk of met mentaal werk bezig zijn geweest. Die al veel langer meer aan het overleven waren en gewoon heel sterk moesten zijn. En altijd moesten komen opdagen, altijd hard werken, nooit ontspanning. Voor die groep is het gewoon veel zwaarder. Kijk, als je al wat meer werk hebt gedaan aan jezelf, als je veel

0: beter weet wie je bent, dan kan zoiets je wel overkomen. Maar dan heb je genoeg stamina, heb je genoeg weerbaarheid om dan weer sneller weer terug te stappen in de maatschappij en je plek te claimen. Maar heb je dat niet, dan word je al veel sneller een slachtoffer van het systeem. En dan voel je je ook langer een slachtoffer. En dan is het veel moeilijker om eruit te komen. Ja, en die groep heeft extra hulp nodig. En ik denk dat vooral voor die groep is wat we doen met Ontdek Je Plek heel belangrijk. Ze moeten gezien worden, want ze hebben misschien niet zelf de tools om het werk te doen. Ik heb de kans gehad om dit werk te doen. Er waren mensen in mijn omgeving die hebben mij laten zien van het is oké, om naar een therapeut te gaan. Het is oké, om een coach in te schakelen. Maar velen van ons uit onze community en uit onze cultuur hebben niet geleerd dat het oké is. Dus dat is echt een ding waar we nog stappen in mogen maken. Het moet genormaliseerd worden om hulp te vragen.
1: Oké, ik zit niet alleen. Ik zit met mijn collega Naomi Belgrave. En,
0: Hi Naomi.
1: Maar voordat Naomi aan het woord komt, we hebben een beller die iets wilde opmerken of vragen. Die stellen we ook in de gelegenheid. En we zeggen een hele goede middag. Wees welkom in de uitzending.
2: Ook een goede middag toegewenst, heer Glenn.
1: Goedemiddag, meneer Banansi.
2: En ook aan jouw gast daar zo, Naomi.
1: Ja, dat is mijn medepresentatrice.
2: Medepresentatrice.
1: Ja.
2: En ik wens er een goede moederdag toe.
3: Dank u wel.
2: En wie is de meneer op afstand?
1: Dat is de heer Erwin Ment.
2: Oké, meneer Erwin Ment. Ik ga u een vraag stellen als u even meeluistert. En dat is namelijk, kunt u me uitleggen hoe de mensen verzeild zijn geraakt in de toeslagenaffaire? Ik ga het met een voorbeeld aangeven van mijn zijde. Een ervaring die ik heb meegemaakt. Ik heb een bankrekening, internet gebeuren. En op een gegeven moment zag ik 3000 gestort op de rekening. Maar ik wist niet waar die vandaan kwam. Als ik een beetje hebzuchtig was, dan zou ik het gebruikt hebben. Maar ik heb hem gelaten. En na ongeveer een half jaar tot 8 maanden werd er met mij weer contact opgenomen. Hé, meneer Banansi. We hebben verkeerd een sombedrag gestort daar bij u op de rekening. Wilt u ervoor zorgen dat we het weer terugkrijgen? Ik heb ze niet gezegd, maar ik heb één ding gezegd. Ik heb het gebruikt. Ze zeggen oké, dan kunnen we een regeling treffen om het stapsvoets weer terug te betalen. Oké, ik heb gezegd, is goed. Hoe dan? Hebben ze uitgelegd. Maar uiteindelijk heb ik het hele bedrag dat ik had staan op mijn rekening, heb ik teruggestort. Dus ik geef dit als voorbeeld hoe instanties je kunnen verleiden om ongewenste handelingen te plegen, waarbij je jezelf in de knopen gaat werken. Want voor hetzelfde geld hadden ze 30.000 kunnen storten. En ik had het gebruikt. Bijvoorbeeld een huis of een verre reis geboekt. En zat ik in de schulden. Dus kunt u mij vertellen hoe het komt dat de toeslagenaffaire aan de hand nu is? Oké, ik bedank.
1: Dank u wel, Banansi, voor je vraag. Erwin?
0: Ja?
1: Ik heb de vraag van Banansi gehoord. Het zou misschien goed zijn, want in de tweede uur... Ja. Dan gaan wij dus... Omdat wij ook afgelopen keer toen we in de uitzending zaten... Ondanks het feit dat we dus al een reeks programma's gemaakt hebben... Zijn er toch een paar mensen die nog niet helemaal doorhebben... Wat er is gebeurd met mensen hier in dit land. Mm. En misschien moeten we de tijd nemen in het volgende uur...
4: om
1: stapvoets goed uit te leggen wat die toeslagenschandaal precies inhoudt. Misschien is dat maar, ik hoor wel een component in Banansi zijn betoog die te maken heeft met hij zag geld op zijn rekening, maar er is een zekere mate van angst, want er komt geld op je rekening, je denkt van, maar wacht even, ik kan niet aan het geld komen en ik moet heel voorzichtig zijn, want ik heb wel eens verhalen gehoord waar mensen in grote problemen zijn geraakt. En vooral mensen met een bepaalde etnische achtergrond. Kan het zijn dat die trauma ook enigszins een beetje nationaal geworden is?
0: Ja, trauma is natuurlijk een algemeen fenomeen. En het is vaak niet eens zo groot als we het altijd maken, hè? Maar verschillend per persoon. Er hoeft maar iets impactvols te zijn gebeurd en het heeft een aanslag op je lijf en het gaat zitten in je zenuwstelsel. En als je er niet over praat, als je het niet verwerkt, dan draag je het jaren met je mee. En het heeft een uitwerking op verschillende manieren. De ene die is zich... Die heeft dan een patroon of een coping, waardoor hij wat moeite heeft om te verbinden met anderen. De ene heeft verlatingsangst, de andere heeft moeite om met verantwoordelijkheden om te gaan, waaronder dus ook financiën. Er is een verscheidenheid aan oorzaken en gevolgen die te koppelen zijn aan impactvolle gebeurtenissen.
1: Ja.
0: Het verhaal van meneer, ik ben natuurlijk geen fiscus, hè, man. Ik ben niet van de belasting, ik heb niet de kennis. Ik heb niet de inzage ook vanuit de belasting. Ik weet dat er gewoon heel veel fout gegaan is. En ik weet dat het systeem wat dit betreft niet deugde. En dat echt aan verandering toe is.
1: Ja.
0: En wat ik weet is dat waar mensen werken, fouten worden gemaakt. En soms is het institutioneel is het helemaal fout in het systeem. En dat is gebleken in deze affaire. Wat je natuurlijk ook hebt, is dan vervolgens hoe gaan wij om en hoe reageren wij dan vervolgens op de fouten die het systeem maakt. Want wij zijn mensen, het systeem is door mensen gemaakt, maar uiteindelijk zijn wij mensen verantwoordelijk voor onze eigen daden. En is het systeem dat ook door mensen gemaakt is, ook iets wat verantwoordelijk is voor de mensen die ze maken. En hier wordt het heel grijs. Want waar ligt dan fout, is wat de vraag die we stellen. En ik denk zelf persoonlijk, als je het mij vraagt, dat we ons niet moeten richten op wie of wat is er fout. Maar wat gebeurt er en waarom doen we het en hoe kunnen we het anders doen? En wie heeft daar de verantwoordelijkheid voor? En in het voorbeeld van meneer, ja, je kan het op zoveel manieren bekijken. Als er geld binnenkomt en jij gaat je afvragen, is dit mijn geld? Heb ik ervoor gewerkt? Heb ik iets gespaard? Heb ik geld apart gezet? Krijg ik iets terug wat ik niet verdiend had? Vaak weten we ook niet hoe het systeem werkt, hoe het belastingssysteem werkt. Of als we onze inkomstenbelasting hebben ingedaan, hoe dat werkt. Wat krijgen we terug? Hoe moeten we dat invullen? Daar hebben we heel veel hulp bij nodig. En niet iedereen van ons heeft de rust en de kennis om daar even rustig voor te zitten. En het helpt wel, zodat wanneer zo'n bedrag op je rekening komt, dat het logische denken ook aangaat. En dat je ook gaat inchecken van, oké, maar waar kan dit vandaan komen? Klopt dit wel? En het tegenovergestelde is ook zo. Als er ineens heel veel geld van jou gevraagd wordt, moet ook dat systeem aangaan van, hé, er klopt iets hier niet. Ik moet aan de bel trekken, want dit kan niet kloppen. Het zou niet zo moeten zijn dat ik dit bedrag moet betalen. Dus het vraagt vooral een bepaalde mate van bewustwording. En hoewel ik natuurlijk op het mentale stuk zit, daar werk ik met mensen. Maar dit stuk betreft is het denk ik belangrijk dat we als gemeenschap ook werken aan ons. Gewoon bewuster zijn van wat we doen.
1: Ja, ik zie Naomi nog steeds met die vragende blik. En ik ga haar nu de gelegenheid stellen om haar vraag te stellen richting Erwin. Ga je gang, Naomi.
3: Hi Erwin, met Naomi. Alles goed met je?
0: Hoor
3: je me? Ja.
0: Nog eens een keer, Naomi.
3: Hoor je mij?
0: Ja, nu hoor ik iets beter.
3: Oké, prima. Welkom in onze uitzending.
0: Dankjewel.
3: Erwin, we hebben elkaar 2 weken geleden ontmoet.
0: Ja.
3: In Noord-Limburg. Tijdens een ontwikkelweekend van Stichting Ontdek Je Plek. Ja, en ik wilde van jou graag weten hoe je dat ervaren hebt met alle moeders, kinderen. Eveneens wil ik even aangeven dat jullie echt een heel fantastisch programma in elkaar gezet hebben toen voor alle moeders of alle deelnemers. Hoe heb jij dit ervaren, zo'n dag?
0: Ja, dankjewel. Allereerst voor het compliment inderdaad. Ik voelde me vereerd, allereerst om gevraagd te worden uiteraard. om dit werk te mogen doen. Want ik zie dit werk wat ik doe niet alleen maar als werk, ik zie het ook als een roeping. Dus het moment dat ik word gevraagd om, en zeker binnen de community, want ik werk voor meerdere groepen, maar als ik binnen mijn eigen community gevraagd word om het werk te komen doen, dan ben ik altijd extra enthousiast en dan ben ik nog warmer en nog liefdevoller, kom ik ten strijde. En om dan te ontmoeten gezinnen, heel warm, het waren 6 gezinnen in totaal, volgens mij bijna 20 vrouwen en kinderen. Dus de vaders waren er niet bij in dit geval. Maar om dan de gezinnen zo te treffen, je kon ook merken dat er ook sprake was van vermoeidheid. Je kon merken dat er sprake was van, oh ja, we hebben echt ook nodig om even te ontspannen. We hebben het nodig om even samen te komen in een andere context dan onze eigen vertrouwde omgeving. Want die is vaak heel bezwaard, hè. Als jij thuis hebt gezeten in het huis waar die verdraaide blauwe enveloppen elke keer weer op de mat vallen. Of dat er telefoontjes plegen en als kind kijk je naar je moeder en je ziet er in de stress omdat ze weer iets moet uitleggen aan een of andere consulent of een of andere ambtenaar. Die misschien ook nog eens een keer praat vanuit een toon en vanuit een plek waardoor jij je als groep in een hokje geplaatst voelt. Ja, dat doet wat met je. En om dan gezinnen dan dit weekend te zien ontspannen en gewoon even te kunnen zijn. Geen verplichtingen, geen verantwoordelijkheden, maar weg uit de bekende omgeving. Ook een beetje uit je comfortzone, maar daar moet je natuurlijk ook wennen. Maar in de natuur, we hebben daar op een gegeven moment ook buiten gezeten. Heel mooi in het kring, we hebben oefeningen gedaan. Dan kon je echt ook de gezinnen zien landen. En even een momentje samen hebben in verbinding. En dat is echt een hele mooie route naar herstel.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Zo heb ik het ook ervaren. Ja. Nou ja, ik vond het gewoon goed werk. Zelf wat jullie neer hebben gezet, jij en Jair.
0: Ja,
3: en nou, we hopen sowieso dat jullie vaker of dat wij vaker gebruik kunnen maken van jullie diensten met andere groepen.
0: Ja, nee, dat is al toegezegd, dus dat gaan we sowieso doen. Ik ben sowieso altijd van de duurzame aanpak. Ook in mijn werk. Er zijn klanten bij mij die al jaren bij mij komen. En alles is dat ze na een paar aantal jaren weer eens terugkomen, weer voor een incheck. Maar ik ben wel van de duurzame verbinding, omdat ik geloof dat herstelwerk is niet eendagswerk. Het is niet een workshop, een sessie en dan zijn we klaar.
3: Klopt.
0: Nee, het is psyche, het is onze geestelijke toestand. Dat betekent dat we wel die lagen moeten blijven aftellen. We moeten blijven inchecken. We moeten blijven vragen, hoe gaat het nu met je? Wat voel je nu? Wat ervaar je nu? Waar ga je doorheen? Wat overkomt je? Hoe kijk je er zelf naar? Hoe reageert je omgeving op je? Je moet blijven inchecken. En het is goed om dat met enige frequentie te doen, zodat je ook echt kan vaststellen waar we zitten in ons proces. Dus ja, ik hou van duurzame verbindingen. En met een speler als Ontdek je Plek heb ik al heel snel het gevoel gehad van dit is wel iets waar ik graag mee wil samen wil blijven werken. Ja.
3: Oké, leuk.
1: Nou, mooi compliment ook richting de stichting. En toch, ik ben benieuwd, want zo terloops, dan hoor je ook, zeg maar. Oké, we gaan naar een kleine break. We gaan naar een hele kleine break. En we komen dan zo even terug bij Erwin. Even luisteren.
4: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Ja, luisteraars, op deze dag zijn we dus in gesprek met de heer Erwin Ment. De mensen die later hebben ingeschakeld. Erwin Ment is coach, mental coach, healing. En hij is een van de mensen waarmee de stichting afgelopen week een paar healing sessies hebben gehad in Leeuwarden, dacht ik?
3: Noord-Limburg.
1: Oh, Noord-Limburg. En nou, mensen zijn razend enthousiast over de aanpak van Erwin. En daarom ben ik ook benieuwd, Erwin, wat kan je ons uitleggen waarin maak je het onderscheid als het gaat om ja, de reguliere zaken die ja, toch bij vele mensen bekend zijn. Je bent toch een man van ook Surinaamse komaf. Je werkt ook met heel veel mensen van Surinaamse komaf die te maken hebben hiermee. Op welke manier kan jij je onderscheiden van de rest?
0: Ja, mooie vraag. Het is wat ik terugkrijg van de mensen, wat ze bij mij ervaren, is mijn oordeelloosheid. Kijk, het is heel makkelijk om mensen een stempel te geven die iets naast hebben meegemaakt. Zo van, oh ja, jij hoort dan bij dat groepje en dan ga ik je dan op die manier behandelen. Ik werk zo niet. Ik kijk naar de mens achter de omstandigheid. Ik kijk naar de mens achter de affaire. Ik zorg ervoor dat het systeem niet jouw identiteit wordt, maar dat de mens voorop gaat. En dit is ook bijvoorbeeld de reden dat wanneer ik met gezinnen werk, zeker waar er kinderen bij betrokken zijn, dat ik ook niet meteen ga naar allerlei therapeutische gesprekken. Wanneer ik kom, en dat zullen de mensen ook tijdens het weekend hebben ervaren met mij, het moment dat ik kom, ga ik eerst even inchecken. En we gaan eerst even kijken naar het lichaam. Hoe zit je in je lichaam? Ik werk dus ook psychomotorisch. Dat betekent dat je moet ook kijken hoe het zenuwstelsel is. Want wanneer dingen ons overkomen, de eerste plek waar het gaat zitten is in ons lichaam. We weten het niet altijd te verbaliseren. We weten niet altijd te vertellen wat ons dwars zit. Soms zitten we gewoon met dat gevoel en we voelen dat ongemak in ons lijf. Dat is de reden waarom velen van ons ook naar de huisarts gaan of naar de fysio gaan. En dat we ongemakken voelen, terwijl het allemaal een oorsprong heeft met onze mentale staat van zijn. Dat hebben we niet altijd door. Dus wat ik doe wanneer ik met mensen ga werken, ik ga weg van het oordeel, ik ga weg van het hokje. Ik ga eerst even inchecken. Hoe voel je? Hoe zit je in je lijf? Ik doe soms ook meditatieoefeningen als het moet. Eventjes contact maken met de aarde, echt even gronden. En even tot rust komen en ontspannen. En pas dan gaan we in gesprek. Dan pas kunnen we kijken van, oké, waar sta je? En zelfs dan nog is het oordeel weg, want ik wil echt even weten, wie ben je en hoe ben jij gevormd tot de persoon die je nu bent? En ik denk dat ik daar heel direct, soms ook confronterend, ik sta er ook bekend omdat ik het spiegel altijd voorhoud. Mijn bedrijfsnaam heet ook Innerviewer. Dus niet interviewer, maar Innerviewer. Dat ik bij mensen naar binnen kijk, maar dat is alleen maar om het te spiegelen en om aan jou terug te geven waar je staat. Maar ik doe dat altijd liefdevol en niet oordelend. Altijd bevragend, altijd vraagstellend. En ik denk dat mensen dat heel prettig vinden om op die manier met mij te werken, omdat je je dan veilig voelt. En veiligheid is natuurlijk in mijn werkgebied, in mijn werkveld, dat is de gouden standaard. Dat als je dat niet hebt, dan kan je mensen sowieso niet helpen. En dan willen mensen ook niet door jou geholpen worden. Ja. Dus wat mij, denk ik, goed in de markt zet om dit te kunnen doen, is mijn niet alleen mijn vermogen, maar vooral ook mijn wil om oordeelloos te zijn en mensen echt te helpen. En ik ben ook oprecht geïnteresseerd. Dus dat is wel iets wat ook nodig is. Je moet willen weten wat er speelt. Je moet de persoon willen leren kennen. En niet alleen maar denken van, oh, daar komt er weer iemand met het verhaal. Ik zit er vandaag eigenlijk niet op te wachten. Nee, zo ben ik niet, zo werk ik niet. Ik ben een mensenmens, ook als professional.
1: Ja, en toch ook wat mij nieuwsgierig maakt, Erwin. Want kijk, dit schandaal, ja, die heeft zich jarenlang, zeg maar, gemanifesteerd. En mensen die worden meegezogen in een grote vorm van ellende die ook te maken heeft met angst. Want ik bedoel, als je jarenlang een zwart boven je hoofd ziet cirkelen en iemand die zegt tegen jou, of tenminste jou, dat wat jij vertegenwoordigt geeft aan van jij bent nu bankroet. Jij hebt de schuld en jij gaat nooit meer het leven kunnen leiden die je heel graag heb willen hebben voor jou en je kinderen. Ik bedoel, die angst, die gaat zich op een gegeven moment verankeren in jouw zijn. In jouw alles wat je met je meedraagt. Die angst, hoe groot is die? Hoe verwoestend is die? Hoe zie jij dat?
0: Ja, ook weer dit verschilt per persoon. De persoon die al wat meer zelfkennis heeft en wat weerbaarder is, die kan daar wat makkelijker doorheen werken. Maar de persoon die heel kwetsbaar is, die niet die mentale ondersteuning heeft of groei heeft doorgemaakt, voor die is het verwoestend. Want als jouw eigenwaarde laag is, je zelfbeeld negatief is, en dit komt er bovenop, mizado. Je probeert je voor te stellen dat kan tot krankzinnigheid werken en leiden. Dus er zijn een paar binnen onze gemeenschap die hier echt heel zwaar mee te kampen hebben gehad. En misschien nog steeds. En die dus echt hulp nodig hebben, professionele hulp ook, om weer op te trappen. Want het is echt niet een klein ding. Maar wat ik zei, het is wel per persoon, per gezin bepalend. Het is maar net hoe sterk je bent mentaal om hiermee om te gaan. Ja.
1: Oké. We hebben het gehad over een veiligheid. Dat mensen zich misschien in deze maatschappij minder veilig voelen. We hebben het gehad over de angst die zich kan verankeren in zo iemand zijn zijn. Maar wat zijn de andere zaken waarvan jij als een deskundige zegt van dit zijn de zaken waar we op moeten letten als we het hebben over de doelgroep die hierdoor getroffen is? Wat zijn de zaken voor jou op een rijtje waar we rekening moeten houden als het gaat om deze doelgroep?
0: Nou, een van de eerste dingen die heel belangrijk zijn om vast te stellen is wat dit doet met het vertrouwen. Vertrouwen is een heel bepalend element van onze zekerheid, van ons gevoel van zekerheid. Het moment dat daar een aanslag op wordt gepleegd, en dat is in dit geval het geval, dan hebben we een probleem. Dus ons gevoel van zekerheid voor een heleboel mensen staat op het spel aan de hand van deze affaire. En dan heb ik het vooral over het vertrouwen in het systeem. Kijk, we wonen in een land waarin systemisch heel veel bepaald is voor ons zorgstelsel. Dus voor de manier waarop wij de kwaliteit van leven ervaren. Dus onze zorg, onze financiën, de infrastructuur, dus ook de belastingen. Alles wordt gedraaid door een systeem die wij hebben ontwikkeld om eigenlijk wat meer gemak te creëren voor de mens. Maar het moment dat het systeem dus hapert of niet werkt, of het nou intentioneel is of niet, maar het moment dat het niet werkt, dan ondervinden wij hinder. En dan kan dat dus leiden tot een gevoel van wantrouwen. En dat wantrouwen, dat zet zich door. En daar zit het gevaar. Want als je het gevoel hebt dat je niet veilig bent in een land die het systeem dus hoog houdt, want je krijgt dan het gevoel van oké, maar als dit het systeem is, dan is dit de waarheid. En als het systeem, dus dit land, zo naar mij kijkt, dan ben ik niet veilig. Dan voel ik geen vertrouwen. En dat geeft een doorwerking tot je werkprestaties, je schoolprestaties, je rol binnen het gezin. Je voelt minder vertrouwen om te ondernemen. Je voelt minder vertrouwen om je best te doen op school. Je schoolresultaten gaan achteruit. Je werkt niet meer adequaat. Je merkt geen progressie meer. Je groei stagneert. En daar zitten dus de gevaren van dit soort systemen. Daar zitten de doorwerkingen. En daar moeten we echt goed op letten. En echt aan blijven werken. Aan twee kanten. Aan onszelf, maar ook aan het systeem om dat te veranderen. Want we moeten beide tegelijk doen. Het is niet of het een of het ander. Ik hoor wel eens discussie van ja, we moeten ons vooral focussen op het systeem. En anderen zeggen nee, laat het systeem voor wat het is. We moeten ons met onze mentale gezondheid bezighouden. Nee, allebei. Het is geen keuze. Het is allebei.
1: Ja. Als er nu op dit moment ouders die hierdoor getroffen zijn, die enigszins ook merken dat het ook effect heeft op kinderen binnen gezinnen, op welke manier dan ook. Wat zijn de adviezen die je kan geven aan de ouders die nu luisteren en merken van mijn kind die is niet zo zelfverzekerd en mijn kind die is ook een beetje angstig als het gaat om zeg maar het welzijn van zijn of haar moeder. Wat adviseer je ouders die kinderen hebben die ook geraakt zijn hierdoor, waardoor ze nog steeds uit balans zijn en zich geen raad weten met de omstandigheden van met name vooral als het gaat om eenoudergezinnen?
0: Ja, dit is een hele belangrijke, Glenn. Want Deze is cruciaal. En ik ben ook blij daarom dat je deze vraag stelt. Want ik weet dat er nu ook, misschien nu zelf ook luisteren, misschien ouders, misschien uit één oude gezinnen, misschien alleenstaande moeders, die worstelen met eigen problematiek. Dus dat de stress, de misschien zelfs depressie, op grens van een burn-out of weet je wel, en die daar nu op dit moment mee te kampen hebben. En je misschien niet zo goed kan vaststellen waar het vandaan komt. Misschien heb je de affaire zelf meegemaakt, zit je erin, maar voel je heel veel ongemak. En heb je nog de verantwoordelijkheid voor de kinderen. En dan voel je je ook nog eens schuldig dat je je moedertaken misschien of je ouderlijke taken niet goed kan uitvoeren. Wat belangrijk is, ik snap dat deze ouders willen als eerst, dat is ook je taak als ouder, je wil veiligheid voor je kinderen creëren. Alleen wat er vaak gebeurt, en dat is een beetje een valkuil van veel ouderen, is dat we willen dan gaan zorgen voor de kinderen. We willen zorgen dat zij helemaal oké zijn. Maar dan vergeten we onszelf. We vergeten zelfzorg. We vergeten onszelf te prioriteren. We vergeten goed in te checken en ook te doen wat wij nodig hebben. En dus mijn advies is naar ouders die zoeken hoe ze een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen, hoe om te gaan met al dit soort stressgerelateerde problematiek in huis of binnen het gezin. Werk ook aan jezelf. Zorg voor ontspanning allereerst. En als je dan ontspanning hebt, ga dan met die ontspannen gevoel van zijn, ga daarmee, daarvanuit met je kinderen in gesprek. Ga dan luisteren en inchecken waar gaan je kinderen doorheen. En bekrachtig ze. Okay. Laat ze weten van hé, het is nu misschien wat moeilijk. En misschien merk je ook bij mama dat ze het even lastig heeft. Maar weet, jij hebt er niets mee te maken. Het is niet jouw fout. We doen ons best, we gaan door. En vraag ook, wat heb je van me nodig? Waar kan ik je bij helpen? Check in, check niet uit. Want ik zie te vaak dat ouders uitchecken en dan maar een beetje hopen dat het allemaal vanzelf goed komt. En dan laat ze hun kinderen, ze gaan nooit in gesprek met de kinderen. Ze vragen niet hoe het met ze gaat, omdat ze zo bezig zijn met overleven. Nee, werk aan jezelf, gun jezelf de tijd en ontspanning. En check ook daarna ook in met je kind. Om te kijken of het ook goed gaat met die persoon.
1: Okay.
0: Als je voelt dat er hulp nodig is van buitenaf, schroom niet ook om hulp te vragen.
1: Ja, okay.
0: Dat één ding is wat we binnen onze cultuur ook moeten, waar we ook mee moeten gaan dealen, is de schaamte. Okay. Er zit veel schaamte in ons systeem.
1: Erwin.
0: En dat weerhoudt ons ook om te gaan naar hulp vragen.
1: Erwin, volgens mij moet ik een andere keer weer een gesprek met je hebben, want je hebt zoveel mooie informatie, maar onze tijd zit erop. Ik ga je hartelijk dank zeggen dat je met ons in gesprek wilde gaan op deze middag. Ik heb er heel veel van opgeschoten. Ik hoop de mensen thuis ook. En namens Naomi bedank ik je voor dit gesprek. En ik wens je natuurlijk heel veel succes met alles wat je doet.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel voor het hebben van mij. En geef ook graag... Want mocht er iemand inbellen of iemand behoefte hebben, en ze kunnen mij altijd benaderen. Ik sta altijd open om te kijken of ik mensen kan helpen.
1: Oké, thank you.
5: Thank you.
1: Bedankt, Erwin.
0: Alsjeblieft.
1: Oké, bye-bye. Bye-bye. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Goedemiddag luisteraars, welkom bij het tweede gedeelte van BTA Radio, oftewel BTS, Belastingtoeslagen Schandaal. U spreekt met Naomi Belgrave, mijn collega Glenn Godfried schuift zo aan. Ik ga jullie een beetje informeren over activiteiten die reeds geweest zijn. En ook over wat de stichting precies doet. We hebben onder andere activiteiten voor kinderen. We hebben kleding leren maken, gesprekken over impact, over de impact wat de toeslagenaffaire op gedupeerden heeft. Er zijn ook informatie en trainingen voor herstel. We hebben ook sinds kort hebben we een pand aan de Jan Evertsestraat 739 in Amsterdam-West. En daar zit dus ook een groep intakers die, waar u zich kan aanmelden. Als u zich aangemeld heeft via de website, komt u met zo'n intaker in gesprek. En dan gaan wij u verder begeleiden in het proces naar. Dus dat is dan de persoonlijke begeleiding. We verwijzen ook gedupeerden door naar instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente of juridische, juridische dienstverlening. We zijn op de woensdag, donderdag en vrijdag zijn wij voor inloopspreekuren open van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Dus sowieso kunt u van maandag tot en met vrijdag binnenlopen bij ons in het pand in Amsterdam-West. Wij hebben twee weken geleden, een ontwikkelweekend georganiseerd voor 6 gezinnen in Noord-Limburg. En wij gaan zo meteen praten met Gracita Cairo, een van de gezinnen, een van de ouders uit het gezin, hoe hun het weekend ervaren hebben en wat zij ervan opgestoken zijn of wat ze eraan hebben gehad. Ik heb in het eerste uur was er een beller en we merken door de uitzendingen heen dat de mensen, de luisteraars, nog eigenlijk weinig begrijpen wat de toeslagenaffaire inhoudt en hoe het allemaal begonnen is. Dus daar wil ik nog wel even een beetje informatie over delen. En we gaan het gewoon echt heel makkelijk houden, want ja, we hebben de afgelopen uitzendingen hebben politici gehad, we hebben mensen van de gemeente gehad, we hebben vanmiddag een therapeut gehad. En om het zo makkelijk mogelijk uit te leggen, zodat zeg maar ook begrijpend luisteren is voor de luisteraar, Ga ik dus even gewoon in het kort uitleggen wat de toeslagenaffaire is en hoe het ontstaan is en wanneer het ontstaan is. De toeslagenaffaire is een ontstaan, zeg maar, door een combinatie van fraudebestrijding van de Belastingdienst. Dus de Belastingdienst heeft heel veel mensen binnen de Nederlandse samenleving beticht van fraude. Hè? En dat zijn dan ook mensen die recht hadden op kinderopvangtoeslag. Zijn dus ook mensen die werkende zijn geweest en kinderen hebben. En heel veel mensen, tienduizenden ouders, zijn dus tussen 2005 en 2019 onterecht als fraudeurs aangemerkt. Betekent, je krijgt geld van de Belastingdienst om je kinderopvang te betalen. Grotendeels gingen het zelf betalen, ander deel ging het rechtstreeks door naar de kinderopvang. Ja, want je kinderen moeten op de opvang. Als jij onterecht als fraudeur aangemerkt bent, kom je in de diepe schulden terecht daardoor. He, want je moet dan 30, 10, 50, 80.000 euro terugbetalen. Dus heel veel mensen hebben daardoor hun kinderopvang op moeten zetten, op moeten zeggen. En moesten dus gewoon eigenlijk de bedragen terugbetalen aan de Belastingdienst. Vaak genoeg was er ook geen regeling mogelijk. Nee, we willen dat geld gelijk hebben. Prima. Dat is dus eigenlijk op een gegeven moment na signalen 2013-2014 is de Belastingdienst dus eigenlijk heel hard opgetreden tegen zulke ouders, en waarvan 90% van etnische afkomst is. Als jij een aanvraag indiende voor kinderopvangtoeslag en je had maar een klein administratieve fout erin verwerkt, kwam je al heel gauw in de problemen. Snap je? En mensen die dan het ook zelf of de kinderopvang deden het. Dus ja, ouders hadden vaak genoeg zoiets van, ja, ik heb iets ingediend. Nou, het zou wel. Weet je, het zou wel goed zijn totdat de Belastingdienst met deze schandaal is gekomen en ouders als fraudeurs heeft aangemerkt en alles. Het zijn vaak ouders met een migratieachtergrond of een dubbele nationaliteit die gecontroleerd werden. Dus uiteindelijk ging het dus om ethisch profileren. De politiek, de rechtbanken, Belastingdienst zelf hebben jaren niks gedaan. Ze hebben dus ook niet ingegrepen, ondanks de signalen dat het beleid te ver doorschoot. Maar op een gegeven moment is het dus wel aan het licht gekomen, dit allemaal. Er zijn mensen die uiteindelijk ervoor gezorgd hebben dat deze gedupeerde ouders een stem kregen. En ja, zodoende is dus ook het balletje gaan rollen. En hebben heel veel mensen zich kunnen aanmelden in het begin. En door de jaren heen zijn de gedupeerde ouders nog steeds aan het vechten om hun recht te kunnen halen.
2: Nou, ik heb geluisterd en we hebben onder de knoppen Beryl Steenbach. Beryl, goedemiddag.
0: Kerk Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek. En vind je kracht.
2: Nogmaals, luisteraars, we hebben onder de knop Beryl Steenbach. Beryl, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ben. Goedemiddag, Naomi. Goedemiddag, beste luisteraars, een hele, hele fijne en getekende moederdag. En ik wens de moeders, alle moeders, en mezelf natuurlijk ook, een hele fijne zondag, een getekende zondag. Ik heb de uitzending gevolgd. Je weet, we hebben heel veel te doen, ook op zondag. En in de toekomst gaan wij ook op zondag open zijn en beschikbaar zijn voor de doelgroep. Dus vandaag moest ik op onvoorziene hier lezen. We krijgen een discipline. Dus de beste bode is de man zelf, in dit geval de vrouw. Dus vandaar dat ik moest verzaken en moest kiezen om niet in de uitzending te zijn, maar ik wil telefoon met mijn excuses daarvoor. Ik heb de uitzending gevolgd en tot nu toe heel interessant. Met dank aan Jeremy Mens en ook Banansi. Hij gaat een heel voorbeeld van hoe dingen verkeerd zouden kunnen gaan als je zaken niet in orde hebt of inzichtelijk hebt voor jezelf. En dat is ook dit bij deze ook het geval met de hele toeslagenaffaire, schandaal, hoe je het noemen wilt, is heel veel mensen zijn gedupeerd geworden door dit schandaal. De oorzaak, wat is de oorzaak? Want mijn inzien is de oorzaak van mensen, zijn gewoon menselijke fouten. En dat zie je ook weer steeds ook terug in dezelfde de aanpak van de toeslagen, zie je ook steeds weer terug. Het is er niet veranderd aan de werkwijze, het is er niet veranderd aan de wet en de regelgeving. Helemaal niet. Dus We kunnen er weer op zitten wachten op het volgende. Maar feit blijkt dat volgens mij inzien het echt menselijke fouten zijn. Als je naar een balie gaat, als je bij die ene mevrouw gaat, dat die veel empathischer omgaat met de cliënt dan die andere. En je ziet dan ook heel vaak dat als er mensen naar een instantie gaan, dat ze naar specifieke mensen vragen. Het heeft helemaal te maken met hoe de mensen omgaan met de cliënten in hun werk. Ook met de belasting. Je belt en je krijgt aan de telefoon die ene, ik weet niet welke dag ze hebben gehad. En op dat moment is het op de manier in zijn lichaam werd er regelgeving. Als jij aan de andere kant van de telefoon zit en jij hebt helemaal geen idee en je laat je het maar bedienen, dan ga je dat ook gewoon als klare blokjes drinken. En dat is ook een tekort waar wij als aan de andere kant van de telefoon de hand in eigen boete moeten steken. Hoe goed zijn we geïnformeerd? Wat weten we eigenlijk van de zaken die ons direct en indirect betreffen? Wat zegt de wet en wat zegt de regelgeving daarover? Niet wat die persoon aan de andere kant van de telefoon zegt, maar wat weet je zelf? En dat heeft ook uiteindelijk gezorgd dat we nu ook zitten met een affaire die alle partijen slaat.
2: Oké, interessant, want een van de dingen die ik in deze, ik was buitenstaander, nu ben ik ook enigszins, als het gaat om op zoek te gaan naar een informatie en verlichting voor vooral slachtoffers die hiermee te maken hebben. Dan krijg je dus ook, voel je die betrokkenheid vanwege dat onrecht. En toch is er één ding, en dat vraag ik aan jou en Naomi hier aan tafel. Van op een gegeven moment, als je kijkt naar het proces die zich voltrekt, als het gaat om de mensen die erachter kwamen op een gegeven moment, van maar wacht even, hoe zit het nou? Zit ik daadwerkelijk fout? Heb ik daadwerkelijk iets gedaan? En als ik niks gedaan heb om in deze situatie te geraken, dan betekent dat dus dat de overheid op zijn schreden terug moet keren, zodat gerechtigheid moet gaan geschieden als het gaat om het onrecht, wat dus heel veel mensen is aangedaan. En in dat...
3: Ja, het gaat sowieso om verantwoordelijkheid. Wie neemt verantwoordelijkheid en waarvoor?
2: Ja,
3: de overheid heeft de verantwoordelijkheid voor zijn mensen.
2: Ja.
3: En de belasting, je moet de belasting zien als je hebt een bedrijf. En in je bedrijf heb je verschillende managers. En één van ze is de financiële manager. Die kijkt naar de financiële kant. Die drukt het bedrijf uit in centjes. Nou, dat is dus de belasting voor Nederland. Mm. En Nederland heeft een volk. En wij betalen ook belasting voor alles. Wij hoeven naar buiten te pakken. En trouwens, in huis hoef je maar te zitten en je betaalt al belasting. Dus dat betekent dus dat wij bijdragen aan het geld dat uiteindelijk gespreid wordt over alle belangen die Nederland heeft. En dan kan het dus nooit zo zijn dat een bepaalde groep die daar ook aan bijdraagt, gedupeerd wordt omdat een deel van Nederland een bepaald idee daarover heeft. Snap je? Dat zegt de wet niet. Snap je? Dat zegt de wet vraagt niet wat, hoe jij erover, wat jij ervan vindt. De wet staat zwart op wit. En, de manier, en als jij niet weet wat wet en regelgeving zegt, dan gaat iedereen op zijn manier daar invulling aan geven. En dat is niet wat we moeten doen. De verantwoording van de toeslagenaffaire moet Nederland gewoon nemen. Dat is een blamage waar ze zich voor moeten gaan schamen.
2: Ja.
3: En het jammerlijke van hen is dat ze zich niet voorschamen. Integendeel proberen ze het onder het kleed te vegen en op alle manieren weg te steken. Maar dat komt ook omdat de doelgroep die getroffen is, niet zichtbaar is.
2: Maar als je...
3: Samen zegt toch?
2: Ja, maar even, Beryl. Maar Beryl, ik ben toch benieuwd, want je zegt Nederland zou zich moeten schamen.
3: Yes.
2: Waarover zou Nederland zich moeten schamen?
3: Dat ze zich geen zorgen maken over de zwakkere, de zwakkere groepen. De groepen die gewalkt worden door onder de noemer van wet en regelgeving.
2: Ja.
3: Dat ze zich niet verantwoordelijk voelen voor hun mede-Nederlanders.
2: En bedoel je dat je daarin, als het gaat om het onderscheid die er is gemaakt, van wie is nou een witte Nederlander en wie niet?
3: Profilering bedoel je toch?
2: Ja, profilering. Is onderscheid maken, kijken van, je hebt niet de juiste kleur, dus je zal wel verdacht te zijn.
3: Ik denk dus dat we in Nederland moeten gaan vragen hoe onze codes, onze BSN-nummer opgebouwd is, waardoor zij wel kunnen herkennen wie we zijn, maar wij dat niet weten. Dat is toch al een goed iets om daarachter te willen komen.
2: Ja.
3: Want niet alle mensen van de belasting hebben ons gezien. Ze zien alleen BSN-nummers. En ze hebben niet allemaal in duo met ons gesproken. Dus daar gaat het dus ook niet om. Zo hebben ze ons ook niet herkend. Er moet een andere herkenningsmethode zijn, waardoor dat niet kunnen gebeuren. Eentje die wij niet kennen.
2: Ja. En toch, Beryl, als we kijken naar, we kennen de houding van de overheid in deze. Men geeft nu het ene en ander toe, maar het is nog niet, zeg maar, ten volle. Maar als je kijkt naar die publieke verontwaardiging die je zou mogen verwachten, heb jij als persoon die inzicht heeft over de bepaalde processen, vind je dat Nederland zich publiekelijk heeft laten zien als het gaat om verontwaardiging voor wat andere mensen dan witte Nederlanders is overkomen?
3: Ja, oké. Maar hoe Nederland omgaat met haar eigen slachtoffers, waarvan ze vinden dat ze van alles voldoen aan de definitie van slachtoffers zijn. Dan denk je, zal je denken van, als je slachtoffer de definitie van slachtoffer is slachtoffer. Als je nou een belastingslachtoffer bent, een verkeersslachtoffer, een medische slachtoffer. Een slachtoffer ben je altijd als je geïnteresseerd bent geworden door een andere partij of andere partijen zijn jezelf. Dat is slachtoffer. Ja toch? Mm-hmm. En deze mensen zijn geïnteresseerd geworden en zij zijn dus slachtoffer van een systeem waar zij in geloofden, waar zij van zij vonden dat zij blind op mogen vertrouwen dat het eentje is die ook opereert in hun belang. En het blijkt dus niet. En oké, maar wat gaan we dan veranderen om dat niet meer te laten gebeuren? Gaan we die mensen geld geven en ze hier en daar een huisje, hier en daar een baantje, hier en daar een vakantie? Zijn ze daarmee geholpen? Dat moet je dat gaan doen. Want Nederland, daarmee zijn ze als eerst begonnen. Ze zijn niet met die mentale staat van de mensen begonnen. Ze zijn direct begonnen om die financiën recht te trekken om daarna te zeggen van ja, maar we hebben jullie toch geld gegeven. Maar wat ze weten zelf, omdat Nederland wat dat betreft dus onderzoek loopt, we houden ervan op alles wat is financiën te gaan onderzoeken. Dan is het dus wel heel raar, ja, dat we niet alles onderzoeken tot in de financiën wat dit betreft. En dat heel snel willen afhandelen en heel snel willen overgaan tot de orde van de dag, wetende dat we nu een nieuwe, zwakkere groep bij hebben in de samenleving, die zeker nog 2 generaties doorgaat. Want je hebt het over baby's, gedupeerde baby's, gedupeerde peuters, gedupeerde kleuters, gedupeerde jongeren, gedupeerde jongvolwassenen. Nou, kijk hoeveel generaties daar tussen zitten die volwassenen te worden.
2: Ja, ja. Maar
3: wat te worden met een label? Eigenlijk heb je al een label, want je bent niet wit. En dan krijg je nog een andere label erbij. Snap je?
2: Ja.
3: Bovenop.
2: En toch ben ik benieuwd, want je hebt het over het geld wat ze nu enigszins een beetje mondjesmaat vrijmaken. Voor zeg maar gedupeerden, maar wordt er ook gekeken naar de immateriële kant van deze zaak? En in hoeverre wordt dat door berekend door Nederland?
3: Oké, Nederland heeft hele goede vangnetten. Dat is geen iets van Nederland. Dus in principe zou de hulpverlening goed moeten aansluiten op deze mensen. Maar waar Nederland aan voorbij gaat, is dat zij vergeten wat in de eerste instantie de oorzaak is geweest van deze hele blamage. Namelijk menselijke fouten. En ze hebben het niet weggezet als menselijke fouten. Dus kan dat altijd weer terugkomen. Want ja, als zij het stand nemen van, hé, het is wel prima dat er een niet-Nederlander aan de andere kant van de tafel staat, maar je moet die op dezelfde manier helpen als wanneer een Nederlander aan de tafel staat, dan ben je denk ik al heel goed op weg om dingen te veranderen. Want dan ben je concreet bezig van, dat is waar het verkeerd loopt. Wanneer je in contact komt met instanties en dat bepaalde mensen binnen instanties vinden dat ze andere dingen niet mogen kunnen. Snap je? Ja. Het is echt menselijk. Het heeft niks te maken met het systeem van Nederland, dat het niet goed werkt of wat. Het systeem is heel mooi, maar de invulling van het systeem is verkeerd, omdat het vaak afhangt van de persoon die daar invulling aan geeft.
2: Kan ik ook zeggen dat het systeem gewoon racistisch is?
3: Het heeft niks te maken met het systeem van Nederland, dat het niet goed werkt of wat. Het systeem is heel mooi, maar de invulling van het systeem is verkeerd, omdat het vaak afhangt van de persoon die daar invulling aan geeft.
2: Kan ik ook zeggen dat het systeem...

0: stok te maken krijgen. En dat de mensen nog steeds niet willen weten dat er ook andere mensen zijn die niet wit zijn, niet blond en geen blauwe ogen hebben, maar wel slim kunnen zijn en wel meewerkend kunnen zijn en ook carrière willen maken en ook ambities hebben en ook willen dat hun kinderen professor worden en ook willen dat hun kinderen advocaat worden en ook willen dat hun kinderen notaris worden. Het is soms overweldigend voor sommige mensen die nog niet zo ver zijn, maar wel in de eerste wereld pretenderen te leven.
1: Oké, Barry, we gaan blijven aan de telefoon. We gaan even een klein muziekje opzetten. Om even op adem te komen. Ik heb ook een beetje dorst. En we komen zo bij u terug.
2: Naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek Je Plek. En vind je kracht.

0: Slagen affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
1: Welkom terug.

0: in de uitzending, luisteraars. En we hebben onder de knoppen mevrouw Beryl Steenbach nog steeds. Beryl, ben je er nog?
1: Ja hoor, ik ben er nog hoor.
0: Nou, je bent aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we mevrouw Gracita.
2: Cairo.
0: Ben je bekend met mevrouw Gracita Cairo?
1: Ja.
0: En die heeft ook besloten om haar bijdrage te leveren ook op deze zondag. Dus wij zetten haar ook in het gesprek. En ja, ik laat de introductie aan Naomi. Naomi, ga je gaan?
2: Ja, dankjewel, Glenn. Het gaat niet goed.
0: Die twee mogen niet op dezelfde hoogte zijn. Nee. Die van mevrouw Berry moet iets naar beneden. En die van mevrouw Gracita moet hoger.
2: Ja.
0: Ja, dan moet het lukken.
2: Yes. Welkom, Gracita. In de uitzending. Gelukkig was je beschikbaar om bij ons in de uitzending te komen, weliswaar telefonisch. Gracita, misschien kan je jezelf voorstellen. Ik bel jou. Ja, ik heb jou in de uitzending gevraagd omdat je natuurlijk hebt deelgenomen aan het ontwikkelweekend van Ontdek Je Plek. En ik ga je straks vragen hoe je dit ervaren hebt dat weekend. Maar allereerst wil ik je vragen om jezelf even voor te stellen.
1: Nou, ik zou zeggen, hele goede middag, dames en heren, luisteraars. Ik ben Gracita Cairo, een moeder van vier kinderen. En zelf heb ik meegedaan als, ik zou niet zeggen gedupeerde moeder, maar als overlever van het toeslagenaffaire, heb ik meegedaan aan de ontwikkelingsweekend van Stichting Ontdek Je Plek.
2: Oké, mooi zo. Kijk, Gracita. Hoe heb je het ontwikkelweekend ervaren?
1: Hoe ik hem zelf heb ervaren? Nou, het was een hele bijzondere ervaring. Samen met andere gezinnen, ja. Het voelde gewoon alsof je even uit de drukte van het dagelijks leven stapt. En ja, dat je ook eigenlijk tijd neemt om te landen bij jezelf en je gezin. Vooral de therapie-sessie, die gaf voor mij een gevoel van thuiskomen, rust en bewustwording. Dus het was gewoon een moment om stil te staan bij jezelf, je gevoelens en de verbinding met je kinderen.
2: Oké. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt, Gracita?
1: Het meeste indruk is hoe je eigenlijk als gezin staat. En hoe je eigenlijk, hoe ik zelf als moeder centraal sta binnen het gezin. Maar ook gewoon het bewustwording. Dat was voor mij de gesprekken en oefeningen die het gedaan is en het delen met onder elkaar ook de gevoelens. Weet je, dus dat was voor mij een openheid van zaken. Zo kan ik het ongeveer beschrijven.
2: Oké. Met welk gevoel kijken jij en je kinderen, want ook je kinderen hebben hier aan deelgenomen. Met welk gevoel kijken jullie terug op het weekend?
1: Dat gevoel, bij het thuiskomen met de kinderen, vond ik helemaal geweldig. Mijn kinderen gaven ook aan van, oh mama, wat een rust, maar ook hoe zij zelf zijn omgegaan met de andere kinderen en hoe de andere kinderen ook weer met hun. Dan zie je wel van de band die ze onderling hebben ontwikkeld. Maar bij het thuiskomen, dan voelde het ook heel anders. Dat is een heel ander gevoel, alsof je een sterkere band dan hebt.
2: Ja.
1: Opgebouwd, weet je, om toch meer naar jouw kinderen te luisteren.
2: Oké. Denk je dat het gevoel ook kwam omdat je met meerdere gezinnen was, die eigenlijk door hetzelfde proces heen gaan?
1: Toch wel. Ja, wel.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dus het gevoel, alles wat je met elkaar deelt, weet je, kijken iedereen zijn eigen verhaal. Maar soms zie je wel weer van, hé, dat is ook wel misschien het deel wat ik wel weer heb meegemaakt. Maar samen ga je in gesprek en dan vind je de beste oplossing.
2: Oké.
0: Okay. We hebben nog Beryl aan de knoppen aan de andere kant. Misschien is het toch interessant even voor Gracita. Beryl. Die introductie van die ontwikkelingsweekend, zo wordt het genoemd.
2: Is een ontwikkelingsweekend, ja.
0: Ja. Hoe moeten we er naar kijken? Wat is precies het doel?
3: We moeten naar kijken als we de organisatie
1: die het ook in te lezen aan het herstelproces van het beheerde slash overleveraar. En binnen onze organisatie hebben we onze koppen bij elkaar gestoken vorig jaar, want jaarlijks plannen we de activiteiten vooruit. En op basis van onze bevindingen van en met de gedupeerden die we dus begeleiden en om ons heen hebben, hebben we toen gemeen om in dit jaar trouw bezig te gaan met het therapeutische en dan in een helende vorm. Want aangezien we niet echt de therapie kunnen aanbieden, want Nederland eindigde daarnet met wat gesprek op te zeggen dat Nederland best wel goede vangnetten heeft. Dus wij hoeven die functies niet over te nemen, maar we kunnen de zaken wel laagdrempelig aan de mensen aanbieden, zodat ze ook weten dat er mogelijkheden zijn om ook individueel of per gezin te gaan werken aan je hele. Dat is ook een functie van de stichting. Dus we hebben enkele ontwikkelweekenden voor verschillende groepen binnen de gedupeerde overleveraars om te werken aan hun hele proces. En dan nodig worden experts op het gebied om hun daarbij handreikingen te geven. En zoals ik al aangaf, het moment dat ze bij ons komen en het werkt voor hun, dan verwijzen we ze door naar het regulieren. Want als je naar je huisarts gaat en je geeft je huisarts aan van ik ben een gedupeerde overleveraars aan de belastingverslagenberg en ik heb meegedaan aan een ontwikkelingsweekend en met een specialist gepraat en blijkt dus dat ik meer nodig heb, kunt u me een verwijsbriefje geven. Snap je? Dan is er toch nog een stabiele en een bepaalde continuïteit richting het helingsproces dat zij op dat moment erkend hebben en herkend. En dan kun je ook makkelijker komen tot herstel. Dus vandaar dat wij dus onze ontwikkelingen hebben, maar eigenlijk hebben we dat ook ingeweven in al onze activiteiten. Alle activiteiten moeten uiteindelijk prikkelen richting herstel, richting healing. Zelfs een bijeenkomst die maar anderhalf uur weer duurt of een contactmoment van 15 minuten. Het zal altijd richting herstel en healing zijn. En wat wij dus waar wij de mensen dan mee helpen, is zorgen dat het beschikbaar is, bereikbaar, toegankelijk voor de buurt. Want als ze het zelf niet wisten, dan maken wij het toegankelijk voor ze. Want heel veel mensen, niet iedereen weet alles. En vaak weet ze niet de voorzieningen die er zijn voor de inwoners van Amsterdam. Nou, wij horen dat wel te weten. We gaan steeds netwerken, we onderzoeken steeds, zodat we altijd op die informatie hebben voor onze mensen, zodat zij ook verder kunnen in hun heling.
0: Ja.
1: Vandaar dat wij dus in dit geval met betrekking tot Gracita, met haar gezin, dan hebben we een bestand waar mensen, daarom is het belangrijk om je aan te melden bij ons, want wij gaan niet via social media of via advertenties adviseren over onze ontwikkelingskerk. Nee, alleen de mensen die bij ons ingeschreven staan of aangemeld staan op geregistreerd staan binnen ons bestand, sturen we berichten voor mensen van hé, er is een ontwikkeling kerk, doe je daaraan mee. En vaak heeft het ook te maken met mensen die ook al gesprekken met ons hebben gevoerd over hun situatie, waardoor we dus ook veel meer inzicht hebben op hun individuele situatie, op hun verschillende situatie. En dus als er iets georganiseerd is dat aan toepassing is, dan worden die mensen ook geattendeerd daarover en uitgenodigd voor deelname. Dus vandaar dus dat heel veel mensen dus misschien niet weten wat we doen, maar de mensen die zich hebben geregistreerd bij ons, die hebben uit ervaring wel kennis over wat we doen en of het werkt of niet. En in principe gaat het vooral om de mensen die zich hebben aangemeld bij ons, dat het gewoon werkt voor hun. En dat zijn onze successen. Dat is waar wij het voor doen. En dat zullen we ook blijven doen. Dus daarom zijn we altijd bezig om de mensen motiveren. Meld je aan, registreer je bij de stichting. En dan weet je zeker dat je op de een of andere manier geholpen wordt. Of door een hulpvraag waar je zelf mee komt. Of dat wij je iets aanbieden dat wij
0: jouw proces. Mooi. Mooi. Ga je gaan, Naomi?
2: Gracita, ben je er nog?
4: Ja, ik ben er nog.
2: Oké. Gras, ik had nog een vraagje. Wat neem je persoonlijk mee uit deze ervaring die je hebt opgedaan in dat weekend?
4: Wat ik vooral meeneem is als ik voor mezelf moet spreken, is dat we blijven groeien en leren. Maar niet alleen voor onszelf, maar ook om onze kinderen beter te begrijpen, te begeleiden en de band met hen te versterken.
2: Oké, mooi zo. Wat zou je aan andere gedupeerde ouders willen meegeven? Die zeg maar er nog niet uit zijn, of ze zich moeten aanmelden of hoe ze zich kunnen aanmelden. Wat zou je ze willen meegeven om ze zeg maar toch over die drempel heen te krijgen, ook als gedupeerde, om zich toch aan te melden?
4: Kijk, als wat ik al eerder zei, ik spreek niet over, over gedupeerde, maar over leven.
2: Ja, over leven.
4: Wat ik ze mee kan geven, ik weet vaak, de drempel is hoog. Ja, het daar heb ik zelf ook, ik was er zelf ook eerst niet zo bewust van. In eerste instantie was de drempel voor mij heel erg hoog. Maar door heel veel doorzettingsvermogen en een eigen wil, de kracht moet je eigenlijk uit jezelf halen. En om toch die healingsproces in te gaan. Het is zwaar. Dat weet ik ook als moeder. Als gedupeerde ouder, overlever. Het is zwaar. Maar aan de andere overlever zeg ik, kom op. Zet je krachten bij elkaar en meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. En ik denk samen met de begeleiders van Stichting Ontdek Je Plek dat je toch wel de eerste stap kunt nemen. Want het moment dat je al aanmeldt, dan ga je al een drempel over. Je komt al uit je comfortzone. Dat is het belangrijkste. Dus wees moedig, sterk, zoek de kracht en meld je aan om toch echt het proces in te gaan. En ik kan het niet 1, 2, 3 een plekje geven, want wat het systeem ons heeft aangedaan, kun je ook niet 1, 2, 3 terugdraaien. Maar op een of andere manier zou je toch wel zoeken om een daadwerkelijk plek te geven om verder te gaan. Als ik naar mezelf kijk waar ik nu sta, dan zeg ik van een schouderklopje. Weet je, ik sta gewoon weer in mijn kracht. En ook mede dankzij jullie. Ik heb mevrouw Berry Steinbach ook toen leren kennen. Weet je, en ik zou zeggen een pittige tante die eigenlijk de moed inspreekt. Hè? ze weet waarover ze praat. En ik zou zeggen, moeders of ouders, vaders, moeders, kinderen, melden jullie je aan bij Stichting Ontdek je Plek.
2: Dankjewel, Gracita. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het interview en dat je bereid was je ervaringen met de luisteraars en met ons te delen. En ik wens je voor de rest van de dag een hele fijne moederdag. Geniet lekker met je kids, laat je heerlijk verwennen. En tot gauw.
4: Nou, dankjewel Naomi. En dankjewel Beryl. En ja, ik zou zeggen ook voor jullie een hele fijne moederdag.
2: Dankjewel. Ja, dat was Gracita Cairo. En we hebben nog Beryl onder de knop.
5: Ja. Hi Naomi. En allereerst hartstikke bedankt dat jullie dat mede mogelijk maken. Het is heel goed om ook de mensen die het betreft aan het woord te laten. Om te delen met anderen die nog niet uit hun schulp zijn gekropen. En om te laten weten dat er een morgen is. Yes. Het is niet zo onmogelijk als het lijkt. Het vraagt wel een beetje werk, het vraagt een beetje doorzetting, het vraagt een beetje standvastigheid. Maar dat zijn ook zaken die je moet ontwikkelen om het leven op zich door te komen. Dus we komen er wel.
2: Absoluut.
5: Zo kijk ik daar tegenaan. We komen er wel.
2: Absoluut.
5: En de gedupeerde overleveraars, ze zijn allemaal welkom. En ik zeg als oprichter van Stichting Ontdek je Plek niet dat we alle wijsheid in pacht hebben. Ik zeg niet dat we voor al jullie vragen meteen een antwoord hebben. Maar als jullie ons even een beetje tijd geven, dan gaan we wel samen op naar de antwoorden.
0: Ja.
5: Dat is het enige wat we kunnen toezeggen. En verder zijn jullie gewoon allemaal welkom. Als je nou hulp nodig hebt of niet, kom bij elkaar. Zoek elkanders gezelschap op, praten. Dat kan ook heel goed helpen. Misschien dat wat jou geholpen heeft, kan de anderen misschien ook wel helpen. Dus we moeten ook nu ook elkaar de helpende hand toe reiken. En zeggen ja, dat is gebeurd. En niet kijken naar de actors, maar vooral kijken naar onszelf. Hoe we onszelf gaan harden. Hoe zeg je dat? Stevige ruggengraat gaan aankweken. En veel meer informatie over ons leven. En veel meer bovenop gaan zitten. Zodat wij niet meer verrast worden. Op bepaalde momenten dat we het eigenlijk niet kunnen gebruiken. Dat is eigenlijk wat ik nog aan toe wil voegen. Volg je wetgeving, kijk wat je betaalt, krijg wat je krijgt aan betaling. Weet waar je het voor doet, weet waarvoor je het krijgt. En als je dat als overzicht houdt, dan denk ik dat het wel kan lukken hier in Nederland. Wat de andere ook zegt die tegenover je staat of zit of aan de andere kant van de telefoon. Weet waar je staat, weet waar je voor staat, weet wie je bent, weet waar je voor gaat. Dat zijn ook zaken die je namens onze stichting ook kunt aanleren. We hebben ook trainingen, we hebben allerhande technieken passen we toe om de groep gedupeerden een handreiking te geven. Dat is eigenlijk het verhaal.
2: En Beryl, we hebben ook natuurlijk ook nog een programma voor gedupeerde jongeren.
5: Ja,
2: en,
5: die staat op 17 mei.
2: Oké, die staat op 17 mei.
5: Op 17 mei zijn alle gedupeerde jongeren welkom om vanaf 1 uur aan de Jan Eversestraat 739 aanwezig te zijn. En dan gaan we het samen uitzoeken.
2: Dankjewel.
5: Kom met een goede muts op en het komt helemaal goed.
2: Dankjewel.
5: 17 mei, vanaf 1 uur, Jan Eversestraat 737, 739. En wat er ook met je speelt, als je er even tijd voor wil nemen, nemen wij er twee keer zoveel tijd voor. En dan komen we er wel samen uit.
0: Een mooie boodschap. Mooie boodschap, Beryl. Dank je wel dat je weer hebt willen bijdragen vandaag.
5: Yes.
0: En succes met alles daar.
5: Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt, Ren. Hartstikke bedankt, Naomi. Ook bedankt voor alle mensen die een bijdrage hebben geleverd vandaag aan dit mooie programma.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Ik zit met Naomi.
6: Radio Belasting Toeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Ik?
0: Wie?

0: luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Ja, luisteraars, dit is het programma Ontdek Je Plek. En natuurlijk, we zitten hier twee keer in de maand op de zondag. En we zitten er ook om u te informeren. Niet alleen natuurlijk de mensen die slachtoffer zijn, maar natuurlijk ook andere mensen die in elk geval met dat wat ze opdoen aan informatie, als we die delen, dat ze misschien ook suggesties, en dat natuurlijk als het gaat om de getupeerden, dat we meer draagvlak creëren in de maatschappij, waarbij we zeggen van, het is ooit gebeurd, maar het gebeurt nooit meer. En er komt ook gerechtigheid als het gaat om dat wat mensen is overkomen hier in dit land. Dus dat is een van de doelen die wij beogen, of Ontdek Je Plek beoogt, dat als het gaat om dit thema. Ja. En wat is dat wat jou motiveert, Naomi, om ook op de zondag bij te dragen aan dit programma?
2: Klopt. Omdat natuurlijk dit onderwerp wel een heel welbespraak onderwerp is in de samenleving. Mm-hmm. Maar eigenlijk veel mensen toch ook weer niet goed geïnformeerd worden of zijn. Heb ik eigenlijk vanaf dag 1 met dit idee besloten dat ik dit graag wilde doen. Omdat ik zoiets had van ja, ik wil de informatie naar buiten kunnen brengen. Ik wil ook gewoon ondanks overlever zijn, toch ook de andere overlevers, we gaan het zo even noemen, uit hun schulp trekken, laten komen. Van hey, maak je kenbaar, er is hulp. Wij kunnen helpen met hulp aanbieden en begeleiding en alles. Dus ja, dat is dus echt gewoon mijn motivatie van hey, een stem zijn voor de overlevers.
1: Oké. Okay. En die term overlevers, mm-hmm, waar komt dit vandaan?
2: Uit mijn optiek is het omdat ik het allerergste taal achter de rug heb. Dus ik heb het overleefd. Ik sta. Okay. Ik ben ook krachtig in, hè, ja, in het leven. En je hebt je op een gegeven moment ben je helemaal gebroken. En dan sta je weer op, je gaat weer kruipen en alles, totdat je weer helemaal staat als een krachtig persoon, zodat je verder kan doorpakken en ook alles weer aan kan.
1: Dus dat vandaar dat het is tegen jezelf, want ik heb dit overleefd.
2: Juist, dus het daardoor ergste. Ook al ben je nog in het proces, maar het ergste heb je overleefd. Dus dan, eigenlijk in mijn optiek dan denk ik erover, dan ben je dan gewoon een overlever.
1: Dat je gewoon op basis van die positieve
2: juist
1: kracht inzet op een beter bestaan.
2: Precies.
1: Oké, okay, nee, dan ja, heb ik het heel goed begrepen.
2: Ja.
1: Nou, we hebben nog 4 minuten te gaan, luisteraars. En we zijn er weer over 2 weken.
2: Ja, we zijn er weer over 2 weken. En dan wel op 24 mei. Zondag 24 mei van 11 tot 1. Het is dus ook eerste Pinksterdag.
1: Oké.
2: Okay. Die dag. En dan gaan we ook een stukje inhoudelijk in om over de ondernemers die nu ook gedupeerd zijn.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Interessant.
2: Ja, over ondernemers die dus nu op dit moment gedupeerd zijn.
1: Eigenlijk is het goed om te weten, want ik kan me voorstellen dat mensen die niet bekend zijn met deze materie, die vragen zich af, hoe zien die mensen eruit?
2: Yes.
1: Die zeg maar een slachtoffer zijn geweest. En in heel veel gevallen waren het ook gewoon mensen die 's ochtends naar hun werk gingen.
2: Ja.
1: En ook ondernemers.
2: Klopt. En dat het die waren doelgroep ook eigenlijk alleen maar, er zijn heel weinig mensen die niet werkten.
1: Mm-hmm.
2: En dan kinderopvangtoeslag kreeg je eigenlijk alleen maar als je werkte.
1: Oké.
2: Okay. Dus daaruit moet je dus kunnen begrijpen dat eigenlijk iedereen wel werkte of een loopbaanbegeleiding had met een opleiding en zo. Dus, maar het is wel in de werkende staat.
1: Oké. Ik merk, we hebben nog 2 minuten. We gaan jou bedanken.
2: Jij ook bedanken, Len. En onze technicus.
1: Technicus, meneer Jerry Wondel. Gaan we ook bedanken. Ik moet u ook mededelen, luisteraars, dat het programma Kruderi vandaag niet doorgaat. Dat heb ik goed uitgelegd. En we hebben andere afspraken vandaag, Jerry en ik. En helaas gaat dat niet door. U houdt het van ons te goed. We hebben nog heel veel te melden. Maar dat doen we volgende week. Onze excuses voor het ongemak. Maar vandaag zijn we er dus niet. En we zeggen ook een goede moederdag. En ik zou zeggen tegen ieder op deze dag: be positive, be strong. Everything is going to be alright.
0: Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachten worden ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria, dengo specialiseerden srefi in na technologie. AI, idea de we karden experts, de fenuroko na her grondtapu, e bai oso nga grond. Ja, in Amstelveen, na gaan we trappen, Simono, in Akondre DC. Dat hij ook toe wie kan doen. Go specialiseer je refi in de techniek AI, en dan was hij vrede.
4: Maar dat zou je ziet, dat door het programma dat je ziet dat je op deskundige ook nog minder liever wat bijdragen.
5: Klopt.
4: Zo u kan informeren. De brada dan als je dat moro bent.
5: Precies, look up. De voetballers de massa op money moest investeren voor het corrupte data dat uno liben die AI met AI kon corrigeren a data zijn corrupt, zijn trauma pot in. Zij de mine brieven diepziek naar de sneesie bouwen.
4: Deepseek
5: na een programma like ChatGPT maar voor de sneesie. En sa de sneesie doe, die de sneesie shitaki a informatie en dat na a kloofatorif mangai nono. Die de sneesie shitaki, ChatGPT co-pilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat sa de sneesie doe, dat de sneesie bouw de deepseek, de egi. Sani de Sneesi bouw. Omdat de Sneesi want verteer een verhaal voor deze review. Want de Chinezen kwamen bekijkt uit ChatGPT nanga co-pilot. Dus de mago bouw de Igisani. En dat ben van Charu Blakamango.
4: Maar, Migado, look at so many Blakaman in America. One you can take them. Mudu Blakaman there. Dus dan iemand tegen me dat hij no one komt op een idee. Ik zou de Sneesi doen. Voor verteer de editori.
5: Mino maar je antwoord vast aan dat. Mino maar. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur naar Blakamang, maar de mij bouwen onder een dak voor traso te suma. En sterker nog, als sansa de sneesie bouw, was stukken goedkoper dan sa de Amerikaan ben bouw, dus sa de westerse ben bouw. Mino maar teken laatste paragraaf, want dat na een spirituele en culturele reflectie. De ego om AI. De voorouders voor ons, be overleef zonder AI. En de ma be bouwde kennis naar de systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
4: Ja. Ik heb AI van
5: Oudu. Van Oudu. Ja.
4: Die hebben zegt over Ablakaman.
5: Ablakaman.
4: Hoe heb je wat taki Ablakaman? Taki u no AI van Oudu, dan moet taki. Yo horeb ching. Alasani ook to in a guilty. Alasani change de. En voor haar kan die naar voorstander die deze aan dat die. Dus toch hoe op haar is aan ons doen.
5: Klopt.
4: Maar op vloer naar Lexa, u even terry, naar Suma naar de Suma.
5: Zij profiteer van.
4: En ik is dat Abra AI, dat ik kan je ook goed op haar spirituele voor u.
5: Klopt.
4: Suma naar de Suma. En doe de Europoto.
5: Precies.
3: Vooral Uno, den Dongru, naar de Moxiwang. Moest leren voor investeren in collectief verband in AI. Een potmoni koma kandra. Zorg dat ik den boy naar de chin funu. Waskor gotek leren in de technologie. AI. Voor sabi zodat de kan verdedig. Minanga yu naar de bakap chin funu later te de kom. Agrontapu. Dus unom de inwang slachtofferrol go chibri chepoti minosabi de wet man kon moro unu next AI e di kanse ook to fugoleri tek sabi ontwikkel yusrefi en de chin fiu dan ik kan go mek proces progressi in na maskape disisan de tidena dei musisamsa in Ukraine. Oekraïne na nga Russia deno bigi feti de swaki maar in na swakt of ding den go ontwikkel den tapa gebied fu drones weda de Girosland mankeri ti den a dei sterker nog de ser drones bijna di her grond tapu no wa ogri chawan bonji den precies zo omus beschouw AI en a technologie. Zo'n tjesif leraar score of ossi, we gebruiken a techniek, a schrifttechniek voor de wetman, we abren komek tot onwegisani. En we gwe moro fara moro ding. Des massa ap moni, de gudu wang mindri unu, mus leri fu pot moni in fonsu, zodat dem tjim fu minang ayu, eton alisi, ego ontwikkel ding, op het allerhoogste niveau. Dat na boskopu voor Mart. Sa esi sa epsa in a grond tapu. Mart is een status apart. We si sa epsa in grond tapu en we praten naar jou, zodat je kan go praten moro fara na de trouw.
6: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.

0: Giro 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futan Eugenie talk. We here if you want sharing, wearing a buying, maybe you want ye me go moi ketiteng, wa ye silinga. Ja! Jullie Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiepiepiepiepie, jullie Wiering, Wedlandbosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiepiepiepiepie, jullie Wiering.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Van harte welkom bij De Andere Kant, een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken. Vandaag wil ik het met u hebben over de stille vragen. De stille vragen. Een interessant onderwerp, want je kan er zoveel kanten mee opgaan, nietwaar? Wel, we gaan in deze aflevering reflecteren op het leven en de dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Dingen waar we soms onverwacht even bij stilstaan. En misschien is vandaag die dag. Vandaag staan we even stil bij enkele van de reflecties die we anders maar laten gaan. En er zal uiteraard wat leuke muziek tussen zitten, waarvan ik hoop dat u zult genieten. En sinds we het zullen hebben over de stille vragen, is hier het geluid van de stilte, the sound of silence. Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes, dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment in 1962 kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot de serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon die ook Art heet.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar twee of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. En ik ga u in 4 etappes tussen de muziekjes door confronteren met reflectieve onderwerpen waar we allemaal best eens een keer bij moeten stilstaan. Het eerste stuk heb ik getiteld Nimmer verstuurde brieven. Nimmer verstuurde brieven. Er is iets wat de meeste mensen met zich meedragen zonder het ooit hardop te zeggen. Woorden die klaar liggen, maar nooit zijn uitgesproken. Een dankjewel die te laat kwam. Een sorry die te moeilijk was om uit te spreken. Een ik hou van je die vanzelfsprekend leek en daardoor nooit werd gezegd. De Australische verpleegkundige Bronnie Ware werkte jarenlang in de palliatieve zorg. Ze zat aan het bed van stervenden en ze vroeg hen wat ze anders zouden hebben willen doen in hun leven. En wat ze ontdekte was dat de mensen niet vonden dat ze te weinig hadden gewerkt of te weinig hadden bereikt. Wat hen het meeste speet, was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Ware, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader, maar op het moment leek het gewoon niet een goed idee. Dingen die je je kinderen had willen vertellen, maar waarvan je hoopte dat ze het vanzelf zouden begrijpen. Jammer genoeg begrijpen ze het niet altijd vanzelf. Dus mijn vraag is, als u vandaag een brief zou schrijven, een brief die u nooit verstuurt, maar die u gewoon voor uzelf schrijft, aan wie zou die brief zijn? En wat zou u zeggen? Wat heeft u al die jaren tegengehouden? Het hoeft geen grote verklaring te zijn. Soms zijn het de eenvoudigste woorden die het zwaarst wegen. Ik was trots op je. Ik had het anders moeten doen. Dank je voor alles. Maar misschien is het dus nog niet te laat om die brief toch te versturen. Denk daar even over na.

Barry, Robin en Morris Gibb. I just gotta get a message to you. Deze heren werden geboren op het eiland Man en emigreerden in 1958 naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single Spicks and Specks van hun gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald trouwens door Robert Stigwood, bekende naam in de muziekwereld in die dagen. Robert Stigwood was ook de manager van Eric Clapton. Dus Stigwood werd hun manager en de hits begonnen te rollen. De gebroeders hebben niet alleen voor zichzelf liedjes geschreven trouwens. In 1967 schreven ze op verzoek van hun manager het lied To Love Somebody voor Otis Redding. Later hebben ze zelf het lied ook opgenomen. Hun grootste topper in de vroege jaren was Massachusetts. Maar toen kwamen de interne strubbelingen, zoals je dat altijd hebt in gezelschappen, of het nou familie betreft of niet. En de strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam er dus weer een hele rits hits vrij, met Nights on Broadway als de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het disco-tijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Maurice overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld Wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven. Grootouders fungeren als bewaarders van familiegeschiedenis en culturele tradities. En dat draagt direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding en fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar.

dankbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend. Misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen. Misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf. Maar de kleine dingen. Het recept van uw moeder. Het liedje dat u zong toen u klein was. De uitdrukkingen in het Sranantongo die geen vertaling hebben. De manier waarop uw familie de tafel dekte voor een feestdag. De waarden die u door dik en dun hebben gedragen. Een historicus in Nederland die heeft het zo gezegd. Verhalen die nooit zijn verteld worden soms pas gedeeld als het bijna te laat is. Hoe pijnlijk die gesprekken tussen kinderen, ouders en grootouders soms ook zijn, toch durven mensen het verleden dan te verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Itaruko. We kennen het allemaal gemakshalve als Sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. En dat is Japans voor 9. Sakamoto begon te zingen op de middelbare school en hij werd al snel populair. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyutu Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk. Waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen schrijven aan zijn vrouw. Met wie hij 2 dochters had, Hanako en Maiko. Sukiyaki bezorgde Sakamoto internationale faam. Het lied heeft in 1963 gestaan in de hitlijsten van zowel Japan als de Verenigde Staten. In Amerika stond Sukiyaki 3 weken lang boven aan de Billboard Hot 100 lijst en was daarmee tevens het eerste en enige volledig Japanstalig liedje dat ooit die notering heeft behaald. Wij gaan terug naar de stille vragen. En dit stuk heb ik getiteld De dingen die u nooit heeft gezegd tegen uw moeder of vader. Ja, er is een moment in het leven van bijna iedereen waarop je je realiseert, ik had meer vragen moeten stellen. Vragen aan je moeder over haar eigen jeugd. Over wat ze droomde voordat jij er was. Over hoe het was voor haar om haar land achter te laten als zij dat ooit gedaan heeft. Of om hier, waar u nu bent, een leven op te bouwen. In de kou en de drukte van Nederland. Of misschien gewoon, als ze in Suriname gebleven is, hoe het was daar. Over wat ze bang voor was. Over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of misschien, en dat is moeilijker, een eerlijk gesprek over iets wat u heeft gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zweeg je, jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste 1 van hun volwassen kinderen. En dat er een enorm taboe rust op dit onderwerp. Ik vertel het aan niemand, zei een moeder, omdat ik weet wat mensen dan denken. Vervreemding begint zelden met een grote ruzie. Het begint met dingen die niet worden gezegd. Met gesprekken die worden uitgesteld. Met de veronderstelling dat de ander het toch wel begrijpt. U hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien is er 1 ding. 1 zin die al te lang wacht. Tegen uw ouders, tegen uw kinderen of tegen uzelf. Wat zou die zin zijn? Stevie Wonder heeft misschien het antwoord.

I just called to say I love you. Laatst zag ik een clip op TikTok waarbij een koppel het had over het feit dat het lied zo speciaal is. Hoewel we jaar in jaar uit ernaar hebben geluisterd, staan er weinig mensen bij stil dat hij eigenlijk het hele jaar de revue laat passeren. Hij heeft het over alles wat er gebeurt van december tot en met november. En als je dus goed naar het lied luistert, dan merk je dat hij het daarover heeft. Dat in elk jaargetijde en welke maand het dan ook is, het gepast is om te zeggen dat je van iemand houdt. Als je dat voelt. Stevie Wonder werd als het derde kind van Lula Mae Hardaway geboren, maar 2 maanden te vroeg. En hij bracht dus zijn eerste dagen door in couveuse. Dat heb ik al vaker verteld. Hij kreeg zuurstof omdat hij niet goed ademde door onrijpheid van zijn longen. Maar hij kreeg te veel zuurstof. En dat verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Op 7-jarige leeftijd speelde Stevie Wonder voor het eerst piano. Hij zong in een kerkkoor, leerde zichzelf mondharmonica, drums en basgitaar spelen. Op 11-jarige leeftijd sloot hij, geholpen door zijn moeder, met Motown zijn eerste platencontract. In 1963 brak hij door met het liedje Fingertips. En de mensen achter het Motown-label vreesden dat het succes van Fingertips niet zou worden geëvenaard. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, want in november 1965... zag het er heel veelbelovend uit voor Mr. Wonder, met liedjes als A Place in the Sun en de vertolking van het door Bob Dylan geschreven Blowing in the Wind. In 1970 werd het album Signed, Sealed and Delivered uitgegeven. Op de 21ste verjaardag van Stevie liep het door zijn moeder ondertekende contract bij Motown af. Hij hernieuwde het contract aanvankelijk niet en in de $1 miljoen van het label. Met dit geld liet hij zijn eigen muziekstudio bouwen en hij schreef zich in bij de Universiteit van Southern California. Hij wilde namelijk meer artistieke vrijheid en die bereikte hij in maart 1972 toen hij een nieuw contract onderhandelde met Motown. Het label mocht zijn platen uitbrengen, maar hij behield alle rechten op zijn muziek. Heel slim. Zijn succes heeft een heel lang spoor gekend met een lange rij hits zoals You Are the Sunshine of My Life, Superstition. En in 1974, moet u weten, viel hij 4 keer in de prijzen van de Grammy Awards. In de jaren 80 had hij een enorme blast met zijn 20ste studioalbum Hotter Than July. En daarna schreef hij, bleef hij aan top. Met liedjes als Master Blaster en That Girl, Ebony and Ivory en I Just Called to Say I Love You. De ene die we net afdraaiden. Naast zijn muzikale loopbaan is Stevie Wonder een vervent activist. Hij heeft de schuifkinderen uit verschillende relaties, is meerdere malen getrouwd geweest, is vandaag de dag een beetje minder actief, maar nog steeds heel goed bezig. En wij keren terug naar de stille vragen. En dit stuk noem ik wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Dit is misschien wel de meest persoonlijke vraag die iemand zichzelf kan stellen. En ook de gevaarlijkste, want het antwoord onthult wie u werkelijk bent, los van alles wat u heeft bereikt. Wat zou u anders doen? Niet in grote dramatische zin hoor. Niet ik had een andere carrière gekozen of ik had nooit naar Nederland gegaan of whatever, maar kleinere dingen. Bijvoorbeeld, zou u meer tijd hebben genomen voor dit of dat? Zou u minder hard hebben gewerkt? Zou u meer hebben gelachen? Eerder gezegd, wat u dacht. Minder geprobeerd om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Bronnie Ware, diezelfde verpleegkundige waar ik het over had, die stervenden begeleidde, weet u nog, in Australië, diezelfde vrouw noteerde wat zij het vaakst heeft gehoord. De meest voorkomende spijtbetuiging van oudere mensen was: ik zou willen dat ik de moed had gehad om een leven te leiden dat trouw was aan mezelf, niet aan de verwachtingen van anderen. De meeste mensen hadden niet eens de helft van hun dromen verwezenlijkt. En ze wisten dat het lag aan keuzes die ze hadden gemaakt of juist niet hadden gemaakt. En weet u, dat is confronterend. Maar het is ook bevrijdend. Want het betekent dat keuzes tellen. Dat het hoe u leeft ertoe doet. Voor mensen die zijn opgegroeid tussen 2 culturen,
en die jarenlang hebben gebalanceerd tussen wat Suriname van hen verwachtte en wat hun nieuw land, in uw geval Nederland, in mijn geval Amerika, van hen vroeg, is dit een bijzonder gewichtige vraag. U heeft keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt onder omstandigheden die weinig ruimte lieten voor twijfel. U moest overleven. U moest uw kinderen verzorgen. U moest bewijzen dat u erbij hoorde. Maar ergens, diep van binnen, was er ook een mens met eigen dromen, met eigen verlangens, met een eigen stem. Is die stem gehoord? Of heeft u die stem te lang binnengehouden? Het mooie is, het is nooit helemaal te laat. Niet om iets te zeggen. Niet om iets te doen. Niet om eindelijk te leven op de manier die u altijd al voor ogen had. Het enige wat u nodig heeft, is de moed om te beginnen. En hier is Whitney Houston die ons gaat aansporen.

Whitney Elizabeth Houston. Ze werd The Voice genoemd. En dat was geen overdrijving, zoals u net ook gehoord heeft, hè? Ze werd geboren op 9 augustus 1963 in Newark, New Jersey. Groeide op in een muzikale familie. Haar moeder Sissy was een gerenommeerde gospelzangeres. Haar nicht was niemand minder dan Dionne Warwick. Al als kind zong Whitney in het koor van de Baptistenkerk in Newark. En op haar 15e stond ze als professioneel achtergrondzanger te zingen voor artiesten als Chaka Khan en Lou Rawls. In 1985 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum. Het werd een bestseller. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En het leverde er 7 opeenvolgende nummer 1 hits op. Een record dat alleen maar door de Beatles en de Bee Gees behaald is geworden tot nu toe. De grootste moment kwam in 1992 met de film The Bodyguard en haar versie van I Will Always Love You. Dat was zo prachtig. Die soundtrack domineerde de Grammys dat jaar. Met Whitney Houston, die de awards won voor album van het jaar, plaat van het jaar en beste vrolijke popvocale prestatie. Maar achter de schijnwerpers worstelde ze. Een turbulent huwelijk met zanger Bobby Brown en een strijd met verslavingen tasten haar carrière en gezondheid aan. Op 11 februari 2012 overleed ze op 48-jarige leeftijd in haar hotelkamer in Beverly Hills. Een tragisch einde voor een van de grootste stemmen die de wereld ooit heeft gekend.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

We naderen het eind van dit programma. Vandaag had ik het in de andere kant over vier stille vragen. Vier uitnodigingen om even naar binnen te kijken. Brieven die nooit zijn verstuurd. Dingen die u uw kleinkinderen heeft willen meegeven en nog niet hebt meegegeven. Woorden die u nooit heeft gezegd tegen uw ouders of kinderen. En de vraag wat u anders zou doen als u opnieuw mocht beginnen. Er is geen goed antwoord op deze vragen. En er is zeker geen verplicht antwoord. Vragen stellen, alleen al dat, heeft waarde. Want wie stilstaat bij zijn leven, leeft bewuster. En wie bewuster leeft, heeft minder spijt. U bent iemand met een bijzonder... 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de Marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voetant Eugenie toch? We jere, if you want sering, Wiering e bayeng, me if you want nie, je me gwa mooi ketifeng, wa je silinga, ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wetlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Heeft u bouwplannen of overweegt u een kavel te kopen? Dan is deskundig advies het eerste en belangrijkste waar u mee geholpen bent. Prezen BV heeft dat. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van kavels en wonen. Bel voor een afspraak naar 020-66-926-70. Ontdek samen met ons hoe uw droom gerealiseerd kan worden. Tot ziens op de bedrij 7G in Amstelveen. Bij Prezen BV.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: hele goede dag, beste luisteraars. Het is vandaag 8 mei 2026 en we luisteren nu naar het programma Ladies Table Talk en Maureen is onderweg. En ik heb hier Uriel hier aan tafel en natuurlijk mevrouw Tara. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat het?
1: Nou, redelijk.
0: Oké. Nou, we wachten inmiddels op Maureen, maar we kunnen denk ik wel beginnen.
1: Ja,
0: precies. Ja.
1: Er is een heleboel te vertellen.
0: Ik ben benieuwd.
2: Altijd wel. Oh, Maureen komt net binnen.
0: Ja. Oh okay. Ja, ze is er al, inderdaad.
1: Maar gaat Maureen gelijk invallen of kunnen wij alvast iets zeggen? Dan kan zij bijkomen.
3: Ik moet meteen die hang bellen.
1: Oh, oké. Okay.
3: Anders zit een muziekje.
1: Oké. Is goed.
0: Is goed.
3: Want jullie blijven toch gewoon?
1: Ja, we blijven.
3: Okay.
1: Maar anders kan ik iets vertellen alvast over 20 augustus en dan ben jij bezig of wat wil je?
3: Maar dan moet je ook de intro doen.
1: Wat is
3: even, goedemiddag.
1: Ja, dat hebben we al gedaan.
0: Oh, ja.
3: Dan kan ik hem bellen.
1: Oké, okay, is goed. Nou, dames en heren, iedereen die luistert. Ik wil alvast dat u uw agenda opentrekt. Als dat zou kunnen. Want op 20 augustus, zoals gebruikelijk, herdenken we de eerste racistische moord van na de Tweede Wereldoorlog op Kerwin Likas Duinmeijer. En we gaan een heel mooi programma in het Vondelpark organiseren. Een groot festival, een protestival. Jullie zijn van harte welkom. We hebben ook kraampjes. Alles is gratis. U mag, als u een kraampje wil, je melden bij ons. We hebben een heel mooi muziekprogramma. Veel mooie muziek. En dan, ik vraag u om alvast te noteren. En wilt u meedoen, meld u zich aan bij ons. En u kunt ook een kraampje krijgen. Er is eten, drinken, van alles, muziek. En vooral voor jongeren is het belangrijk. Dat wilde ik even alvast gezegd hebben. En dan zijn we het programma mooi positief begonnen.
2: En wat is nog meer het grootste positieve aan... laat me even starten met goedemiddag aan ons allen hier aan tafel, Maureen.
4: Ja, goedemiddag. Heel leuk, dames.
2: Ik
4: kan wel een stand-in hebben, hoor. Dus wat dat betreft, heel fijn dat jullie alvast zijn. Goedemiddag, luisteraars thuis.
2: Goedemiddag,
4: iedereen. Ja, ik vind het heel fijn dat Uriel en Tara er weer zijn. En natuurlijk ook Roger. En dat we ook alvast zijn begonnen. Want dat scheelt. Zendtijd is geld. Dus heel fijn. En 12 juli kunt u ook alvast noteren. Als we toch de agenda hanteren. 12 juli. Dan hebben we hier bij Radio Mart op de zondag een gesprek met de heer Erik Kastelein. En hij is historicus en gaat met ons over praten over met het oog op Paramaribo en alle speciale dingen vanuit de historische feiten van Suriname. Maar daar kom ik nog graag een keer op terug. En 1 juli mag u ook noteren, kunt u een geweldig evenement in Meer en Vaart meemaken in het kader van Kitty Kotti. Maar daar vertel ik u ook nog wat over een andere keer. Maar nu is het echt de hoogste tijd voor Iwan Brave. Want die zit al lang en breed te wachten thuis in Suriname. En ik vraag me af als het deze ochtend een lekker zonnig ochtendje is of dat het een natte boel is. Goedemiddag voor ons dan. Goedemorgen, Iwan.
5: Ja, goedemorgen. Het is heel zonnig. En ik ben niet thuis, maar op een werkplek. En ik lang en breed wachten. Ik heb altijd wat te doen, dus ik heb op geen moment verveeld.
4: Oh, nou, dat is hartstikke fijn. Ja, ik ben ook zo, hoor. Ik heb altijd wel een gaatje om dan meteen weer op te vullen met wat anders. Maar je hebt lang genoeg gewacht, dus wij willen gewoon meteen met jou van start. Het is een hele enerverende week, denk ik zo, geweest in Suriname met van alles en nog wat. En wat kun jij ons vertellen over de stand van zaken van de deelnummer zoveel, afdeling nummer, of tenminste uitzending nummer zoveel, de Mennonieten.
5: Ik kan van alle kanten mee beginnen. Wat wil je precies van weten?
4: Nou, de onduidelijkheid erover, hebben ze nou wel met toestemming iets gekregen? Of hebben ze dat niet gekregen? En ik zit hier aan tafel trouwens met Tara en Uriel. En zij willen ook graag dingen kunnen vragen.
1: Ja. Hey, ja, prima. Iwan, Iwan, hoe gaat het met je, met Tara?
5: Met mij gaat... Oh, hoe doet je farma?
1: Ja!
5: Hey!
4: Die hey, naam ja, kennen ze heel... toch allemaal, hè?
1: Alle kameraad.
5: Hey. Ja, ik bedoel, ik ken Tara van zo ver terug met ja. Iwan Botsen. En ik weet ja. wat ze allemaal heeft betekend ja. voor de Sinaanse gemeenschap. Dus, ja. hey, heel goed.
1: Ja, maar over die Mennonieten, hè, wilde ik wat zeggen.
5: Ja, jullie, ja weet je, het is een lastig verhaal. Ja?
1: Jullie moeten het goed uitzoeken, want ik heb... alles, ja. alles gelezen over de Mennonieten. Zij zijn niet zomaar gekomen. De Mennonieten, ze zijn zeer rechtsstatelijk. Dus ze komen niet zomaar ergens. De overheid, welke overheid dan ook, moet ze de toestemming hebben gegeven. Ze moeten een overeenkomst hebben gesloten met welke overheid dan ook in Suriname. Want anders zouden ja. ze niet komen. Ze zijn zeer rechtsstatelijk. Ze houden zich aan de wet, maar ze zijn een staat in een staat. Dus ze houden zich strikt aan de wet en ze komen niet zomaar binnen. Dus het begin, nee, het begin is, de overheid moet ze toestemming hebben gegeven. Dat dus.
4: Ja, maar nou, er is nu een campagne gaande, toch? Ook tegen hun.
2: Zeker.
4: Door Goedschalk.
5: Dan wil ik eens vertellen. Even kijken, ik heb het voor me even hier. John Goedschalk, een groene econoom. Die heeft gezegd, hey, weet je wat, er wordt zoveel gesuggereerd. Mensen zeggen dingen zonder dat ze het echt weten. En de overheid ontkent van alles. En hij is ervaren met ja, toch wel onderzoek, goed onderzoek doen. En als je het combineert bijvoorbeeld met een journalist, dan krijg je hele goede onderzoeksjournalistiek. En hij heeft gewoon heel wat feiten op een rij gezet. Uit 35 bronnen, verifieerbaar. De bronnen zijn ook, in alle kranten heeft dat over 2 pagina's gepubliceerd. Met feiten en ook de bronnen, je kan erheen gaan. Het is gebaseerd op academische onderzoek. Even kijken, ik moet even spieken snel hier. Satellietanalyses. En ga zo maar door. Nou, en daarin kan je opmaken wat de gevolgen zijn. Als de mensen niet inderdaad gaan meedoen, of als ze gaan beginnen aan grootschalige landbouw. Ja.
1: Iwan.
5: En dat is, ja?
1: Iwan, ze gaan nooit meedoen. Ze krijgen hun. Ze krijgen grond en ze gaan werken. Ze doen niet mee. Ze hebben hun eigen staat in een staat.
5: Nee. Ik ga erop komen. Ja, maar voor de luisteraars die het nog niet weten. Uh-huh. We moeten wel, ik zeg altijd, we moeten wel niet doen alsof zij de enige zijn. Want kijk, de bossen zijn wereldwijd verdwenen. Niet door de Mennonieten. Ik vind het heel belangrijk.
1: Ja.
5: Het gaat, maar ze zijn natuurlijk wel een groep. Die moeten wel naar kijken. Ja. En ik vind niet dat we één groep een soort kwaaie genus moeten maken die de wereld aan het kaal tappen is.
1: Nee, dat is
5: maar het is wel zo van, hey, wat wil je? Wil je graag blijven pronken met 93% bos, hè? En daarmee ook een groen land zijn? En als je er niet te binnen gaat halen, dan ga je dat streven zeker tegengaan. En ze gebruiken landbouwchemicaliën die ernstige gevolgen hebben voor milieu. Bijvoorbeeld in Peru zijn er 300.000 bijen dood gegaan, heeft 1000 bijenhouders getroffen. En de EU heeft op een gegeven moment gezegd, die heeft restanten gevonden van die chemicaliën. En gezegd, hé, dan kunnen we dit niet goedkeuren als biologische honing. Hè? Dus kennelijk kan je wel dan gewone honing. En die Maya's, die hebben een belangrijke exportmarkt daardoor verloren. Dus het is heel ernstig. Oké, en nu te komen op de Mennonieten. We willen ze niet. Tenminste, veel mensen willen ze niet. Maar nu komen ze weer een of andere constructie binnen. Ze komen zogenaamd werken voor alle landbouwers hier. En vandaag hoorde ik dat in het parlement werd gezet, dat ze gezegd dat ze via collectieve constructies toch voet aan wal krijgen. En Jons Goedschalk heeft alles op rij gezet. En ook aangegeven, hey, ze zijn al binnen. Er zijn al 50 gezinnen binnen gelaten. En als je dat toelaat, dan is het begin van een bepaald eind.
4: Ja, inderdaad. Van heel veel ellende, denk ik. Maar hoe is het mogelijk dat mensen gewoon toegelaten kunnen worden, terwijl andere mensen allerlei procedures moeten afwachten voordat ze kunnen komen? Dus dat verhaal van corruptie geloven we best, dat het gemaskeerd wordt of via een van de Surinaams bedrijf die daarvoor zorgt. Want ook Erlan Sleur is hier erg mee bezig geweest. Mm-hmm. En hij werkt ook samen met John Goedschalk. En waarom blijft het maar de hele tijd een beetje onder de radar? En doet de overheid niet krachtiger richting dit euvel?
1: Ze zijn door de overheid daar gekomen. Het kan niet anders.
5: Ze zijn wel gekomen, ik moet wel zeggen, laten we het ook dat benoemen. Ik ben ook verbaasd dat onder Santokki deze mensen toegelaten zijn geworden. Dat is echt onder die vorige regering toegelaten. Mm-hmm. En waarom? Als je al ziet wat ze al wereldwijd veroorzaken, mm-hmm. dan is het toch verrassend dat ze binnen zijn gelaten. Zogenaamd onder het mom dat ze gaan werken bij een al bestaand Surinaams landbouwbedrijf. En dat zou ook wel zo zijn, maar men weet, op een gegeven moment gaan ze proberen via allerlei constructies zelfs ook aan land te komen. En ze zijn een gesloten gemeenschap. En dat is het grootste bezwaar van, hé, je komt binnen, je bent een gesloten gemeenschap. We hebben geen zicht op ook wat er binnen je eigen leden gebeuren. Mm-hmm. Want Don Schoetschalk heeft ook een aantal zaken aangekaart, waarbij een keer een grootschalige verkrachtingszaak, waarbij 150 vrouwen en meisjes zijn verkracht. Mm-hmm. Binnen de Mennonietenkolonie. Mm-hmm. De mensen zijn ook veroordeeld tot 25 jaar, dus geen Wild West verhalen. Mm-hmm. Nou komen natuurlijk allerlei verkrachte zaken onder allerlei groepen en mensen voor. Maar maar waarom zou je iets toelaten en het gesloten laten? Je hebt al een niet sterk handhavingsapparaat in aanzien van je eigen samenleving. En dan ga je ook nog eens een gesloten gemeenschap binnenhalen waar je totaal geen zicht op hebt. En die redsvlek.
4: En die ook geen respect hebben voor wat er al leeft en de leefgemeenschappen.
1: En behalve dat, ze zijn wit. Ze zijn wit, ze blijven wit, ze mengen niet. Dus ze zijn door de overheid.
4: Dus ze is ook nog inteeld.
1: Ze zijn door de overheid geaccrediteerd. Anders zouden ze niet komen, omdat ze ook heel rechtsstatelijk zijn. Ze voldoen aan de wettelijke regels. Dus ze komen legitiem het land binnen. Ze gaan werken. Ze hebben hun eigen wereld. Die wereld is wit. Die wereld blijft wit. Ze zullen niet bij jullie op bezoek komen en roti en bara en bami en nasi komen eten. Mm. En jullie zullen ook niet bij hun op bezoek gaan.
5: Dat geeft me mee van ten eerste, doe ik zo niet mee aan ze zijn wit. En sorry, het spijt me.
1: Maar ze blijven een gesloten gemeenschap, Iwan. Ze blijven een gesloten gemeenschap.
5: Tuurlijk, maar ik persoonlijk ga niet mee in de zin dat ze wit zijn. We zijn allemaal mensen op deze aarde. Belangrijk is gewoon dat die mensen moeten, ze willen niet integreren.
1: Ja,
5: en
1: dat bedoel ik.
5: Wil je dat? Ja. Maar ze zijn, kijk, als je toch ziet, dat als je in de documentaire kijkt van John Schoetschalk, ze zijn niet, ze zijn niet zo dat ze helemaal gesloten blijven, want ik was helemaal verrast dat zelfs een Menno niet uitgebreid in de documentaire voorkomt en ook aangeeft knelpunten binnen hoe het aan kan toegaan in de kolonies. Maar ze willen gewoon inderdaad verder niet mingelen. Maar als jij op bezoek wil gaan, dan word je welkom gegeven. Dat moet je wel toegeven. Het is niet zo van dat het een soort gesloten, hoogomheinde gemeenschap is. Maar zij zelf mingelen niet en ze trouwen inderdaad niet met mensen buiten.
1: Het is ook een geloofsgemeenschap, hè? Het is een geloofsgemeenschap.
4: Ja, streng hiervoor.
5: Oorspronkelijk Nederlanders.
4: Ja, vanuit Friesland.
1: Een oorspronkelijke Nederland vanuit Friesland.
5: Wat ik concludeer, het is toch een beetje een Nederlands ding. Apartheid, discriminatie. Kijk maar, Zuid-Afrika. Apartheid is toch vanuit Nederland, is toch een Nederlands iets. En dan is het, en dan hoor je het van die mensen niet, hè. Dus ik vrees dat jullie daar toch in een land leven waar toch apartheid en racisme geïnstitutionaliseerd is.
4: Dat is het ook, maar het is ook niet ver van het Surinaamse wat dat betreft, denk ik dan. En zeker de laatste jaren. Nou, de laatste jaren zie je toch wel dat er heel veel in hokjes gedacht wordt, ook in Suriname. Hè? Want de Afro-Surinamers geven af op de Hindustanen. De Hindustanen geven af op de Afro's. En zo wordt er constant groepen verdeeld. En wit hebben ze al helemaal niet gevreten met z'n allen. Dus het lijkt me toch best wel ook lastig. En dan ga je zelf als land eigenlijk ook weer een groep naar binnen halen. Die ook niet van plan is om te integreren of wat dan ook.
5: Nee, ik persoonlijk.
4: En alleen maar pakt, hè? Dus ze brengen niks, ze pakken alleen.
5: Dat vind ik het erg. Alleen om de reden vanwege de natuur zou ik denken: waarom zou je ze binnenlaten? Even precies. Los van hun religie. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je het risico nemen? Er zijn zoveel praktijkvoorbeelden in de hele wereld. Mm-hmm. Waarom wil je niet leren van de schade en schande van anderen? Maar op een of andere manier wil men kennelijk zijn eigen schade en schande hebben. En daarom moet je wel afvragen van... Hey, hoe komt het dan dat ze die verblijfsvergunning hebben gekregen?
4: Ja.
5: En zo snel en zo vlot.
4: Precies. Klopt het dat in de tijd van Boutersen dat hij ze wel heeft weggestuurd? Klopt dat?
5: Ik weet dat er is heel lang geageerd tegen hun komst. En wat ik weet is dat ze in elk geval 50 gezinnen onder de vorige regering zijn toegelaten.
4: Oké, we hebben meteen een beller voor je. Goedemiddag, ja. U bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
6: Ja, dag dames.
4: Dag Jan. Meneer.
5: Nou, het bekende stem.
6: Meneer Braven. Meneer Braven, volgens de wet in Suriname mag je minderjarigen mogen niet werken. 1. 2. Minderjarigen moeten... Er is een schoolplicht, die moeten op school. Dus dat zijn de criteria die de overheid moet handhaven voor de Mennonieten. En ik heb begrepen dat de Mennonieten zelf geen grond hebben, maar dat ze voor een bedrijf werken. Dus de Mennonieten zijn niet de schuldigen. De staat Suriname moet serieus de zaak kijken. Verkrachtingen van kinderen of vrouwen is strafbaar. Dat de regels die algemeen gelden in Suriname voor iedereen, moet ook voor hun gelden. Dat is heel simpel.
4: Ja. Ik heb even een hand brood genomen. Meneer Jan, en hij zegt dus dat de staat Suriname de schuldige is.
5: Ja, ik
4: en
5: heb
4: dat
5: kinderen die een plicht hebben. Ja,
4: dat is meer een opmerking. Het is geen echte vraag, Jan, maar goed, maakt niet uit.
5: Het is een heel goed punt. Het lijkt wel of hij het document van die twee pagina document heeft gelezen, want dat krijgt extra aandacht.
4: Jan, en hij zegt dus dat de staat Suriname de schuldige is.
5: Ja, ik heb
4: en dat
5: kinderen die een plicht hebben.
4: Dat is meer een opmerking. Het is geen echte vraag, Jan, maar goed, maakt niet uit.
5: Het is een heel goed punt. Het lijkt wel of hij het document van die twee pagina document heeft gelezen.

0: vrouwen, rechten voor het kind, verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid en mensenhandel. En dat hele Mennonieten-verhaal druist wel in tegen al deze verdragen, want die kinderen van de Mennonieten, hun onderwijs gaat nog tot 12 jaar en dan moet ze al snel gaan werken. Hè? Ja, dus ook dat wordt wat aangehaald. Van hey, op basis van de verdragen waar Suriname lid van is, zou je eigenlijk het niet moeten toestaan, zulke kolonies.
1: Nou ja, los van die verdragen, ik wil nog verder terug. Je hebt gewoon de oorspronkelijke bewoners die je gewoon niteert in dit. Die de erkenning, die zo lang op de erkenning wacht en ze niet eens wil opnemen in wet en
2: regelgeving,
1: in beleid. Dus waar ga je aan voorbij, regering? En bij mij gaat het zeker niet op van afschuiven aan de vorige regering. De regering heeft nu ook een keus. En die kunnen ze
0: nu...
1: En waar de inheemsen dan in het opzoeken naar hun recht, of opkomen voor hun recht op stuiten, is dat een van de beschuldigingen is ook dat zij een staat in een staat willen vormen. En dat die reden willen ze aanhalen, maar dit is precies wat er nu gebeurt. Dus Suriname, waar ben je mee bezig? En ook zeker de uitspraak van onze president, mevrouw Simons, die zegt dat zij rechtstreeks geen verbintenis is aangegaan of contract is aangegaan met dat de Mennonieten. Ja, dat heb je ook niet. Maar ga je daar alsjeblieft niet achter gaan schuilen? Want je accommodeert ze wel. Mm-hmm. Weet je? En tegen welke prijs? En ik wil niet eens gaan naar alleen het milieu. Je hebt te maken met mensen. Waar nu al de effecten, die moeten nu al de effecten en de doorwerking van alles wat daar afspeelt in het binnenland, die hebben daarmee te maken. En we denken dat het alleen maar iets is van het binnenland, maar nee. Het komt allemaal ook naar Paramaribo toe. En zeker met het feit van weggeven van land, straks is Suriname niet meer van ons. Dus ik hoor ook heel veel mensen van, het is iets van de binnenlandbewoners alleen. Nee, maar nee, het is iets van Suriname. Want wij zijn straks allemaal Suriname kwijt. Het is niet iets alleen van de inheemse.
2: En wij zijn Suriname. Ja.
1: Wij zijn zeker Suriname.
3: Dus kijk, de Mennonieten bestaan al vanaf 1700 of daarvoor. Rond 1700 zijn ze ongeveer is die groep ontstaan. En ze zijn niet veranderd. Het is een streng geloofgemeenschap. Ze zijn gesloten. En inderdaad, Iwan, wat je zegt, ze hebben hun eigen scholen. Dus ze gaan niet naar de scholen in Suriname. Ze hebben hun eigen scholen. De kinderen gaan tot hun 12e jaar op school. Daarna moeten ze werken. Dat is hun staat. En ze hebben, ze hebben ook eigen rechtsregels. Moeten we dat willen? In ons eigen Suriname. En behalve dat, ze doen aan landbouw. En vergeet niet, en dat wil ik ook nadrukkelijk gezegd hebben, ze zijn enorm rijk. Het is groot kapitaal wat je binnenhaalt. Ja. Ja. Het is een groot kapitalistische groep. Ja, ze zien eruit alsof ze heel arm zijn, omdat ze leven naar een zeer christelijke eenvoudige in de kleding.
2: Laat je dat niet verblinden.
3: Nee, maar
2: ik heb
3: ze
2: ook gezien in Suriname.
3: Ze hebben veel geld. Ze hebben veel geld.
2: Nou, dat klopt. Daarom kunnen ze dit ook.
3: Wat
2: dragen ze bij aan het land zelf?
3: Precies. En behalve dat...
2: Zijn er speciale technieken die ze toepassen, die ten voordele zijn van
3: wat
2: Suriname?
3: Wat ze doen is het?
2: Laat iemand ons dat even vertellen. Als hij dat weet.
0: Ik wacht rustig tot jullie...
2: We gaan ook niet te lang op Mennonieten, want we kunnen het ook over de goudkoers hebben.
0: Nee, het is inderdaad... even kijken. Waarom gaat... Inderdaad, de Mennonieten, ze hebben geen elektriciteit. Er mogen geen moderne middelen worden gebruikt. Ze mogen zelfs geen rubberen banden hebben, zogenaamd. Dus compleet nog in de middeleeuwen leven ze. Maar het is een tegenstrijd met de landbouwchemicaliën die ze gebruiken. Ja. Ze gebruiken wel de meest vernietigende... methodes waarvan je zegt, hey, dat heeft niks te maken met vroeger. Mm. En ten aanzien van de inheemsen, er is een patroon ontdekt hoe zij werken, want al heel snel blijkt die gronden die ze hebben, die raken uitgeput, zoals het heet. Mm-hmm. En dan gaan ze weer en dan kopen ze aangrenzend bos.
2: Ja.
0: En zo schuiven ze tegen. En dat heet ook hier, het staat ook bij je als een...

0: Dat is een patroon dat al is vastgesteld in andere landen. Ja, dus het betekent, je kan zogenaamd geven alle gronden die al uitgegeven zijn, zo heet het zogenaamd, want dat is wat men zegt. Nee, ze gaan alleen maar werken waar al landbouwgrond is. Maar men weet, als die uitgeput raakt, dan gaan ze weer een randje verder. Mm-hmm. En ze hebben inderdaad middelen en geld kennelijk om mensen om te kopen om toch die vergunningen te krijgen.
1: Ja.
0: En dan komen de inheemse samenlevingen en de tribale samenleving komen natuurlijk in groot gevaar. En heel Suriname. Maar ik moet wel zeggen, Suriname is niet zo dat we zeggen hier, het is een probleem van de binnenlandbewoners alleen. Nee, het is echt iets van, het is ons probleem. En natuurlijk zijn de binnenlandse gemeenschappen het eerst bedreigde.
1: Ja, maar mensen.
0: Maar het is niet een probleem, het is ons probleem.
1: Het is ons probleem, zeker weten. Maar er zijn mensen die echt wel willen, die ook wel voor de Mennonieten zijn. En daar wil ik zeker tegen zeggen van, hey, de vergelijking die ook door de heer van Braganza werd gemaakt, een van de partijen die zeg maar de Mennonieten een contract heeft gegeven of land heeft gegeven om daarop te bewerken.
2: Ja, maar
1: zeg
2: als
1: maar,
2: je dat doet...
1: Die wil de vergelijking maken, mm-hmm, van tribalen met de Mennonieten.
2: Ja, dat is
1: nou,
2: niet
1: dan breekt mijn klomp. Hoe kan jij die vergelijking maken? En dan hoor ik zelf dat mensen, de voorstanders ervan, willen vergelijken met Mennonieten. We hebben het net al aangehaald. Dan weten wij niet waar we vandaan komen. Weten wij niet die 400 jaar wat we hebben mee moeten maken. Dat het zo op deze manier met uitbuiting of uitputting van ons land, dat nog steeds wordt voorgezet.
2: Ja.
1: Maar de vergelijking maken met inheemse en tribalen, dan weten wij niet waar we vandaan komen en waar Suriname voor staat. Want de inheemse en de tribalen, die staan voor het land. Leven van het land, met het land. En die staan niet voor uitputting van welke source dan ook. Nee. Je wil naar die goudkoorts gaan, maar van welke source dan ook. Dus, en als ik praat over de doorwerking van het slavernijverleden, mm-hmm, want dat is ook mijn ding waar ik mee bezig ben. Dit is puur doorwerking van slavernijverleden. Het is een expansiedrang die erin voorkomt. Het is uitputting die erin voorkomt. Het is nemen uit Suriname.
2: Precies, alleen maar
1: en
2: alleen
1: brengen naar wherever dan ook. Want denk maar niet dat het uitgegeven wordt. Want waar is dat geld die het land is verkocht? Of wat is er nou gebeurd? Soeverein die er geld voor krijgt.
2: Ja, vandaar dat ik ook denk van, maar waar ligt het voordeel van Suriname? Stel je voor dat Suriname een land, zeg maar, een mechanisme laat binnenkomen omdat het ten voordele van het land is qua landbouw, dat ze daar iets van kunnen leren of iets anders doen of een betere productie op poten kunnen zetten. Dan ga je ook niet deze groep uitkiezen, lijkt mij. Maar dus
1: je gaat voorbij aan je eigen volk. Want waarom leid je eigen volk niet op? Waarom gebruik je de gebieden die er zijn? Waarom gebruik je de gebieden?
2: En er zijn genoeg landen om je heen van wie je ook dingen kunt leren. En zo dusdanig dat je ook rekening houdt met de biodiversiteit. En dat gewoon ook bepaalde zeg maar effecten zoals klimaatveranderingen, modderstromen, overstromingen, noem maar op, van alles en nog wat. Waardoor je dan ook denkt van ja, maar dit moet je ook niet doen. En los van het land zogenaamd alleen bewerken. Houtkap, daar verdient men ook al aan. Ja, men weet dat Suriname gezegend is met heel veel natuurlijke ertsen. Waaronder ook goud. Dat zal men gerust ook in die gebieden gaan vinden. Dus
1: zeker,
2: het is niet alleen maar landbouw voor soja. Ja. Daar geloof ik niks van.
1: En dat komt weer niet bij onze mensen terecht, hè?
3: En
1: hoeveel
3: kapitaal,
1: komt er bij onze mensen terecht?
3: Je kunt je afvragen waar hun kapitaal is. Ze zijn enorm kapitaalkrachtig. Maar het kapitaal zal niet in Suriname zitten. Waar zit hun kapitaal? Waar is hun hoofdbranche? Waar zit hun kapitaal? Want ze zullen hun kapitaal niet op de Surinaamse bank. Ze zullen natuurlijk een kapitaal op de Surinaamse bank of op een bank in Suriname zetten. Maar hun groot kapitaal zal niet in Suriname zitten.
0: Dus
3: hoe profiteert Suriname?
0: Je hebt gelijk, ze zullen waarschijnlijk als een buitenlandse onderneming worden beschouwd, die dan zogenaamd bepaalde belastingen betalen. Maar de grote winsten gaan natuurlijk naar hun hoofdkantoor of whatever het zal zijn. Dus nee, je zou zoveel moeten produceren dat het de staatskas zou kunnen vullen. Maar het gaat gewoon gepaard met natuurvernietiging. En dan moet je gewoon nee tegen zeggen.
2: Precies.
3: Maar wie gaat er vragen? Kan er nog... Maar ik heb één dringende vraag. Kan er nog iets in het DNA? Kunnen er nog kamer... Ik zeg kamerleden, ik bedoel... kunnen er nog DNA-vragen gesteld worden in de DNA? Kunnen er geen DNA-leden opstaan en
0: dan
3: vragen overstellen?
0: Ja, dat doen ze ook. Dat doen ze ook. Maar en sterker nog, los van de Mennonieten... In korte tijd zijn ladingen geëxporteerde rode pepers en nog een groente, ik ben even vergeten welke het is, zoverpocht dacht ik, die zijn afgekeurd door Nederland omdat er te veel verboden chemicaliën zaten. Mm-hmm. En nu blijkt dat die groentes hier worden uitgezet. Dus los van de Mennonieten, wij zelf zijn al bezig, ik citeer...
2: met landbouwgiften dus, met groenten die eigenlijk doorgedraaid wordt.
0: De bevolking wordt vergiftigd. Hmm. Dus van alle kanten, het gaat er gewoon om. Maar het lastige met de politiek is, ook met de DNA, ze roepen dingen, denken, ja, maar jullie doen alsof jullie er zelf buiten staan. De politiek stelt alleen vragen, maar de politiek zou juist alles moeten reguleren. Mm-hmm. En iedereen, niemand weet wat in het land zogenaamd, maar ondertussen gebeurt van alles.
2: Ja.
0: Deze regering weet niet over de Mennonieten. Maar
2: nu ze het weet. Ze wist het niet. Ja. Laten we zeggen dat ze het niet wist. En nu ze het weet. Welke actie zou ze dus exact kunnen aanpakken? Of kunnen doen?
0: Kijk, je moet het net wat iemand net zei. Suriname blijft gewoon een wingewest. En nu zijn we onze eigen mensen.
2: Ja, dat zei Uriel Sabayo.
0: Spelen die rol. En elke keer, het maakt niet uit welke regering, het gaat om de politiek als sector. Elke keer, er gebeurt van alles, gaat het mis. Maar ondertussen worden allerlei deals gesloten. Ja. En niemand heeft zoveel van de deals. Precies. Die hele politieke sector weet dat drommels goed wat er aan de hand is.
2: Ja.
0: En dat is gewoon heel triest.
1: Nou, zal ideaal...
0: Sorry,
1: ga je gang. Sorry. Zal ik je nog wat zeggen? Door al die deals die zijn gesloten. Ze hebben ook een deal gesloten met de VN. Er zijn zoveel verdragen die er zijn waar ze, weet je, met, eigenlijk moeten nakomen. Maar het gewoon niet doen.
2: Ja, het is voor de bühne. Dan is dat voor de bühne en niet in het belang van het volk of het land.
1: Nee, en eigenlijk, het is zo. Ik heb mevrouw van de grondrechten, heb ik ergens gehoord praten. Dat eigenlijk doordat ze ook in de tijd van ook de Kalinia Lokonofonis niet zijn nagekomen. Alle gronden die nadien zijn uitgegeven, wat voor manier dan ook. Totaal. Niet kan.
2: Ja.
0: Ja.
1: Totaal. Dus eigenlijk zijn het allemaal foute deeltjes wat er nu sinds die tijd hebben gesloten. Ze hebben allemaal foute deeltjes.
0: Moet je voorstellen, ik ben dit jaar al 30 jaar terug in Suriname. Laat ik misschien daar 5 jaartjes van afhalen. En dat vonnis bestaat al zo lang. En ik sta versteld iedere keer dat het nog steeds niet opgelost is. En elke keer wordt er wat beloofd. En het is ongelooflijk hoe elke regering weer een bepaald verhaal heeft om de erkenning van die grondrechten en ook het uitvoeren van die vonnissen ter hand te nemen. Mm-hmm. Je snapt het gewoon niet.
1: Ja.
0: Er is geen politieke wil, zo simpel is het.
1: Precies, en daarom praten wij ook niet meer over de grondrechten. Wij praten over de oorspronkelijke rechten van Suriname. Want dat zijn de rechten van ons allemaal. En uiteraard staat daar ook in het respect en het leven wat wij hebben met het land. En dat hebben we nog steeds. Ook hier aan tafel, Maureen die zich hard maakt. Ik zag Erland Sleur die afgelopen 2 mei, zaterdag 2 mei, zijn de inheemse weer op straat gegaan. Een petitie ingedeeld. Aandacht gevraagd voor de zaak, maar ook voor de Mennonieten uiteraard. Want het raakt iedereen.
0: Ja.
1: En ik zag inheemse... maar ook daarin zie ik de rest van Suriname niet in terug. Alsof het iets van de inheemse alleen is.
2: Ja, dat vind ik ook
1: wel. En dat is iets dat ik denk van... het is niet iets van inheemse alleen weer. Het is niet iets van inheemse alleen. Dus waar blijft de rest, zeg maar? En waar blijft die politieke wil? Want een petitie indienen is ook al 50 jaar geleden gebeurd. Het beloven van eindelijk onze rechten, in oorspronkelijke rechten als Surinamers, die erkenning daarvan opnemen in de wet. Waar blijft dat? Het is er gewoon niet. We hebben... Hoe lang blijven we maar praten, beloven, ons eigen volk dom houden, maar afzetten met weet ik veel wat teruggrijpen naar of terugverwijzen naar de vorige regering heeft het ingezet. Ja. Dus hoe lang blijven we daarmee?
2: Ja, want
1: Goedschalk heeft ook gezegd, hij heeft alle bewijs op tafel.
0: Ja.
1: Alles heeft hij op tafel. Hij is radeloos. Hij weet niet meer wat te doen. Erland Sleur, die ook met de inheemse heeft meegelopen. Echt een big up naar Erland Sleur. Die zijn mond ook heeft opgetrokken bij het overhandigen van de petitie. Omdat het mensen raakt. Het raakt ons in onze ziel als Surinamers.
2: Het is 2 voor 12, want wij zien dat gewoon niet zo. Maar het is echt een bedreiging.
1: Dus
2: en 2 voor 12.
1: En de regering heeft een keuze. Wij hebben een keuze als volk, als Surinamers, mens. Als mens hebben wij een keus. En die keus heeft de regering ook.
2: Ik heb wel ook een keus om een beller nog even ertussen te laten, jongens. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
4: Ja, met Jan Heven. Mevrouw Meulenhof, meneer Brave, commissie Meulenhof heeft een voorstel gedaan aan de staat Suriname hoe het probleem van de grondrechten moet opgelost worden. En in haar voorstel was de inheemse, de tribale en de bedrijven die daar concessies hebben, die drie groepen, zij hebben tegenstellende belangen. En dat is het probleem voor de Surinaamse staat. Ze willen het niet oplossen, omdat in al die drie belangengroepen zijn in de politiek mensen die daar baat bij hebben. De staat Suriname maakt dit schuldig. Ze hebben sinds 1976 zijn de inheemse begonnen met eisen van grondrechten. Dat is
1: al eerder
4: doorgegaan.
1: Al eerder.
4: En tot nu toe heeft de regering Chan Santoki mevrouw Meulenhof commissie benoemd, maar het parlement, nog de staat, die doet iets aan de voorstellen die ze zijn gedaan.
0: Die wet is al heel lang klaar. En elke keer, elke regering, die zegt elke keer van ja, we gaan het bekijken. Maar die wet is al klaar. Het is helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. Mm-hmm. Het moet alleen maar afgehamerd worden. Okay. En al 10 jaar, kijk, normaal, ik kan zeggen nu, al 10 jaar, nu ga je de derde termijn in. Is er een wet die al helemaal klaar is, tot in de puntjes geregeld, maar het moet afgehamerd worden. En toen dacht ik van, nou, met Santoki gaat het zeker gewoon gebeuren. Het is gewoon afhameren.
1: Nou.
0: En ongelooflijk. 5 jaar zegt, wij gaan niet. En nu zegt ook deze regering, we moeten bekijken. En denk je, wat wil je bekijken?
1: We willen het wel afhameren, maar wel met de inzichten van 2026.
0: Maar ondertussen sterft het paard, hè?
1: Ja, maar ondertussen is er gewoon een keuze. En de wet is gewoon voor nu, de inzichten die we nu hebben, is niet toereikend. Wat ik zeg, we praten over de oorspronkelijke rechten van de inheemse. Ja. We praten over Suriname.
0: Ik denk vaak na van hoe gaat iets meer. Kijk, we hebben een aantal, wat er gebeurd is de afgelopen tijd, een heleboel corruptieve zaakjes boven water komen borrelen. Ja. En vooral met al die RVC's, de melkcentrale, whatever. En dan zie je gewoon, en dan lees ik die bedragen, ja, de Surinamers zijn een beetje de realiteit kwijt, want omdat ons geld natuurlijk helemaal verwaarloosd is, krijgen we al bedragen met 3 nullen. Ja. Maar als we goed nadenken en gaan terugrekenen, dan gaat het maar om luttele duizenden euro's. Dus wat ik denk gebeurt op grote schaal, je hoeft maar 1 belangrijke politicus een 2 ton, 3 ton euro te geven, wat heel veel geld is voor een individuele persoon. Maar dat betekent wel dat je voor een appel en ei je land verkoopt.
2: Ja,
0: en dat is wat ik tenminste, ik kan het niet bewijzen, maar je probeert gewoon het voor jezelf te verklaren. Van, mm-hmm. Kan dat steeds? Ja, kan precies. Dat steeds? En als je ziet wat voor kruimeldieverij in het land plaatsvindt, het is allemaal kruimeldieverij.
2: Ja.
0: Ik zou zelf mijn vrijheid niet voor $3 Amerikaans op het spel zetten.
2: Nee, zeker niet.
0: Begrijp je? En mensen denken, als ze 200.000 Surinaams krijgen, dat ze heel veel geld hebben.
2: Maar dat is het niet. Nee. Zeker niet als je het omrekent.
1: Zeker. Ja. Mensen waren zich veel te belangrijk.
0: Ik ga geen namen noemen, maar ik denk dat wel een aantal politici gewoon, die echt ook in de regering zitten. Ja. Ze hebben belangen aan een aantal sectoren. En dan denk ik niet dat ze belang hebben bij ordening van de sector.
2: Ja, precies. Hey, maar afgelopen week is er weer eens iets gebeurd in Suriname, boven Suriname, in verband met de goudkoorts en dingen die dus gigantisch misgaan. Er zijn ook twee jonge mannen, wordt er gezegd, vermoord uit de Maron-gemeenschap. Hoe zit
0: dat? Wacht, was nou het woord vermoord, hoor. Ik vond dat een beetje voorzichtig moeten zeggen.
2: Ja, nou ja, goed.
0: Om
2: het leven gekomen. Laten we zeggen om het leven gekomen.
0: Ja, om het leven gekomen.
2: Maar hoe of wat, dat is dus even onduidelijk.
0: Natuurlijk, maar ik ga mee in het volkssentiment. Het volkssentiment is het woord heet moord. Maar daarna moeten we gaan kijken van, ook van wat is er gebeurd. In elk geval, vandaag is bekendgemaakt dat de lijkschouwing heeft uitgewezen dat er elk geval geen schotwonden zijn. Dus dat betekent al dus dat er, dus in dit geval zijn de jongens, de slachtoffers niet doodgeschoten. Maar wat er gebeurd is dat op een of andere manier was er een explosie in die grote mijn van in Rosebel, nu in bezit van het Chinese bedrijf of multinational Xinjiang. Mm-hmm. En wat gebeurt er op een gegeven moment, als er een explosie plaatsvindt, dan beginnen de jongens natuurlijk als vliegen op stroop daar naartoe te rennen, in de hoop dat ze bepaalde ertshoudende brokken vinden. Maar je praat er over diepschachtmijnen, hè? Die wel dieper zijn als dat Bijlmerflats hoog zijn. Want ik ben er geweest, ik ken dat. Ja, het is natuurlijk wel een mijn die in bezit is van een multinational, laat het duidelijk over zijn. En in principe mag je daar niet zijn, oké, maar het is een kat-en-muisspel. En als die ordeningsdienst dan weer optreedt om te ontruimen, dan beginnen de jongens te rennen. En twee jongens zijn tijdens het rennen zijn in hoge diepte gevallen. Eentje is, die was meteen al geborgen en die is later overleden als verwondingen. Maar die tweede, die konden ze heel moeilijk bij komen. En pas volgende dag hebben ze hem dood aangetroffen. En wat ik hiervan wil zeggen, het is natuurlijk allemaal heel triest, want het heeft allemaal met armoede te maken. Armoede wat maar niet bestreden wordt door opeenvolgende regeringen, nogmaals, en dan hoor ik in het parlement parlementariërs zeggen die al 30 jaar parlementariërs zijn en ook deel zijn van bepaalde regeringen geweest. Ja, en dan komen ze zo gaan over die arme jongens. Van ja, en we kunnen niet ontruimen zonder, duurzame oplossing. Dan denk ik van, er liggen al 20 jaar minstens liggen rapporten dat je alternatieve werkgelegenheid moet creëren, waardoor er wel een groot deel van die jongens niet de behoefte hebben om in elk geval in het goud te gaan. Want ik ken ze ook. Heel veel jongens gaan echt in het goud, omdat het de enige keuze is, want die oom heeft iets.
2: Ja. Maar nu is het natuurlijk helemaal lucratief, omdat
0: stel je echt inderdaad landbouwbedrijven die goed draaien of houtwerksbedrijven, dan gaan ze ook daar werken. Dus nogmaals, dus die regering doet totaal niets aan werkgelegenheid creëren en armoedebestrijding. Mm-hmm. Ja, en het is heel erg. En, om de zoveel tijd gebeurt er dus dat, dat jongens als ze een explosie horen, weet je, daar is weer een stukje rotsachtig iets ontploft. Mm-hmm. En ik weet ook dat interne regels zijn van zo'n bedrijven. Het hele gebied moet ontruimd worden binnen een straal van 500 meter. En dan zoveel uren mag je nog niet betreden. Dan gaat eerst een inspectieteam kijken of er geen losse onderdelen nog zijn. Maar je moet je voorstellen, die jongens horen een explosie. Mm-hmm. En ze gaan er meteen op af om te kijken of ze een graantje kunnen meepikken.
2: Ja, ja.
0: En ik word er alleen maar verdrietig van. Ik ga jullie de schuld geven, want ze doen het echt omdat ze geen andere keus hebben.
2: Ja, nou weet ik, ken ik toevallig één van de jongens die omgekomen is. Althans, zijn vader. Dat is iemand die in de toerisme zit. En die heeft een lodge, Minimi. En,
0: oh ja,
2: ja, een van zijn zoons is dus, ja. Die noemen ze Witboy. Die is dus omgekomen, mm-hmm. trouwens. Ja, hij rustte in vrede, zal ik dan maar zeggen. Want, en gecondoleerd ja. Ook aan de ouders van hem.
0: Ja.
2: En vrienden en bekenden. Maar dan denk ik toch bij mezelf, ja, oké, het is misschien niet ook een continuïteit wat geboden kan worden, hè? Toerisme soms in bepaalde gebieden. Door ja, de periode van het jaar, noem maar op. En ja, gaan veel toeristen er naartoe? Kan dat ook altijd? Dus dat maakt het ook een beetje een uitdaging soms. En ik vind ook van, er zijn genoeg sectoren waar de overheid op in zou kunnen zetten om die armoede te bestrijden. We hebben de bouw, we hebben onderwijs, we hebben infrastructuur nodig, toerisme, olie, waarop de mensen dus ook voorbereid moeten worden. Goede, gekwalificeerde lassers, gecertificeerde mensen, timmerwerklieden, technici. Ik begrijp het niet. ICT, noem maar op, hospitality. Er zijn eigenlijk in alle sectoren is er gewoon behoefte aan mankracht. Dan snap ik niet dat de mensen dan eigenlijk allemaal dus nu grijpen in het stukje van, we gaan in die goudsector werken met alle gevolgen van dien. Want het is ook niet makkelijk werk, het is ook heel zwaar werk. Plus nog gezondheidsrisico's van hier tot Tokio.
0: Ja, dus, en ik ken echt heel wat jongens, want mijn huidige vrouw is Saramakaanse, dus ik ken die Saramakaanse gemeenschap. En ik zie ook, ik zou het ook zeggen, ook twee zonen van haar. En haar broer werken erin. En het zijn mensen die gewoon een leven willen opbouwen. Ze willen iets. Ze willen iets. En zijn echt niet zo van, hé, ga er goud in. Maar de scholing was al niet goed in het binnenland. Dus daar heb je achterstanden, uitvallers. En als je uitvaller bent, wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? En uiteindelijk en zie ik hoe die jongens dan het bos in gaan. En nou, soms komen ze na een paar maanden terug en ze komen bij mij thuis. Ja, gewoon berooid. Hebben eigenlijk helemaal niets. Dus ik zie ook van dichtbij van wat het allemaal veroorzaakt. Mensen moeten een beeld hebben van stel dat je wilde mensen die goudkoorts hebben en denken dat ze daar rijk worden. Nee, mensen willen gewoon overleven. Nee, je vertelt mezelf nu een zoon van die uitwater van zo'n resort.
2: Ja.
0: En dat geeft aan ook van, als Surinamers de mogelijkheden krijgen, Dan kunnen ze en willen ze ook ondernemen. Maar op een gegeven moment moet er wel groei zijn door middel van beleid.
2: Mm-hmm.
0: En het ontbreekt continu aan beleid. Ook nu bijvoorbeeld, het gaat alleen maar over corruptie. Mm-hmm. Dat beheert het nieuws. Het gaat nooit een keer over van, hey, we hebben nu iets bereikt. Mm-hmm. En dan zie je van, het is toch, het is verschrikkelijk. Het enige wat het nieuws beheerst is corruptie.
2: Ja. Dat is heel triest. Kijk, er was niet zo lang geleden ook een opstand in het binnenland over dit fenomeen van dat particulieren, of nou ja, laat ik zeggen, mannen dus gaan in concessiegebieden zonder dat ze daar iets te zoeken hebben om ook een graantje mee te pikken. Er was een soort van opstand. De overheid had gezegd, nou, we gaan hier wat tegen inbrengen en iets aan doen. En vervolgens was het verhaal van, nou, we gaan eerst met Samarissen in gesprek en het onderzoeken. Maar vervolgens bloedt het gewoon volledig dood.
0: Nee hoor, maar als je kijkt hoe de politiek gaat, hoeveel partijen hebben meegedaan? Ik vind net als je gaat tellen en dan zou die combinatie gaan losmaken, voor mij ga je gauw richting 30 partijen. Dat zegt al hoe men de politiek ziet. Het is een kans om een zetel te krijgen, om een goed salaris te hebben. Dus het grootste deel gaat niet om met een visie om het land te ontwikkelen. Elke 5 jaar proberen mensen iets te bemachtigen binnen de politiek, waar ze hopen op een goed inkomsten. Mensen worden benoemd binnen RVC's omdat ze beloond worden. Ja. Terwijl ze helemaal geen kennis van zaken hebben. Het is. Maar in iets anders, hè? Want we hebben nu ondertussen over de Mennonieten die niet moeten binnenkomen. Maar wisten jullie dat het hele lava-gebied daar in Oost-Suriname al helemaal verontreinigd is door door kwik gebruik. Ja, ja. Want dus dat vergeten we. Het gaat alleen maar om de ontbossing.
1: Klopt.
0: Maar ondertussen, ja, er gaat heel veel kwik doorheen. Mm-hmm. Dus heel veel water is al niet te gebruiken voor lokale bewoners.
2: En ook de visserij die daaronder leidt, hè? Ja. Ook de visserij. En kijk, de mensen uit de gebieden eten
0: zelf. En onderzoeken zijn wel bekend. Die rapporten heb ik ingezien, want ik heb een 7-delige serie gemaakt voor Conservation International. Er is al lang bekend hoeveel kwikwaarden in haarvaten zitten van bewoners en in al die dieren. Mm-hmm. En allemaal, en Suriname overtreft al die internationale normen niet eenvoudig, niet eenvoudig, niet tweevoudig, maar misschien wel 5-10-voudig. Mm-hmm. En dan nog doet men niets met die rapporten. Mm-hmm. Waarom vertel ik dit? Ik ben ik volg dat met dat goud zoeken en dan is hier een of ander project MSAS, waar ze mensen gaan trainen om kwikvrij te mijnen. Er worden trainingscentra gebouwd en al die dingen. Mm-hmm. Dus allemaal het gaat gebeuren. En dan nodigde de Franse ambassade twee weken geleden iedereen uit. Ik ben erheen geweest met Jeugdjournaal. Mm-hmm. Diep in de Franse Guyana. En tot mijn stomme verbazing, ze is al 20 jaar daar kwikvrij aan het goud mijnen. Ik had zoiets van, oh, wacht even. Dus ik denk van, hé, dat zijn allemaal dingen die allemaal geleerd moeten worden. Processen, trainingen. En dan ons buurland, daar wordt al 20 jaar gewoon. En ik was erbij. We hebben gewoon gezien hoe gewoon in enkele minuten even 50.000...
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Carine Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dat voorlopig jullie zijn volksvertegenwoordiging, zodat jullie het volk kunnen vertellen hoe de dingen daar zich ontwikkelen.
1: Mm-hmm.
0: Missie Jennifer Simons, na Edeman van Konder, die naar president. 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerde te gaan en bekogelde agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.
5: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
6: Luisteraars, goeiedag. Welkom tot een andere aflevering van het programma Maart op straat. Vandaag een bijzondere, naar aanleiding van de Jules Weidenbos lezing. Deze lezing wordt gehouden ten ere van de nagedachtenis van zijn excellentie Jules Albert Weidenbos. Op zaterdag 2 mei zou hij 85 jaar zijn geworden. Een bijeenkomst werd georganiseerd in No Limit, Geldershoofd te Amsterdam. En dat allemaal georganiseerd door Stichting Collectief Overzee, onder voorzitterschap van de heer Ernest Grep. Mooie lezing. Er is ook een foundation geïnstalleerd, in het leven geroepen, speciaal om deze visionaire ex- en wijlend president van Suriname mooie bijeenkomst. Allemaal notabele, bijzondere gasten. Ook toevallig in Nederland de voorzitter van het parlement in Suriname, de heer Ashley Nadim. Die was er ook bij. Leuk, Mart was erbij. Ik ben op het metrostation vlak in de buurt. Dus vandaar dat u het geluid op de achtergrond ook hoort. Maar nu ga ik richting huis. Station Ganzenhoef is dat. Zoals eerder gezegd, mooie bijeenkomst. Leuke mensen. Goede bediening. Goede welkom. Alles erop en eraan. En ik ga u heel wat tijd besparen. Maar u gaat luisteren naar een kort verslag. Een prachtige inleiding, ook gehouden door de heer Ewald Badloe. Maar de lezing was onder voorzitterschap van de heer Andy Rusland. Die was degene die de zaak presenteerde. Hij omschreef Weidenbosch van kop tot teen. Mooi gedaan uit het hoofd. Hij had het een en ander opgeschreven, maar hij zei van nee, toch doet hij het vanuit zijn kennis. En dat is hem aardig gelukt. De heer Andy Rusland, broer van de huidige vicepresident van Suriname. Hij heeft ook een interview afgestaan aan Mart. Dus dat gaat u ook horen, te zijner tijd. Laat mij u zeggen dat de heer Weidenbosch niet zomaar een president was. Ze hebben hem omschreven als een visionair, een bruggenbouwer. Letterlijk en figuurlijk. Hij heeft veel voor Suriname kunnen betekenen. Maar op sommige momenten werd hij niet goed begrepen. Desondanks gaat hij de geschiedenis in als de eerste president van Suriname met 6 boeken op zijn naam. En het mooie van het verhaal is dat zijn boeken nu zijn geworden tot verplichte leerstof op de Anton de Kom Universiteit in Suriname. Wat een compliment. Gaat u luisteren naar een bijdrage van Mart op straat. No Limit, afgelopen zaterdag 2 mei. Ik wens u een aangename en leerrijke luisterstemming toe. Tot dan.
7: Uitstappen linkerzij.
8: Kunt u nog een praatje maken, ook met de inleider? En smakelijk voor straks. Dank u wel.
6: Oké, luisteraars, ik bevind me in No Limit. De Jules Weidenbosch Foundation, vandaag de eerste lezing. En ik tref een mediaman hier, een bekende Roy Kimraats. En hij was erbij, dus ik moet hem vragen van wat heeft hij allemaal gehoord? Zijn ze wat vergeten? Wat vindt u van het idee, het concept? Kortom, Jules Weidenbosch vandaag, wat vond je ervan, Roy?
9: Nou, zeer goed initiatief om uitgerekend op zijn 85ste verjaardag, als hij nog in ons midden zou zijn, de Jules Albert Weidenbosch lezing te lanceren en ook de foundation om zijn legacy te koesteren. Nou, zo'n eerste openingslezing kan je natuurlijk niet alles in één keer behandelen, hè? Dus in de komende jaren.
6: Ja.
9: Zijn er ook andere facetten die je kan belichten, want Jules had zowel positieve, maar ook negatieve kanten en ook humoristische kanten. Mijn persoonlijke herinnering aan hem is dat ik hem als journalist zwaar heb bekritiseerd toen hij president was. Ook vanwege wat ik toen onverantwoord vond. De manier waarop de bouw van de twee bruggen was gefinancierd. Daar heeft het volk offers voor moeten brengen. En het leuke vond ik dat ik jaren later met hem daarover van mening kon verschillen. We agree to disagree. Maar de vriendschap bleef. Want hij respecteerde en waardeerde mij als journalist en wat ik deed voor de Surinaamse gemeenschap. En dat was altijd een basis om ook over onze meningsverschillen te kunnen praten. Dat kan je lang niet bij alle politici doen. Ze willen altijd hun gelijk hebben. Maar hij kon wel zeggen van...
7: Hij kon het hebben.
9: Hij kon het hebben. En hij kon zeggen, well, als je het zo bekijkt, dan heb jij gelijk. Weet je, en dat vond ik fair. Dus dat was voor mij een gentleman. Maar ook, zoals hij van het leven genoot, was echt onvoorstelbaar. En mijn laatste herinnering aan hem was vlak voor hij overleed. Hè, april 2025 was ze overleden. In januari 2025 ben ik bij hem op bezoek geweest in het verpleeghuis waar hij zat, daar aan de Anton Drachtenweg. Royal Care thuiszorg heette. Om hem speciaal een exemplaar van mijn biografie over Frank Kessert te overhandigen. En daar was hij heel blij mee dat ik de moeite had genomen om hem op te zoeken en om dat boek te overhandigen. Dus ja, dat is een blijvende herinnering geweest. Ja.
7: Ja. Mooi. Heeft Suriname op dit moment een Jules Weidenbos nodig? Op dit moment?
9: Ja, ik vind het moeilijk. Weet je, elke president heeft zijn of haar eigen karakter. Maar men zegt van Desi Bouterse dat hij ook een mensenmens was. Ja. Ik heb hem niet mogen ervaren als zodanig, omdat ik geen contacten met Desi Bouterse had. Ik heb president Veneziana journalist mogen leren kennen. Die was ook moeilijk toegankbaar, vond ik, voor mij als journalist. Maar toen hij president af was, was het de meest aardigste man die ik tegenkwam. Santoki had ik weinig contacten mee, maar als ik hem ontmoette, dan was het ook van harte. En dus ja, elke president of gewezen president heeft iets wat blijft omdat je president bent geweest.
7: Klopt, maar
9: dat je elkaar hebt leren.
7: Van Weidenbos wordt gezegd, hij was een visionair. Suriname heeft iemand nodig die in de toekomst kan, bij wijze van spreken, kan kijken.
9: Ja, iedereen in Suriname is visionair.
7: Nee, maar hij heeft het ook gedaan. Die bruggen waren een beetje gedurfd. Maar als je nu kijkt wat er daar in Kom weinig
9: absoluut
7: gebeurt.
9: Ja. Dus het volk heeft toen offers gebracht. Hè. Vandaar zijn vroegtijdige vertrek. Hij heeft het aangedurfd. Hij had die challenge genomen om dat te doen. Ook omdat natuurlijk iedereen wist dat die bruggen, als die er zijn, een stukje ontwikkeling gaan brengen voor het land. Dus dat is inherent aan het bouwen van bruggen. Net zoals het inherent is aan het goed onderhouden van wegen in Suriname. Omdat daar de hele economie en de hele ontwikkeling van het land profiteert. Dus je moet als president doen, alles daaraan doen om je land en je volk tot ontwikkeling te brengen. En hij heeft het op die manier gedaan. Veneziaan heeft het weer met andere dingen gedaan. Weet je, dus elke president. Bouterse heeft de PSA voor ons geïntroduceerd.
7: Ja.
9: Dus van elke president blijft er iets kenmerkends waarvan je kan zeggen van ja, dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van land en volk. Maar ook elke president heeft een reeks van negatieve dingen waarvan je zegt, had dat anders gedaan, dan was het beter geweest. Dus het is ook iets persoonlijks, vind ik.
7: Maar
9: voor allemaal als mens, als Weidenbos in de omgang, zoals ik mijn Surinamer zijn beleefd, herkende ik mij in hem zoals hij zijn Surinamer zijn beleefde.
7: Mooi.
9: Ik hou van mijn soepie, ik hou van mijn sigaar, hij niet. Taxuitori, maar ook nadenken over de toekomst.
7: Ja. Heel goed. Dankjewel voor de bijdrage. Dat was de heer Roy Kimraats, journalist, mediaman. Hij zal het wel weten. En hier aan de achterkant van mij, hier in de zaal, zit hij een beetje verscholen. Maar hij kent Jules Weidenbos ook op een andere manier. Meneer, wie bent u?
10: Ik ben Waldi Nijhorst.
7: Dag meneer Waldi Nijhorst. U kent Jules Weidenbos als sporter. Wat vindt u van deze hele ontmoeting vandaag?
10: Wat mooi is, is dat vanuit een andere blik en vanuit woorden en ervaringen van anderen, Jules vandaag weer voor mij levend gemaakt is. Er is niets een gelogen en alles was haarzuiver verteld door anderen. Het heeft mij weer het gevoel gegeven dat als je als mens een kan delen, kan organiseren, kan creëren en mensen bij elkaar kan brengen, dit het resultaat kan zijn wanneer je er ook niet meer bent.
7: Maar hoe hebt u hem meer gekend, Jules Weidenbos, als sportman?
10: Ja, hij was voorzitter van een vereniging waar ik gebasketbald heb. En de vereniging heette Azima. En we waren gecombineerd met een andere vereniging. En de vereniging heette de Falcons. En in die twee verenigingen en die verschillende besturen organiseerden we heel veel een wedstrijden en bijeenkomsten en leuke feesten. Zo heb ik Jules leren kennen. En Jules heeft ook voor mij een keertje een enquêteformulier samengesteld om vragen te kunnen stellen aan oude sporters. Want aan de hand van een studie moest ik een scriptie schrijven en er waren toen geen boeken. En toen heeft hij me geholpen om informatie te verzamelen. Dus Jules speelt voor mij een hele belangrijke rol in mijn leven, zowel in mijn professionele leven.
7: Tot slot, het mooie wat ik vandaag heb gehoord is dat hij zijn boeken zijn verplichte leerstof geworden.
10: Ja. En dat is een hele mooie kers op de taart voor hem. Dus de jeugd en zijn zekerheid, deed heel veel voor de jeugd. Nu komt het via het onderwijs, gaat de jeugd heel snel van hem horen en weten wat zijn legacy is en de manier van denken en handelen van hem.
7: Hartelijk dank hoor.
10: Ja. Ja.
7: Mijn naam is Norman van Gom. Ik sta tegenover Andy Rusland, de welbekende. Hij heeft hier een geweldige pleidooi gehouden, een lezing. De eerste Jules Weidenbos lezing. Goed gedaan hoor, complimenten, de manier hoe hij het heeft gebracht. U had veel opgeschreven, maar heeft u toch uit het hoofd gedaan. Wat vond u ervan, Andy? Van deze hele bedoeling, de dag alles erop te hebben.
11: Op het moment dat je gaat verduurzamen, een bijdrage die iemand geleverd heeft in zijn leven, zeker iemand van het kaliber Weidenbos, dan is het te waarderen. Ik wil wel direct een kritische opmerking plaatsen. Het is verdomd veel werk. Dus ermee beginnen is niet alles. Doorgaan ermee. In het Surinaam zeggen we Jompo teka takina neks. Naftahoring. Ik hoop echt van ganser harte dat men het werk en de gedachte van Jules, het gedachte goed kan voortzetten, omdat zijn bedoelingen altijd goed waren. Natuurlijk, in het leven van de mens kunnen soms dingen hier en daar verkeerd gaan, maar het gaat om het hart uiteindelijk. En Jules had voor wat Suriname betreft het hart op de juiste plaats. Dus ik wens de organisatie erg veel succes toe. En ik vind het een geweldige geste. En ik hoop dat het zijn vruchten kan afwerpen.
7: Ja. Wat ik hier heb gehoord vandaag, geweldig hoor. Zijn boeken zijn verplichte leerstof geworden.
11: Ja, men is bezig met het proces. En ik denk dat de jongeren die komen, die uiteindelijk de verantwoordelijkheid zullen moeten dragen in het land Suriname, daar veel, erg veel aan zullen hebben.
7: Ja. Toch heb ik gemist de nationalist Weidenbos. Ik had zo graag gehoopt dat hij zou ingaan op de zaak Tigri. Wat heeft hij gedaan toen?
11: Nou, ik weet dat hij ten tijde van zijn presidentschap inderdaad bezig was met de kwestie Tigri. Maar u weet dat tijdens het beleid van Jules Weidenbos aan het einde zeker 99 en die tijd was het heel rumoerig in Suriname. Als dat er niet geweest zou zijn, dan had hij waarschijnlijk op zijn geëigende wijze geprobeerd om in elk geval, op welke manier weet ik niet, maar in elk geval een oplossing te brengen. Want hij was er wel day to day in, day out mee bezig. Tigri zou hij inderdaad proberen op te lossen vanuit, zeker zoals u dat zegt, een nationalistische bril.
7: Hmm. Wat ik ook leuk vond dat hij heeft aangehaald, misschien is het inderdaad zo, hij is de goede trouw geweest. Hij geloofde te veel in zijn politieke vrienden.
11: Niet alleen, hij geloofde in iedereen.
7: Hmm.
11: Hij was inderdaad goed gelovig. En daar kon het soms een beetje mank gaan, dat is waar. Maar ik ga niet in details uitweiden.
7: Heeft men hem een beetje bedrogen?
11: Nou, ik zou het woord bedrogen niet willen gebruiken.
7: Hebben ze hem in de steek gelaten?
11: Nee, ik zou dat ook niet willen gebruiken. Wat ik wel wil benadrukken, is dat waarschijnlijk men de steek stijl die hij hanteerde op basis van de grondwet van Suriname, dat men dat niet zo helemaal begreep. Dat denk ik.
7: Hij is te eerlijk geweest. Want hij had door kunnen regeren.
11: Dat had hij kunnen doen. Dat weet hij ook. En velen hebben hem ook gezegd toen. Maar hij zegt, het volk is op straat gekomen, heeft daar mijn snoegen geuit. En ik luister naar de stem van het volk.
7: Fantastisch. U heeft mooi werk verricht vandaag. Hartelijk dank.
11: Geen dank. Graag gedaan.
7: Oké. Dank
11: u.
7: Oké, ja. Luisteraars, tijdens de eerste lezing Jules Weidenbosch Foundation ook opgericht. Kom ik tegen iemand met een bijzonder historisch besef. Ze heeft geschiedenis gestudeerd.
12: Economie.
7: Economie, oké. Dat is de heer Sandeo Hira. En ik vraag hem, wat vond hij van de dag? Wat heeft hij gehoord? Hebben ze iets gemist?
12: Nou, ten eerste ben ik blij dat deze bijeenkomst is georganiseerd. En dat Weidenbosch zo in het zonnetje is gezet.
7: Op zijn 85ste verjaardag.
12: Op zijn 85ste verjaardag. Ik denk dat veel mensen zich niet realiseren hoe belangrijk zijn rol is geweest in de transitie naar democratie in Suriname. En Desi Bouterse heeft na 80 zitten experimenteren en spelen met de vraag van hoe moet je dat land inrichten? Welke structuren moet je gebruiken? Hij was er erg mee bezig. Moet het socialisme zijn? In zijn eerste paar jaar had hij het over Surinaam socialisme. Moet het iets zijn wat vanuit Suriname zelf komt? Hoe ga je om met de oude politieke partijen? In dat denkproces van Bouterse kwam Weidenbosch als geroepen. Want Weidenbosch die zei van, hey, we kunnen naar een systeem waarbij de bevolking veel meer inspraak krijgt. En dat is het systeem van districts en resortraden. En hij zei, we kunnen naar een systeem met een krachtige leiderschap qua structuur, maar de persoon die daar zit moet ook krachtig zijn, maar het structuur, en dat is het presidentieel systeem. En dat is dan gekoppeld aan verkiezingen. En hij kwam met het idee en hij Bouterse weer te overtuigen. En Bouterse was al in dat denkproces. Ik ben bezig met een boek over Bouterse dat in november moet uitkomen.
7: Ja.
12: Ik heb Weidenbosch geïnterviewd. Ik heb een paar keer met hem gesproken erover. En het is duidelijk dat die stap naar de democratie, dat Weidenbosch daar een enorm belangrijke rol heeft gespeeld, wat ondergewaardeerd is geweest.
7: Toch heb ik tijdens de lezing even iets opgevangen van Andy Rusland. Die heeft gezegd, hij is misschien te goeder trouw geweest. Hij vertrouwde mensen te snel.
12: Weidenbosch.
7: Hij geloofde in iedereen. En misschien is dat ook een fout van hem geweest.
12: Kijk, ik heb Weidenbosch een aantal keren gesproken. Maar dat is voornamelijk over politieke zaken. Dus ik heb geen ervaringen op basis van hoe hij persoonlijk omging met mensen.
7: Nee. Hij had eigenlijk, het wordt ook gezegd, hij had door kunnen regeren. Maar hij heeft vroegtijdig gezegd van ik stop ermee.
12: Ja, maar je moet niet vergeten dat er in die periode twee problemen waren. Eén was een enorme economische crisis. De waarde van de gulden was...
7: Mensen waren op straat.
12: Ja. En de tweede was protesten op straat. En welke regering daar ook zit, vroeg of laat gaat dat dingen tegenkomen. Dus ik weet niet of dat iets is wat je hem kan aanrekenen.
7: Oké. De nationalist Weidenbosch. Wat zou hij doen in de zaak Tigri? Volgens mij had hij wat gedaan in de zaak Tigri met Guyana.
12: Dat weet ik niet. Ik heb daar geen feitenkennis over.
7: Volgens mij had hij die Guyanese weggejaagd.
12: Dat weet ik niet. Nee? Ik weet alleen wel dat zijn algemene houding was niet polariseren. Zijn algemene houding was eigenlijk meer van praat met elkaar en los het op. En in de kwestie van Guyana weet ik heel zeker dat de mensen waar hij mee werkte en die met Tigri bezig waren, ja, die waren helemaal niet op de polarisatietour. Nee. Die waren op de tour van, hey, kom aan tafel zitten, laten we dit ding oplossen. Dat was de mensen om hem heen die ik ken, hadden die houding.
7: Oké. Okay. Wat ook is gezegd, de bruggenbouwer, letterlijk en figuurlijk, bij Den Bosch. Hoe ziet u dat?
12: Nou, dat klopt wel. Ook met het verhaal wat ik hoor over de Tigri-kwestie. De algemene houding was ook, toen die splitsing in de NDP plaatsvond, dat was een hele ingrijpend ding. Dat je bij Den Bosch en Boudewijn zijn.
7: Ja.
12: En dat heeft jaren geduurd. Maar uiteindelijk, toen Boudewijn het initiatief genomen had en zeggen we laten bij elkaar komen, is bij Den Bosch daar volhartig in meegaan. En uiteindelijk is het ook aan bij Den Bosch te danken dat de NDP vandaag de dag zo groot is. Want aan die splitsing.
7: Wilt u dat stukje nog eens een keer herhalen?
12: Kijk, toen de partij was gesplitst, de NDP, had je twee stromingen onder leiding van Boutersen 1 en onder leiding van Den Bosch. Dat was een enorme verdeling van de linkse beweging. En op initiatief van Boutersen, dat heeft een paar jaar geduurd, op initiatief van Boutersen, is uiteindelijk gesprekken gevoerd om weer tot één te komen. En het is aan de grootheid van beide, en inclusief bij Den Bosch, te danken dat de NDP weer een massapartij geworden is. Want anders zou het uitvallen in splinterpartijtjes. En ik denk dat dat zeker een verdienste van bij Den Bosch is geweest. En van Boutersen.
7: Oké. Okay. Toppunt vandaag heb ik gehoord dan. Ik dacht van, hey, dat is een mooie ontwikkeling. Zijn boeken zijn verplichte leerstof geworden op de universiteit.
12: Ja, nou, hij heeft veel bestuurskundige dingen geschreven. Dus het is meer dan logisch dat als je op de universiteit bent, je niet alleen wat witte mensen in Nederland bedenken en internationaal op je universiteit in Suriname doseert, maar dat je ook de denkers van Suriname zelf. En dat lijkt me meer dan logisch. Het is een schandaal dat het niet eerder is gebeurd.
7: Nou, mag ik u hartelijk danken. Misschien heeft u een slotwoord. Ik luister graag naar u.
12: Nou, we leven nu in moeilijke tijden, hè? Internationaal. De oorlog in het Midden-Oosten, de complete blokkade van Cuba. Ik denk dat de dreiging van Trump om alle landen maar binnen te vallen. In die moeilijke tijden leven we nu. En ik denk wat Suriname nodig heeft, zijn veel mensen als wij in Den Bosch, die kunnen zorgen dat er bruggen gebouwd worden in de gemeenschap. Dat de polarisatie die jarenlang door de 8 december groep gepusht is en door Nederland gepusht is ook, dat die overkomen kan worden. En dat door te kijken naar het leven en het werk van wij Den Bosch, we daar misschien inspiratie uit kunnen putten.
7: Oké. Tot slot moet ik u vragen hoor, want ik heb iets opgevangen dat u binnenkort naar Cuba afreist. Kunt u vertellen wat er daar aan de hand is en wat u gaat doen?
12: Ja, er is een blokkade van Cuba. En we willen met een groep mensen uit Nederland die blokkade doorbreken. Dus we willen naar Cuba gaan en de bevolking van Cuba laten weten dat ze niet alleen staan. Dus we gaan een trip organiseren om naar Cuba te gaan met die boodschap. Dat de blokkade moet worden doorbreken en dat er solidariteit zijn. Solidair zijn met het volk van Cuba. Dat nu enorm te lijden heeft van die olieblokkade. Waardoor de bussen niet meer rijden en niks kan functioneren. Ze werken enorm hard. Ik heb een gesprek gevoerd met de Cubaanse ambassadeur en met een lid van het parlement dat hier zal zijn. Ik hoop dus dat we misschien september, oktober naar Cuba kunnen gaan.
7: Met wie gaat u en hoe ziet de delegatie eruit? Het initiatief is goed voor ons velen. Cuba is inderdaad onder druk van Amerika ernstig in de problemen gekomen.
12: Ja, we zijn nu bezig om het op te zetten. Dus ik hoop dat we over een paar weken informatie hebben die we kunnen delen van wat, wanneer, hoe, kosten enzovoort.
7: Okay. Houdt u u ons op de hoogte en ik wens u heel veel succes.
12: Oké, okay, ja, we zijn nu bezig om het op te zetten. Dus ik hoop dat we over een paar weken informatie hebben die we kunnen delen van wat, wanneer, hoe, kosten.

0: Abbiamo dato che con Bobby è passato il telefono iPhone per presentare su Skype, cioè abbastanza il telefono.
1: Dames en heren, mag ik even uw aandacht? De ambassadeur is op weg naar hier. Is enigszins verlaat, dus wij wachten nog even. En dan maken wij na aankomst of midden te aanvang met het programma. Dank u wel. Ik heet ook de gasten, de genodigden, in het bijzonder de voorzitter van ons parlement, de heer Ashwin Adin, mevrouw Roseline.
2: Daan,
1: consul-generaal van het consulaat in Amsterdam. En even kijken welke Kitty ook, de dochter van de heer Weidenbos natuurlijk, erbij. En de sprekers, de genodigden en alle overige belangstellenden. Ook welkom ambassadeur Ricardo Panka, ambassadeur van de Republiek Suriname in Nederland. Welkom. En we hebben vandaag een programma. Dat programma heeft u allemaal ontvangen en gekregen, neem ik aan. Ik stel mij ook eerst even voor. Ik ben Ewout Batlo. Ik ben vooral een vriend van de heer Weidenbos geweest. En ik heb een bestuurskundige en bedrijfskundige achtergrond. Ik heb de heer Sjul Weidenbos leren kennen toen hij als president naar Nederland kwam en op het Kokkenfestival onder andere. Ik heb toen ook een aantal gesprekken met hem mogen hebben. En ik kan mij herinneren, toen hij terug was, toen nam een journalist van NRC Handelsblad contact met mij op of ik wilde bemiddelen voor een interview met de heer Weidenbos. En ik ging toevallig naar Suriname. Ik heb hem toegevraagd om dat op schrift te stellen. En ik heb dat meegenomen naar Suriname. En ik heb contact gezocht met de heer Weidenbos. Ik kwam ergens tegen, informeel. Suriname, als je afspraak hebt in Suriname, dan loop je altijd het risico dat je degene met wie je de afspraak hebt, nog een paar keer tegenkomt voordat de afspraak plaatsvindt. En hij zei tegen mij toen, hij zegt, kom zondagmorgen naar het huis van Favri. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ging zondagmorgen en ik kwam de president tegen in zijn basketbaltenue op het veld. En ik vond het geweldig. Waar kom je dit tegen? Heel spontaan hebben wij toen een en ander besproken. En de journalist is naar Suriname gegaan. En heeft een interview gehad en dat is hier gepubliceerd in Nederland. Dat was een van de toch wel eerste kennismakingsgesprekken.

gesprekken die ik heb gehad met de heer Weidenbosch. Daarna is het contact voortgezet en ik maak nu een hele stap. Ik heb hem vooral leren kennen als mens toen hij hier zijn revalidatieperiode doorbracht. Ik bezocht hem zeer regelmatig en wij hebben heel veel gesprek gehad over de politiek. Ik was heel nieuwsgierig vanwege de ervaring van toch wel iemand uit de publieke sector die verschillende functies had doorlopen tot het hoogste ambt. En wat zijn opvattingen waren over thema's als democratie, staatsinrichting enzovoorts. En ik probeerde dat vanuit een meer bedrijfskundige benadering ook toch wel deel te nemen. En dan ging het over gesprekken zoals: zou er geen scheiding moeten komen tussen politiek bestuur en ambtelijk bestuur? Natuurlijk is die scheiding nooit volledig, maar het kan ook te dichtbij zijn. We hebben ook gesproken over beleidsprocessen bij de overheid. Beleidsprocessen waar besluitvorming een belangrijk deel van uitmaakt. En ik moet zeggen dat het een hele vruchtbare periode ook voor mij geweest is om met de heer Weidenbosch daarover te praten en te discussiëren. Ik heb hem ook bewonderd om zijn doorzettingsvermogen en moed. Toen hij weer enigszins hersteld was, was hij weer druk bezig te werken aan zijn laatste boek. En als ik op bezoek was, dan zei hij: lees even mee. En toen kwam het idee van: wat ga je doen bij mij op? Om toch die vraag te stellen: wat ga je doen als je terug bent? En in mijn naïviteit stelde ik voor om een raad van ex-presidenten in te stellen, die vanuit hun eigen ervaring ook zouden kunnen bijdragen aan de huidige politieke ontwikkelingen. Hij was daar zeer in geïnteresseerd, maar zei onmiddellijk: ik weet niet of dat gaat lukken. Hij ging terug naar Suriname en het idee was uitgewerkt. Hij was voornemens om een denktank te beginnen met ex-politici uit alle partijen en ook mensen uit de maatschappij, mensen uit de wetenschap. En daar zou ook bijgedragen kunnen worden aan verdere bestuursontwikkeling van Suriname. Helaas ging het niet meer zo goed en hij heeft dat niet helemaal kunnen afmaken. Ik heb hem gekend in zijn naam te bestaan. Moed, optimisme, ondanks de tegenslagen die hij had. Ik kan me herinneren dat hij me een keer belde. Hij zei: ik moet je wat vertellen. En ik dacht: wat gaat hij mij vertellen? Hij zei: een ander been is ook geamputeerd. En ik was ontdaan. Hij zei tegen me onmiddellijk: maak je niet druk. Hij probeerde mij te troosten in plaats van andersom. En dat was ook een kenmerk van Jules Weidenbosch. Hij wilde heel veel. En ondanks zijn lange leven was het toch nog te kort om alles te realiseren. Dus heeft hij veel gewerkt aan de toekomst. Ik sluit dit af. En ik nodig nu Borger Breveld uit voor zijn voordracht van het Surinaams volkslied. En ik verzoek u om te gaan staan.

persoon is het voor mij een grote eer om vanavond hier vanmiddag het volkslied ten gehoor te brengen. Maar we gaan het niet ten gehoor brengen, we gaan het met z'n allen zingen. En je hoeft er niet heel verschrikkelijk serieus mee te kijken. Want het is een vrolijk lied. Be happy en laat hem horen daarboven dat we er zijn. Voor hem.

0: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel, Bosser. En u mag nu even gaan zitten, want ik ga u zo weer vragen om te staan. Ik vraag nu 1 minuut stilte ter dagen nagedachtenis van ex-president Santokki. De tijd gaat nu in. Dank u wel. U mag nu weer plaatsnemen. Vandaag wordt ook de Jules Weidenbos Foundation geproclameerd. En ik nodig nu uit voor een korte introductie de voorzitter van Collectief Overzees Suriname, de heer Ernst Grep.
2: Ja, mijn naam is Ernst Grep. Ik ben in het dagelijks leven huisarts. Mensen beter maken of mensen de weg wijzen. Maar vandaag sta ik hier als voorzitter van Stichting Collectief Overzees Suriname. Dat is een organisatie die op 23 september 2011 is opgericht. En de geestesvader van die organisatie is de heer Panka geweest. Je hoort het, ik zeg de heer Panka, omdat als ik zeg ambassadeur Panka, denkt u dat het gisteren gedaan is of vanaf hij ambassadeur geweest is. Dat is sinds 2011. Een andere belangrijke adviseur, gevraagd en ongevraagd, was de heer Jules Weidenbos. Ik ga u niet vermoeien met hoe ik hem heb leren kennen, wat hij voor mij als persoon heeft betekend, maar heel kort. Ik was 10 jaar oud toen de heer Jules Weidenbos toen ik kennis maakte met de heer Jules Weidenbos. Dat was 15 september 1980. En die datum heb ik onthouden omdat dat mijn bejaardag van mijn vader was. Dat was een hele goede, dierbare vriend van oom Jules. En als jongens waren we zeer onder de indruk. Mijn vader riep ons: wens de leven lang, die zit niet in de zaal. Hij riep ons van: jullie moeten kennis maken. Hij was helemaal in het wit gekleed. En het was op Republiek. En daar heb je die huizen van waterleiding, grote huizen. En dat hadden we een heel weekend afgehuurd. En we stonden in de rij om kennis te maken met dokter Anders Jules Weidenbos. Dokter Anders is me nooit meer, is me toen, zei het me niet, ik was 10 jaar oud. Wat wel is blijven hangen, is dat hij zulke borstkasten had, zulke spierbouw, ze noemen het pectoralis majus. Als ik groot word, wil ik als die meneer eruit zien. Het is me helaas niet gelukt. Ik moest maar hardloper worden. Ik doe marathons, een halve marathon, daar hoef je geen spiermassa voor te hebben. Vervolgens gaat het door en ik zat op de universiteit. En ik had altijd een grote waffel in Suriname. Dus we hebben een staking aangekondigd. Heel NWI plat. En toen zaten we daar. En mijn vader zei: ja, ik ga oom Jules voor jullie bellen. Jullie moeten even naar Benjaminstraat. Dus we gingen daar. En een beetje bescheiden, want ja, hij was voorzitter van de NDP. En hij zei: ja, wat hebben jullie nodig? Goede actie. Hij heeft ons wat tips gegeven. En hij ging in een tas. En hij haalde 2000 SRP. Dat bedrag is me ook nog bijgebleven met een koers volgens mij 1 op 2 of 1 op 3. En we konden die staking volhouden. Vervolgens na die staking hebben we 4 of 5 dagen het hele gebouw hermetisch afgesloten. En het was heel veel geld. Dus wij zeiden: als we klaar zijn, gaan we het terugbrengen. En we bellen. Ik dacht: nee, het hoeft niet. Keep the change. Vervolgens heb ik een goede vriend daar zitten, German Kerker, en we hadden een stamcafé, Chogolobo. En we hebben ons lam gesopen na die 5 dagen. Maar het verhaal is nog niet klaar. Ik was afgestudeerd als arts in 1997. Hij was net president. En weer mijn vader, de oude voorzitter van de moederbord, die zei: ja, oom Jules wil je ontmoeten. gestuurd met mijn diploma uit Nederland daar naartoe. Ik was nog nooit op het kabinet geweest, heb nog nooit een president van zo dichtbij meegemaakt, maar ik kwam in die grote zaal waar ik zat. En hij, we spraken en steeds kwam er iemand op de deur kloppen, maar geen idee. Met de kennis van nu wist ik dat in die periode het huis in brand stond. Suriname stond in brand, allerlei acties en toestanden. Daarna, 89, toen zijn we getrouwd in Suriname, mijn vrouw en ik. En ik weet niet als u ooit een president op uw huwelijk hebt gehad, maar dat voorrecht heb ik ook gehad, dat hij daar was. Hij kwam uit de VN in die periode en hij kwam vanuit Zanderij en hij kwam naar ons huwelijksfeest in het park. Als hij in Nederland was, waren we altijd welkom. En hij nam de tijd voor ons en alles. En ja, vervolgens werd hij ziek. En ik had ook het voorrecht om zijn arts hier te zijn en hem te begeleiden. Maar net wat Ewald zegt, we zijn getraind hier, hè, een beetje nieuwe inzichten, positieve gezondheid. En dat betekent, ik ga het niet technisch maken, dat betekent als je iets hebt, moet je kijken wat kan je wel. Geloof me, echt. Twee amputaties doorgemaakt, maar als je in het AMC in de narcose kwam, schreeuwde hij: kosje! Waar ben je? Laptop, schrijven. Dus dat is een hè? Dus bij hem hoeft er geen positieve gezondheid toe te passen. Hij is de belichaming van positieve gezondheid. En zo kan ik maar door blijven gaan. We hebben na het overlijden van mijn vader hebben ook die warme band voortgezet en elke week of soms elke dag belde hij, belde. En ja, dat is mijn enige band met Hoosje. En nu een beetje versnelling in de tijd, want we lopen een beetje achter. Vorig jaar, op 10 mei, was de uitvaart. En wij hebben hier ook een soortgelijke bijeenkomst gehouden. En daar heb ik ook als voorzitter van collectief Overzee Suriname samen met de NDP, de Stichting Vrienden van de NDP, hebben we hier een uitvaartsdienst gehouden. En we hebben gezegd, er moet elk jaar in Nederland een Jules Weidenbos lezing gehouden worden. En er moet een fonds opgericht worden. En vandaag is die dag in de tijd, hè, 2026. Waarom? Ik ga niet het gras voor de voeten van de inleider wegmaaien, maar heel kort. Oom Jules is voor mij een politicus met een groot soortelijk gewicht. En soortelijk gewicht, daarmee bedoel ik dat hij inhoudelijk, ideologisch heel sterk is. Hij schommelde altijd tussen die twee dingen, vrijheid en gelijkheid. En wat bij hem de doorslag was, was gelijkheid afgedwongen door de staat. Want wat heb je aan vrijheid als er een kleine top rijk is en de rest straatarm? Dus die zaken waren voor hem in al die boeken die hij geschreven heeft, merk je het als een rode draad. En verder ook wat ik noem intentie en consequentie. He? Intentie, intentioneel, dat betekent dat alle politici hebben goede bedoelingen, maar kunnen ze de consequenties van hun handelen overzien? En bij Oom Jules wist je, hij kan dat. En hij nam een stap, maar hij had daar goed over nagedacht. Wat zijn de consequenties en hoe moeten we de consequenties mitigeren? En wat mij betreft heb ik nog niemand, ben ik tegengekomen, misschien jullie wel, een politicus die in zijn actieve leven 6 boeken heeft geschreven over politiek bestuur. Die ken ik niet, maar het kan zijn, ik ben lang in Suriname, dus ik hou er niet zo bij, maar als er mensen zijn die dat hebben overtroffen, dan hoor ik dat graag, omdat ik graag leer. Dat is het. En fijn dat we het hebben kunnen organiseren en fijn dat jullie erbij zijn en dat we het ook in de toekomst tot een succes mogen maken. En de heer Ewald Bartloe, de dagvoorzitter, die gaat ons door de dag inleiden. Het is een vol programma. Ik geef weer het woord aan de heer Ewald Bartloe.

0: Dankjewel, Ernst. Ik ben ook blij dat we arts in ons midden hebben. Met mijn 77 jaar. Ik ben toch wel heel voorzichtig dat ik niet van de trap af... Nou. Maar ik stel u ook onmiddellijk gerust. Onmiddellijk. Tussen de oren is het nog lang geen 77. Ik zit ongeveer op de helft. Dat wil zeggen tussen 35 en 40. Ik kan al goed rekenen. Goed. Ernst heeft aangegeven wat zijn, ook zijn relatie geweest is met de heer Weidenbos. En voor ons was hij ook de politieke filosoof. Politieke filosoof betekent dat je toch bezighoudt met hoe zou die samenleving ook ingericht moeten worden. Het kruispunt van politieke economie en sociale rechtvaardigheid. En dat waren altijd hele boeiende gesprekken met een sterk filosofisch karakter. En wij vinden dat terug, je hebt het over de boeken gehad, de boeken die vormen voor mij en voor velen zijn nalatenschap, zijn geschenk aan de toekomst. Dat was Jules Weidenbos. Wij gaan verder met het programma. En u krijgt nu een geluidsfragment van mevrouw Jumrati, decaan van de faculteit maatschappijwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Ik geef het verder over aan de techniek.
1: Nog heel even geduld. Even de techniek laat ons even een beetje in de steek.
0: Ja, de techniek laat je wel eens in de steek. Zoals nu. We gaan verder met het programma. En we gaan nu over naar...
2: Wat heb je nu?
0: De lezing van vandaag.
2: Oh, ja.
0: De lezing zal verzorgd worden door Andy Rusland. Ook een hele goede vriend van de heer Weidenbos. Maar ook ervaren als minister in Suriname. Onder andere van Financiën en TCT. De heer Rusland nodig ik uit en ik wens u allen een boeiende lezing. En ik hoop dat wij ook onze inzicht zullen verbreden in de visie die Jules Weidenbos had over de ontwikkeling van bestuurskunde en de praktijk in Suriname. Veel luisterplezier.
3: Weet u hoe lang ik deze gezichten niet bij elkaar heb gezien? De laatste keer was toen Weidenbos nog in leven was. Dus we geloven erin dat de spirit lives on. Jules is hier, daarom zijn we in deze samenstelling met elkaar. Om vandaag te aanschouwen het start zijn eigenlijk voor de Jules Albert Weidenbos Foundation. Ik heet u allen van harte welkom en natuurlijk onze voorzitter, Nationale Assemblée, de ambassadeur, de consul-generaal en natuurlijk alle anderen, vrienden en familie, Kitty, echtgenoot en kinderen. Laten wij deze middag, en eigenlijk heb ik een speech meegenomen, maar u weet de inspiratie werkt soms anders. Soms denk je van, laat het er maar liggen, waarschijnlijk heb je iets neergepend, omdat je de historie ophaalt, maar wanneer je de samenstelling ziet, en de gezichten, dan denk je, misschien is er toch wel een totaal andere bedoeling dan aangeven wat zich historisch ontwikkeld heeft. Jules Albert Weidenbos. Het is aan de ene kant moeilijk om over een persoon te praten die eigenlijk alles in zijn leven gedaan heeft. Zeker met betrekking tot het organisatorische. Dan praat ik over sport. Alleszins. Ik praat over de politiek. Aan de andere kant is het ook makkelijk. Want Sjoel was ieders vriend. Dus wanneer je iets naar voren zou halen en je zou het omdat jij bepaalde dingen vergeten bent, zou je iets kunnen missen, dan vult iemand je aan, omdat iedereen Sjoel kende. Sjoel was een vriend van de mensen. En wat wil je met de vastgehouden verhaal?
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerde te gaan en bekogelde agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor, door en met u.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Srif, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienst dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan, heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Saranama's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bova gepropageerde visie Make Suriname Shine, als mede in het licht van de ontwikkelingsrichting als uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
7: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
8: En ik denk dat we dat als leidraad moeten hebben in het leven. Want je praat over iemand, deze persoon twee kanten. Iedereen is dual. Mensen hebben goede en minder goede kanten. Wij allemaal. Julien was het die ook. soms een beetje ondeugend. Maar het waren allemaal leuke dingen. En dat maakte hem als mens compleet. Want ik denk niet dat de creatie ons hier naartoe gestuurd heeft om door en door goed te zijn. We mogen onze ondeugden hebben. En dat zijn allemaal twee kanten van één medaille. Het is onlosmakelijk en elkaar verbonden. Dus wanneer wij vandaag een extra aantal zaken zullen aanhalen, dan zullen wij proberen om zo eerlijk mogelijk aan te geven wat wij ervaren hebben. Shulay Mbos, dames en heren, is een veelzijdig mens. Hij was een vervente sportliefhebber, dat doet de vele mensen niet. Shulay Mbos heeft in verschillende besturen gezeten, van voetbalorganisaties, basketbalorganisaties, ook in onze hoogste regionen in Suriname, de Surinaamse voetbalbond. Jules was een mens op de eerste plaats. Jules was een bruggenbouwer in de zin van, eigenlijk moet ik zeggen, in figuurlijke zin, dat is de bedoeling van vandaag, maar ook in letterlijke zin. Maar in figuurlijke zin vooral. Jules was een mentor en Jules was op de eerste plaats een vriend. En wanneer je zoveel aspecten hebt die kleven aan één persoon en je zou een keuze moeten maken hoe ga ik de persoon bespreken, en je komt tot de ontdekking dat ongeacht welk aspect jij zou kiezen, jij dagen bezig moet zijn om de persoon te bespreken. Let wel, één aspect van die persoon. Dus wat wij vanmiddag zullen proberen te doen. Ik kreeg van de organisatie aan het begin, toen de planning werd gemaakt, Henk en Kosje. En we gaan het gewoon vrij houden. Ik kreeg 1:15. En ik zei, jongens, dat gaat niet werken. Niemand luistert zo lang. Niemand luistert zo lang. Dat doet het me denken direct aan Wijnand Bos, hè? Toen Wijnand Bos president was, als hij achter de microfoon stond, liet hij het niet meer los. Jules heeft een keer in het parlement gesproken van 11:00 AM tot 22:00 PM. En de volgende dag begon de assembleevergadering weer met Wijnand Bos. Wanneer bezig was te redigeren de toespraken van Wijnand Bos, dan keek hij altijd naar die dingen. En hij zei, maar Asjanisha, toen zie maar. Ik zeg maar, president, gaat u zo lang praten, men luistert niet. Ja, maar nog, meneer Oshadu speech. En als hij de microfoon nam, dan was het natuurlijk bingo. Daar ging het allemaal door. Dus ik heb de organisatie gezegd, 1:15 is veel te lang. Ik zal proberen om het binnen een 30 minuten te doen. Maar ik denk dat een 30 minuten een beetje te kort is. Dus we gaan ergens in between. Ik denk dat we op 40 minuten komen, dat zijn we allemaal gaar. En dan gaan we lekker een drankje pakken. Goed. Jules Wijnand Bos heeft vanaf zijn, ik denk 17, toen hij 17 was, was hij verbonden aan sportorganisaties in Suriname. Hij was 21 toen hij voorzitter werd van de Douanebond in Suriname. En ik weet niet of u zich allemaal kunt herinneren hoe belangrijk de Douanebond was. De Douanebond onder leiding van Rufus Nooitmeer heeft in 1973 een staking geëntameerd, is daarmee begonnen. Heeft ondersteuning gekregen toen van de onderwijsvakbonden en heeft de regering Sedney Lachman, aardig wat problemen opgeleverd. De regering is niet naar huis gegaan, dat weet je ook, maar bij de verkiezing hebben ze dat grandioos verloren. Dankzij misschien vanuit hun beeld te wijten aan de actie van de douanebond, begonnen door de douanebond, dat ze de verkiezingen hebben verloren. En NPK 1 kwam aan de macht onder leiding van de heer Henk Arm. En zij hebben ons toen de onafhankelijkheid. Ik laat het juist te worden kiezen, maar ik heb mijn eigen mening over de manier waarop de onafhankelijkheid tot stand gekomen is. En ik denk zeker u hier in Nederland over de onafhankelijkheid en de overeenkomsten daaromtrent, daaromheen, valt er nog veel te zeggen. En er zijn nog veel hiaten die opgevangen moeten worden, opgevuld moeten worden. Maar daar moeten wij natuurlijk aan gaan werken. Maar het is niet helemaal zo verlopen dan wel gelopen zoals wij dat als een soeverein land zouden willen ervaren. Maar anyway, dat is een discussie voor een totaal ander moment. Toen Jules president was, van 96 tot 2000, en dat is een heel mooi voorval, waarbij we waarschijnlijk een beetje langer zullen stilstaan vandaag. Omdat Leiden Bos in 96 president werd en hij heeft het niet gemakkelijk gehad. Zeer moeilijk. De heer Grep heeft reeds aangegeven dat woorden van de Leiden zeggen het land stond in brand. Jules heeft het zeer moeilijk gehad. Maar Jules heeft het niet moeilijk gehad omdat hij, om het zo disrespectvol uit te drukken, kreeg had aan de mensen die in actie kwamen. Jules heeft het moeilijk gehad omdat Jules probeerde de grondwet zoals die geschreven was te implementeren. U moet rekening houden dat wij kwamen vanuit een parlementair, een puur parlementair systeem. In 87 kregen wij een nieuwe grondwet, een beetje hybride, zeggen sommige mensen, en daarover valt er te discussiëren. Maar in principe gaat het om een presidentieel systeem, omdat het duidelijk is dat de grondwet aangeeft de president is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. Punt uit. Dat geeft aan dat het een presidentieel systeem is, maar de bestuurskundigen hebben natuurlijk hun invalshoeken van waaruit zij die benaderen en geven aan dat het hybride is, maar het kan. Maar het is ook geen discussie voor vandaag. Dus Jules Weidenbos heeft het moeilijk gehad omdat hij het op die manier probeerde te implementeren. Laat me u zeggen dat de grondwet, toen Weidenbos aan de macht kwam, reeds 9 jaar in implementatie was. Maar Weidenbos is eigenlijk de eerste president geweest die heeft geprobeerd om dat te implementeren zoals dat moet. De president is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. En hij was soms lenient hoor. Soms kon je een beetje bewegen in het systeem. Maar wanneer Jules op zijn strepen stond, dan zei hij altijd van luister nou, pak die grondwet. Ik als president ben verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. En het was ook waar, maar kon men er mee omgaan. En het is een heel dunne lijn. Zij die nog leven in het parlementair systeem kunnen dat natuurlijk vertalen als te zijn dictatuur. Maar het is geen dictatuur. De grondwet schrijft dat voor. Weidenbos is de eerste persoon die een presidentieel besluit, een executive order, heeft getekend en laten implementeren zoals dat conform de regelgeving en de wetgeving moest gebeuren. Terwijl de grondwet al 9 jaren bestond. Dat zijn belangrijke dingen. En je hoeft niet eens ver te gaan. Maar je teruggaat naar het eerste boek van Weidenbos. Ook daar is hij beschuldigd van dictatoriale neigingen. Maar dat is niet waar. Wanneer je grondwetten van presidentiële systemen in de wereld naast de onze legt, dan zal je zien dat het min of meer in overeenstemming is. De president is verantwoording verschuldigd aan het hoogste college van staat. Lees indirect aan de bevolking. En dat heeft hij eigenlijk aan laten doorschemeren. Vanaf het schrijven van zijn eerste boek. En dat boek was Republiek Suriname, eigen ster, heeft hij in 1974 geschreven. Terwijl men overal bezig was te discussiëren over hoe zal het zijn na de onafhankelijkheid, met nog in hun mind het stelsel zoals wij dat koloniaal kennen, waarin we een begrotingstekort hebben, dat bellen we even naar Nederland en het wordt aangevuld, maar het zou niet meer zo zijn. Hij heeft toen gezegd, Suriname moet een presidentieel stelsel hebben. En wanneer sommige mensen aangeven dat Sjoe dat boek van zichzelf heeft geschreven, in 1974, ik weet niet of hij dacht eens president te zullen worden, ik denk het wel, maar op dat moment was daar geen sprake van. Maar hij zegt, Suriname moet als land in ontwikkeling, toen nog niet onafhankelijk, een presidentieel systeem hebben waarbij je structuren hebt die natuurlijk direct betrokken zijn bij de ontwikkeling in het land. Die structuren verzamelen de informatie, het komt naar één punt en dat punt natuurlijk werkarm van de president en de president neemt snelle besluiten. Dat was het uitgangspunt van Schill in het boek Republiek Suriname, eigen stijl. En als u dat vasthoudt en u leest de andere boeken, althans de andere zaken die hij heeft neergepend, dan zie je dat die rode draad vastgehouden moet worden. En ik weet niet of wij dat als land moeten loslaten. Ik heb niet die indruk, want we hebben inderdaad een sterk beleid nodig. Laten wij vasthouden, en misschien beseffen wij dat niet eens. Misschien beseffen wij dat niet eens. We hebben in de afgelopen 18 maanden in deze volgorde zien vertrekken president Wouters. We hebben zien vertrekken president Wijnbos, die volgorde. We hebben zien vertrekken president Venetiaan. En wij hebben zien vertrekken president Santokki. Dat zijn de kopstukken uit onze politiek van de afgelopen 30, 40 jaar. Wij moeten beseffen dat we nu een totaal andere fase zijn ingegaan. Jongeren zullen moeten overnemen en gelukkig heeft Wijnbos ons, u zei 6 boeken, maar eigenlijk vind ik dat bescheiden. Jullie heeft veel meer geschreven. Hij heeft veel meer geschreven, veel meer gezegd. En al dat soort zaken moeten meegenomen worden. En de jongeren moeten daarvan leren, van alle oud-presidenten. Wat ze goed gedaan hebben en wat ze minder goed gedaan hebben. Want als je alles zo geweldig gedaan hebt als oud-president, dan zou Suriname nu op rozen zijn. Zitten we op roos, ik denk het niet. Maar van allemaal valt er wat te leren. En de heer Badu heeft gesproken over, we hebben dat genoemd, het college van oud-presidenten. Laat mij u zeggen, elke president in Suriname wordt geconfronteerd met één probleem. We hangen aan 3 grondstoffen. En wanneer? Hè? En wanneer die prijzen naar omlaag gaan, dan beginnen we paniek voetbal te spelen. Die prijzen gaan zwaar naar omlaag. Je moet aankloppen bij de centrale bank. De centrale bank moet binnen de regels natuurlijk ondersteuning verlenen. En vaak genoeg, en we dachten een beetje, het is een ongepaste term, maar misschien ongepaste term. Vaak genoeg moet je monetair financieren. En wat gebeurt er? De inflatie slaat toe. De prijzen vliegen de pan uit en je hebt een probleem als land. En dat gebeurt elke keer weer. De regering Wijnbos is vroegtijdig naar huis gegaan door deze omstandigheid. Andere regeringen zijn niet naar huis gegaan, maar hebben de rekening gepresenteerd gekregen bij de verkiezing. Dat wil zeggen, er was veel ontevredenheid. Dus ik zeg, op grond van het probleem waarmee elke regering te kampen krijgt, is het niet de tijd. Is het niet de tijd dat wij bij elkaar komen en een blauwdruk maken, een strategisch plan, bijvoorbeeld een visie voor de komende 30 tot 50 jaar, waarbij wij in elk geval deze, vergeef mij het woord hoor, deze kudu overbruggen, proberen te mitigeren op een correcte wijze. Waar de regeringen komen, ze hebben hun identiteit, ze hebben hun eigen beleid natuurlijk, maar er is een rode draad. En dat plan, althans die planning, zou in elk geval een mogelijkheid moeten creëren dat wij in tijden van nood een draaiboek hebben van hoe wij eventueel dat probleem met z'n allen oplossen. Dan mag je zich natuurlijk behouden. Maar we weten in elk geval in grote lijnen, althans de bevolking weet in grote lijnen wat wij eventueel zouden kunnen doen om dit probleem op te vangen. Schulwijn Bos heeft toen hij president was in 1997, de maand ken ik niet precies meer, alle oude presidenten bij zich gehad. Schulwijn Bos heeft dit ook beschreven, want hij werd ermee geconfronteerd. En de centrale bank is ervan op de hoogte. Hij werd ermee geconfronteerd. En hij zegt van, we gaan dit probleem altijd hebben. En tot de dag van vandaag hebben wij dat probleem. Niemand kan het ontkennen. En hij heeft de mensen bij elkaar gehad. De oud-presidenten. De mensen uit de financiële sector. De mensen uit de vakbeweging. En hij is een proces begonnen. Maar het lastige is dat wij, wat niet erg is hoor, wij bedrijven politiek en het kan soms verkeerd gaan. Maar ik denk dat het wel de tijd is, zeker nu, nadat het landschap wat de personen betreft die ik net genoemd heb, het landschap is gewijzigd en in 2028 halen we de eerste barrels olie grond. Zelfs eerder. Maar dat weten wij nog niet. Maar je weet hoe de multinationals werken. Ze geven zichzelf ruim tijd. En ze komen ineens met een verrassingselement. Dus eerder. En laten we elkaar in de ogen aankijken en ons afvragen. Zijn we erop voorbereid? Zijn we qua de structuren die we moeten hebben, de snelle besluitvorming die we nodig hebben, zijn wij daarop voorbereid? En ik kan misschien een beetje een kritische vraag stellen, omdat we onszelf niet voor de gek moeten houden. We zijn niet echt op voorbereid, niet in het ambtelijke. En sorry. Ik kom uit het bedrijfsleven voornamelijk, ook niet in het bedrijfsleven. Ik mis die slagkracht. Van jongens, luister nou. We hoeven niet van elkaar te houden, maar we hebben straks de barrels die aan de grond komen. En we gaan miljarden verdienen. Wat is de planning? Wat gaan we ermee doen? En natuurlijk word ik geluiden als, we kunnen gewoon een blauwdruk nemen van Noorwegen is. Klopt niet. Toen Noorwegen in 1967 olie vond, was Noorwegen een ontwikkeld land. Ziekenhuizen waren ontwikkeld, scholen waren ontwikkeld. Wij hebben dat niet. Wij zullen die achterstand moeten inlopen. Daar hebben we geld voor nodig. Echter zeg ik, we zullen ondanks wij dat moeten doen, want je moet die bevolking tegemoet komen, zullen wij toch wel een deel daarvan op een kundige wijze moeten gebruiken, dan wel besteden, zodat wij kunnen veiligstellen de toekomst voor onze kinderen en onze kindskinderen. Niet alleen in de vorm van sparen, maar ook in de vorm van duurzame productiestructuren op touw zetten, waardoor wij voor kunnen gaan, want over 40, 50 jaar hebben we heel dingen. Maar we zijn doorgekomen. En dat werkt natuurlijk niet. Dus nogmaals, de heer Weidenbos heeft hier aan gedacht, maar het ging voortdurend op touw zetten, waardoor wij voor kunnen gaan, want over 40, 50 jaar hebben we heel dingen. Maar we zijn doorgekomen. En dat werkt natuurlijk niet. Dus nogmaals, de heer Weidenbos

heeft erin geloofd dat het traject dat uitgezet was, dat het ondersteund zou worden door zeker gelijkgericht denkenden wat niet gebeurd is. En het is niet gebeurd van het kwade trouw, helemaal niet. Het is gebeurd vanuit het niet begrijpen dat de grondwet een totaal andere is dan welke wij daarvoor hadden en dat het systeem anders werkt. Dus hij is uitgegaan van de goedheid van iedereen. En wanneer je met de hamer in je hand zit, dan kan men je beschuldigen van je moet vertrouwen hebben in iedereen, maar het werkt niet. En dat is een van de zaken die zich heeft voorgedaan tijdens het presidentschap van Chirac en Bos. Verder. In 96 nam Weyrenbos over. Je moet even nagaan dat, ik denk in 94, toen hadden we nog een zwaar inflatiecijfer van 586-590%. En dat hield het land in een burgerkrieg natuurlijk. En Weyrenbos nam over in 96. En de regering Weyrenbos werd geconfronteerd met één belangrijk ding, die sociale achterstand. Die sociale achterstand naar de bevolking toe. Je moet rekening houden dat als de gepensioneerden 89 of 90 of 87 met pensioen gingen, hadden ze een loon, een pensioen, misschien equivalent aan, ik noem maar een zijstraat, want ik ken de cijfers niet uit het hoofd, equivalent van €500 per maand. Maar door de zware inflatie werd het veel minder dan dat. En men kon niet meer uit de voeten. Maar dat is een omstandigheid in de historie van ons land. Weyrenbos heeft toen gezegd, dit kan niet. We gaan die sociale achterstand inlopen. En twee, er zijn natuurlijk veel andere projecten. Twee, hij zegt, wij moeten het land ontsluiten. Wij gaan twee oververbindingen bouwen. De prijzen van commodities stegen in 94, 95, 96 en de planning is gemaakt. Maar wanneer, en zie daar, het komt terug, zie daar wanneer de prijzen voor die commodities naar omlaag gaan, dan heb je standaarden opgeboden en die standaarden vasthouden. De bruggen waren in de maak, de planning was in de maak, contracten waren getekend. En je werd geconfronteerd met een probleem, want door de zware tegenvallers in de goudsector, in de bauxietsector, noem maar op, hebben wij zwaar te verduren gehad. Toen moest je natuurlijk terug naar de centrale bank om constructies te vinden waarbij je toch wel de zaak kan overbruggen, want je kan niet zeggen, je bouwt die bruggen niet meer. Je weet allemaal wat is gebeurd. In 98 begon het te broeien. 99, duizenden mensen op straat. En Jules Weyrenbos, de regering, wordt met een motie van 27 tegen 24. Wordt er een motie van wantrouwen ingediend. En de bestuurskundigen in ons midden hier, en ook elders, zullen weten, Weyrenbos wist dat ook. Hij had nog anderhalf jaar. Dat hij op basis van een minderheid, minderheidsregering verder kon gaan. Hij weet dat. Hij heeft medegewerkt aan de grondwet, dus hij weet precies hoe dat is. Maar ondanks dat heeft hij zijn hart laten spreken. Hij zegt, ik ga niet door. Dit kan ik niet maken, dit kunnen we niet maken.

0: We gaan luisteren naar de stem van het volk. Want dat behoefte in feite niet. Wanneer zegt laten ze actie voeren tot 2001, dan schrijf je verkiezingen uit. En dan verlies je waarschijnlijk die verkiezing. Maar je hebt tot het einde van je termijn kunnen, je termijn kunnen uitzetten. Maar dat heeft hij niet gedaan. We kunnen onze dag nog zo goed herinneren. En dat was natuurlijk een goed samenspel. En dit is eigenlijk iets waar we altijd een grap over maakten, terwijl de acties gaande waren. Vroeg iedereen zich af wat er gaat gebeuren. Biden had alle brieven die hij moest sturen naar de assemblee of waar dan ook reeds in zijn tas. Weken van tevoren. Dus hij had zich voorbereid op dat moment. En hij heeft staande de assembleevergadering, terwijl we zo kijken naar de televisie, de brief gestuurd. En de voorzitter doet die brief open. En hij geeft aan dat hij bereid is een jaar eerder de verkiezingen uit te schrijven. Dus hij had het al voorbereid. Hij wist waarschijnlijk waar het zou eindigen. En hij wist ook dat ondanks hij door zou kunnen gaan, hij daarvoor niet zou kiezen. Democraat in hart en nieren en merg en been. En ik denk dat dat een zeer belangrijk moment is wat we moeten vasthouden. Nogmaals, de sociale schuld, de bruggen die in de maak waren. En vandaag in de dag hebben de bruggen veel meer opgeleverd. Wel nog niet echt voor de staat, maar wel voor de mensen die er wonen naar het westen en het oosten toe. Dus dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen. Maar we hebben wel stevig onze poten en onze handen in de grond moeten houden onder leiding van Weidenbos om dit toch wel te bewerkstelligen. En deze vruchten afgeworpen. Je kan op basis hiervan bouwen. Toen is er ook nog een constructie vanuit de centrale bank waarbij er productieinvesteringen werden gegeven omdat je een brug bouwt en wanneer je er niets mee doet, het ook geen zin heeft. Je moet de productie gaan stimuleren omdat je infrastructuur nu in place is om je productie te laten terechtkomen waar het moet. Dat is ook gebeurd. Dus er zijn inspanningen geweest in die tijd, maar dat heeft natuurlijk een gat geslagen in de zak van de staat. En de vlam sloeg in de pan, zo zeggen wij dat. De inflatie steeg ten top. Mensen konden niet meer. En de mensen hebben terecht overigens hun misnoegen geuit. Dat heeft zich voltrokken. Jules is ook een man van humor. Ik weet waar mijn telefoon is. Jules gaf me een keer een boek. Ik moet het precies lezen. Hoor.
1: Plezier.
0: Waar is mijn telefoon? Nee, ik weet ongeveer wat het is. Woorden van gelijke strekken. Jules overhandigde mij een boek dat hij geschreven had. Ik heb het gefotografeerd hoor. En daarin, aan het begin bij de overhandigingsletter, schrijft hij het volgende. Hij heeft zijn eigen manier van humor, hè. En ik kan het niet vinden. Hij schreef aan een goede vriend. Hij zegt, een boom hoeft niet lang te zijn, maar de wortels grijpen diep. En ik kijk hem aan. Hij zegt, ja, ik weet waar je aan denkt. Lang heeft geen betrekking op een boom. Je zegt, een boom is hoog. Maar hij zegt, jij bent die boom. Dus jij bent niet lang. Dat bedoelde hij. Het is een manier van humor. En ik had het in eerste instantie niet begrepen. Maar een boom hoeft niet lang te zijn. Ik zeg maar, dat moet toch hoog zijn? Hij zei, nee, jij bent die boom. Dus het is zijn eigen manier van humor. Xu was een vervente voetballiefhebber. Actief, later passief. Keek graag naar een wedstrijdje op de televisie. En zijn favoriet was Barcelona. En ik ben toevallig aan de andere kant. Dat is niet erg. En een middag was er een spannende wedstrijd op de televisie. Barcelona Real Madrid. En ik denk dat Barcelona Real Madrid heeft verslagen. Dat doen we toch. Ik denk 3-1 hoor. En ik denk, wat ga ik nu doen? Ik heb die wedstrijd gevolgd natuurlijk, maar ik vond het niet zo fijn. En mijn telefoon gaat over. Ik zeg, ja, ja. Hij gaat tegen haar elkaar toe. Ik zeg, maar kom maar nu weer in het België. Kom maar nu weer naar het pleidooi. Ik ga sporten. Kom maar daar niet op, Fristerie. Maar ik heb haar gedacht. Maar op dat moment denk ik van, ik ga niemand feliciteren. Ik heb er geen zin in. Dus dat zijn de kleine dingen, hè. We hebben met weinig bos gewerkt. En ik weet dat er actie was. En de bond heeft een brief gestuurd toen naar Leiden Bos. En wij bereiden het antwoord voor. Een brief terug natuurlijk in reactie op. En hij zet er een zin bij. Ik zeg, president, maar ik denk dat deze zin de zaak juist onduidelijker maakt dan dat is. En hij kijkt bepaald en hij zegt, dat is de bedoeling. Maar het was goed bedoeld. En hij heeft me toen uitgelegd, hij zegt, luister, de regels zeggen dit. Dit probleem kan ik pas over 3 weken opgelost hebben. Als ik nu de brief zo stuur, heb ik 3 weken grote rotzooi. En ik wil de mensen niet teleurstellen, dus het was goed bedoeld. Wanneer ik nu deze brief stuur, gaat me natuurlijk vragen om een verklaring dat ik 3 weken gewonnen heb. En dan is het probleem opgelost. Dus het is goed bedoeld. Hij wilde eigenlijk niemand pijn doen. Dus het was niet de bedoeling om onaangenaam te zijn, maar juist de bedoeling om de zaak te veraangenamen voor iedereen die daarbij betrokken was. En zo zijn er momenten die je met Weidenbos hebt meegemaakt in het werk. Weidenbos zei nooit precies wat hij gaat doen. Hij laat nooit, zeker als het gaat om grotere beleidsmatige zaken, liet hij nooit het achterste van zijn tong zien. Hij lichtte wel een tipje van de sluier, maar het achterste van zijn tong zag je niet. Wanneer de zaak in uitvoering werd gebracht, of ten uitvoer werd gebracht, dan pas zie je wat zijn bedoeling was. Zo was hij gewoon als mens. Jules was aan de andere kant ook een hele goede vriend. Ik weet nog dat 2 grote vrienden van Jules zijn overleden. Jules heeft ons toen aangegeven dat hij vanaf hij 15 jaar is. Feest viert zodra hij jarig is. Vandaag zal hij 85 worden. Hij heeft 2 keer een feest gevierd toen Mr. Lens kwam te overlijden en Stanley Dikke Korendijk. Het zijn 2 vrienden, hij was een mattie. En wanneer er iets gedaan moest worden voor een vriend, was hij de eerste. Wanneer een vriend ons kwam te ontvallen, was hij de eerste die zich daarmee bezig hield. Dat is de menselijke kant van Schul. Aan de politieke kant, daar was, ik moet eerlijk zijn, ik heb nauw met hem samengewerkt. Hij was hard in zijn opvatting. Schul was heel hard in zijn opvatting. We hebben nog dagen gehad dat hij erg boos was, misnoegd. Iedereen kreeg de wind van voren. De dag was, ik kan het niet verklaren, maar het was heel stil op het kabinet. En tegen de 2:30 de hele dag stil. De president is boos, geïrriteerd. En iedereen die in zijn buurt komt, krijgt de wind van voren. En tegen de 2:30 maakt hij alle deuren open. Van jongens, wegwezen, we gaan naar China en we gaan eten. Iedereen kijkt van, maar we hadden verwacht dat het dag anders zou eindigen. Hij heeft iedereen die nou met hem samen werkte meegenomen. En we zijn gaan eten en het ijs was gebroken. Het probleem was opgelost op dat moment. Waarom ik ook zei, China is een bruggenbouwer. Kijk, we moeten weten dat wij de 80er jaren hebben gehad. Jules kwam terug naar Suriname. En hij heeft lezingen verzorgd. En hij heeft toen de militaire leiding kunnen overtuigen, mede met anderen hoor, dat je eigenlijk moet gaan naar een ander systeem van leiding geven aan het land. Het is hem gelukt. Hoe moeilijk het ook was. Zij die tijd hebben meegemaakt weten dat het niet eenvoudig was. Maar hij is net uitgestoken. En hij kon met overredingskracht in volle overtuiging de ondersteuning verlenen met anderen. Toen is men begonnen met natuurlijk geen staatsraad, het topberaad in 84 met de exponenten van de oudere politieke partijen, met Schuilenbos, met Desi Boutersen. En ze zijn toen in die overgangsfase terechtgekomen, waarbij er inderdaad in het vooruitzicht is gesteld een nieuwe grondwet. En natuurlijk daarna, meteen daarna, niet lang daarna, de nieuwe algemene verkiezingen met geheime stemming. Dat was een zeer, zeer moeilijke tijd. Niet makkelijk. We weten nog dat er momenten zijn geweest van na verkiezingen waarbij je natuurlijk coalities moet bouwen, omdat duidelijk is dat je in Suriname niet een partij zal hebben in de komende tijd die de meerderheid zal behalen. En je moet natuurlijk coalities bouwen waarin men sprak over smelten, samensmelten met anderen. Zeker de andere partijen die haaks stonden tegenover mijn partij, onze partij, de NDP, dan klopte men aan op de deur van Weidenbos, omdat hij overal terecht kon komen. Hij had zijn opvatting, harder zijn opvatting, maar hij had overal vrienden. En hij wist met het beeldje om te gaan. En het is vele momenten succesvol geweest. Ik probeer natuurlijk door dit aan te geven, ik ga niet zozeer op het werk en de politiek, maar eigenlijk is belangrijk het karakter van de mens. En neem dit karakter en projecteer het naar de foundation. De foundation zal, wanneer je echt een Jules Albert Weidenbos foundation bent, dat karakter moeten overnemen. Ik vind het geweldig. U heeft één minuut stilte in acht genomen voor het heengaan van president Santokki. Het is onze president geweest. Punt uit. Er is geen andere smaak. Neem dat karakter mee. Neem het ook mee in de gemeenschappen hier, de Surinamers. Ik wil niet zeggen diaspora, maar de CGI en ik nog een discussie hebben gehad. Misschien moeten we het woord diaspora gaan herzien, I don't know. Maar in elk geval, neem het mee. Want weet je wat ik heb gemerkt? Moet ik het eerlijk zeggen? Ja. Om Chibri Chibri zal je anders zien naar Bittere. Ik weet Chibri dat is ziek hier naar Bittere toch? Er is geen eenheid. Als je met 20 kopstukken praat uit onze diaspora gemeenschap, dan praat men 10% over de ontwikkeling. 90% praat men over andere diaspora-organisatie. En niet netjes. Soms vervelender van jou zeggen, maar dat is niet de bedoeling. Ambassadeur, Orokolai, Oroko Oppo. Ik denk dat een belangrijk ding is, omdat eenheid belangrijk is. Eenheid vanuit het vrij denken, een eigen systeem. Want als je geen eenheid kan demonstreren, is het bijna onmogelijk dat je vooruit gaat doen. Ik wil toch wel naar de manier kijken. Let me hear something. We moeten onze mind vrijmaken. Not that ourselves can free our minds. Om onze eigen systeem te creëren om vooruit te gaan.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens zitting bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meest zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
6: Dit is Markt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Markt. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
7: kunst en cultuur,
6: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden, maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.